ontbreken. Ook de onzen moeten leren ijverig goede werken te verrichten waar dat nodig is. Anders blijven ze zonder vrucht. Allen die bij mij zijn, groeten u. Groet alle vrienden in het geloof. De genade zij met u allen.

De brief aan Filemon. Van Paulus, gevangen van Christus Jezus, en onze broeder Timotheus, en onze geliefde medewerker Filemon, Apphia, onze zuster, Archippus, onze strijdmakker, en de gemeente bij u aan huis. Genade voor u en vrede van God de Vader en de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd, telkens als ik u in mijn gebeden gedenk. Want ik hoor van de liefde en de trouw die u de Heer Jezus en alle heiligen bewijst. Mogen het geloof, waaraan u deel hebt, werkzaam worden door het inzicht in alle goeds dat wij als christenmensen doen. Want ik heb veel vreugde en troost ondervonden van de liefde waarmee u de heiligen innerlijk gesterkt hebt, broeder. Daarom, al heb ik ook in Christus het volste recht om u op uw plicht te wijzen, toch doe ik liever een beroep op uw liefde. Hij die u schrijft is Paulus, een oud man, nu bovendien een gevangene van Christus Jezus. En mijn verzoek betreft het kind dat ik hier in de gevangenis heb verwekt, Onesimus, die u in het verleden bijzonder weinig nut heeft opgeleverd, maar die nu bijzonder nuttig is, zowel voor u als voor mij. Ik stuur hem terug naar u, hem, dat wil zeggen mijn hart. Ik, voor mij, had hem graag hier gehouden, zodat hij als uw plaatsvervanger voor mij zou kunnen zorgen in mijn gevangenschap voor het evangelie. Maar ik wil niets doen zonder uw instemming, opdat uw goedheid niet afgedwongen, maar spontaan is. Misschien was dat wel de reden waarom hij een tijd lang bij u weg is geweest, dat u hem voorgoed terug zou krijgen. Niet meer als slaaf, maar als veel meer dan een slaaf. Als een geliefde broeder, speciaal voor mij, en des te meer voor u, als mens en als christen. Als u zich dus met mij verbonden voelt, verwelkom hem dan alsof ik het was. En mocht hij u schade hebben berokkend of iets schuldig zijn, zet het dan maar op mijn rekening. Hier is mijn handtekening. Paulus, ik zal betalen. Of laten we zeggen, zet het dan maar op uw eigen rekening. Want u bent me toch al uzelf schuldig. Kom, broeder, laat me een beetje van u profiteren. In de Heer dan. Stel, om Christus wil, mijn hart gerust. Ik schrijf dit met alle vertrouwen op uw bereidwilligheid. Ik weet zeker dat u nog meer zult doen dan ik vraag. Maak meteen ook voor mij een logeergelegenheid klaar, want ik heb goede hoop dat ik dankzij de gebeden van u allen aan u zal worden teruggegeven. De groeten van Epaphras, mijn medegevangene in Christus Jezus, en van Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, allen medewerkers van mij. De genade van de Heer Jezus Christus, zij met uw geest.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 1, verzen 1 tot en met 14. Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie hij ook het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. En hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonde te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge, even hoog verheven boven de engelen als de naam die zijn erfdeel is geworden te hunne overtreft. Want tegen welke engel heeft hij ooit gezegd: "Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt," of "Ik zal voor hem een vader zijn en hij zal voor mij een zoon zijn"? Wanneer hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt hij: "Alle engelen van God moeten zich voor hem neerwerpen." Over de engelen zegt hij: "Hij die zijn engelen tot stormwinden maakt en zijn dienaren tot laaiend vuur." Maar over de Zoon: "Uw troon, o God, staat voor altijd en eeuwig, en de scepter van het recht is de scepter van uw koningschap. Gerechtigheid hebt u lief gehad en onrecht gehaat. Daarom, o God, heeft uw God u gezalfd met de olie van de vreugde, als geen van uw gelijken. En in het begin, Heer, hebt u de aarde gegrondvest, en de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, u echter blijft. Alle zullen ze verslijten als kleren. U zult ze opvouwen als een mantel, als een kledingstuk zullen zij verwisseld worden. U echter bent dezelfde, en uw jaren nemen geen einde. Tot welke engel heeft hij ooit gezegd: Ga zitten aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden als een voetbank voor uw voeten heb gelegd? Wat zijn zij anders dan dienende geesten, uitgezonden ten behoeve van hen die de redding zullen erven?

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 2, verzen 1 tot en met 18. Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken aan wat wij gehoord hebben, om niet uit de koers te raken. Want als het door engelen gesproken woord zo'n gezag had dat elke overtreding of ongehoorzaamheid haar rechtmatige vergelding ontving, hoe zullen wij dan ontkomen, wanneer wij een zo grote redding verwaarlozen, die eerst verkondigd is door de Heer en getrouw aan ons is doorgegeven door hen die hem gehoord hebben? God heeft daaraan zijn getuigenis toegevoegd in de vorm van tekenen, wonderen en velerlei machtige daden, en door de Heilige Geest uit te delen naar zijn wil. Want God heeft niet aan engelen de heerschappij gegeven over de toekomstige wereld waarover wij spreken. Veeleer heeft iemand ergens verklaard: wat is de mens dat u hem gedenkt, en het mensenkind dat u voor hem zorgt? U hebt hem voor korte tijd beneden de engelen gesteld. U hebt hem met luister en eer gekroond. Alles hebt u aan zijn macht onderworpen. Door alles aan hem te onderwerpen, liet God niets over dat niet aan hem zou zijn onderworpen. Nu zien we nog niet dat alles aan hem is onderworpen. Maar wel zien we hoe Jezus, die voor korte tijd beneden de engelen was gesteld, met luister en eer gekroond is, omdat hij de dood heeft doorstaan. Door Gods genade kwam zijn sterven aan allen ten goede. Het was passend dat God, einde en oorsprong van alles, indien hij vele kinderen de heerlijkheid wilde binnenleiden, ook de leidsman van hun redding door lijden tot de voleinding bracht. Want hij die heiligt en zij die geheiligd worden, hebben allen één oorsprong. Daarom schrikt hij er ook niet voor terug om hen zijn broeders te noemen, wanneer hij zegt: ik zal uw naam verkondigen aan mijn broeders en uw lof zingen midden in de gemeente. En opnieuw: ik zal mij geheel op hem verlaten. En nog eens: hier ben ik met de kinderen die God mij gegeven heeft. Omdat de kinderen mensen zijn van vlees en bloed, heeft hij ons bestaan willen delen, om door zijn dood de vorst van de dood, de duivel, te onttronen en hen te bevrijden die door de vrees voor de dood heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Want het zijn niet de engelen van wie hij zich het lot aantrekt, maar de nakomelingen van Abraham. Vandaar dat hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden, om een barmhartig en getrouw hogepriester te worden bij God en de zonde van het volk uit te boeten. Omdat hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft, kan hij allen helpen die beproefd worden.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 3, verzen 1 tot en met 19. Daarom, heilige broeders en zusters, u die deel hebt aan een hemelse roeping, richt uw ogen op de apostel en hoge priester van het geloof dat wij belijden, Jezus. Hij was trouw aan God, die hem heeft aangesteld, zoals ook Mozes trouw was in heel zijn huis. Hij heeft groter eer verdiend dan Mozes, voor zover namelijk de bouwer meer waard is dan het huis dat hij bouwt. Elk huis wordt door iemand gebouwd, maar de bouwheer van alles is God. Mozes was inderdaad getrouw in heel Gods huis, maar als dienaar, om te getuigen van de komende openbaringen. Christus echter is getrouw als de Zoon die over het huis van God is aangesteld. En dat huis zijn wij zelf, als wij tenminste zelfbewust en fier vasthouden aan wat wij hopen. Het is zoals de Heilige Geest zegt: vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer op de dag van de beproeving in de woestijn, toen uw vaderen mij hebben beproefd en uitgedaagd, ofschoon ze mijn daden gezien hadden, 40 jaar lang. Daarom werd ik toornig op die generatie en zei ik: altijd door dwaalt hun hart, mijn wegen hebben zij niet willen kennen. Daarom heb ik gezworen in mijn toorn: nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Zorg ervoor, broeders en zusters, dat niemand onder u zo'n slechte en trouweloze gezindheid heeft. Die leidt tot afval van de levende God. Spreek elkaar moed in, elke dag, zolang dat vandaag nog klinkt, zodat niemand van u versteend raakt door de begoocheling van de zonde. Want wij hebben slechts deel aan Christus als we ons aanvankelijk vertrouwen ongeschokt bewaren tot het einde. De schrift zegt: vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen, zoals vroeger bij het oproer. Wie waren dat die zijn stem hoorden en rebelleerden? Toch allen die onder Mozes uit Egypte waren getrokken. En op wie was God toornig, 40 jaar lang? Toch op hen die gezondigd hadden, van wie de lijken in de woestijn lagen. En aan wie anders heeft hij onder ede de toegang tot zijn rust ontzegd dan aan hen die weigerden te gehoorzamen? Het is duidelijk dat ongeloof hun belet heeft zijn rust binnen te gaan.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 16. Daarom,

Weliswaar was Gods werk al klaar vanaf de schepping van de wereld. Want over de zevende dag heeft hij ergens gezegd: en God rustte op de zevende dag van al zijn werk. Maar hier lezen we: nooit zullen zij mijn rust binnengaan. Het staat dus vast dat er een rust is waarin mensen mogen binnengaan. Maar zij, die als eerste het goede nieuws hebben gehoord, zijn er niet binnengegaan, omdat ze weigerden te gehoorzamen. Daarom stelt God opnieuw een dag vast, een vandaag, waarover hij, zoals al eerder is opgemerkt, na zo lange tijd door David zegt: vandaag, als u zijn stem hoort, maak dan van uw hart geen steen. Als Jozua hen werkelijk in die rust had binnengeleid, zou God later niet meer over een andere dag gesproken hebben. Het staat dus vast dat het volk van God nog een sabbatsrust te wachten staat. En wie Gods rust mag binnengaan, rust uit van al zijn werk, zoals God van het zijne. Laten we dus ons best doen om die rust binnen te gaan. Laat niemand ten val komen door het slechte voorbeeld van hun ongehoorzaamheid na te volgen. Want het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard en dringt door tot het raakpunt van ziel en geest, van merg en beenderen. Het ontleedt de bedoelingen en gedachten van het hart. Geen schepsel is voor hem verborgen. Alles ligt open en bloot voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Nu wij een verheven hoge priester hebben, een die de hemelse sferen is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten wij vasthouden aan onze belijdenis. Want wij hebben een hoge priester die in staat is om mee te voelen met onze zwakheden. Hij werd zelf op allerlei manieren op de proef gesteld, precies zoals wij, afgezien dan van de zonde. Laten wij daarom vrijmoedig naderen tot de troon van Gods genade, om barmhartigheid en genade te vinden en zo hulp te krijgen op de juiste tijd.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 5, verzen 1 tot en met 14. Want elke hoge priester wordt genomen uit de mensen en aangesteld voor de mensen, om hen te vertegenwoordigen bij God, om gaven en offers op te dragen voor de zonden. Hij is in staat onwetende en dwalende geduldig te verdragen, omdat hij ook zelf aan zwakheid onderhevig is. Daarom moet hij, als hij offers voor de zonde opdraagt, evengoed aan zichzelf denken als aan het volk. En niemand kan zich die waardigheid aanmatigen. Men moet, evenals Aaron, door God geroepen worden. Zo heeft ook Christus niet zichzelf de eer van het hoge priesterschap toegekend. Dat heeft God gedaan, die hem zei: Mijn zoon ben jij, ik heb je vandaag verwekt. Zoals hij ook elders zegt: Jij bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchisedek. In de dagen van zijn sterfelijk leven heeft hij onder luid geroep en onder tranen gebeden en gesmeekt tot God, die hem uit de dood kon redden. Na de doorstane angst is hij verhoord. Hoewel hij Gods zoon was, heeft hij in de school van het lijden gehoorzaamheid geleerd. En toen hij tot de voleinding was gekomen, is hij voor allen die hem gehoorzamen oorzaak geworden van eeuwige redding, door God uitgeroepen tot hoge priester op de wijze van Melchisedek. Over dit onderwerp hebben wij veel te zeggen dat moeilijk uit te leggen is, nu u zo traag van begrip bent geworden. Na zoveel tijd had u reeds leermeesters moeten zijn, terwijl u weer iemand nodig hebt om u te onderrichten in de eerste beginselen van het woord van God. Het is zo ver gekomen dat u melk nodig hebt in plaats van vaste spijs. Wie van melk leeft, heeft nog geen weet van de rechte leer, want hij is een zuigeling. Maar volwassenen gebruiken vast voedsel. Hun zinnen zijn door ervaring en oefening gescherpt om onderscheid te maken tussen goed en kwaad.

0: meiner einsamen Stunden. Freund bist du mir.
1: De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 6, verzen 1 tot en met 20. Daarom willen we de eerste beginselen van de leer over Christus terzijde laten en ons richten op wat behoort tot het volwassen zijn. We willen niet opnieuw het fundament leggen door te spreken over bekering van daden die tot de dood leiden, over geloof in God, het onderricht in de doop en de handoplegging, over de opstanding van de doden en het onherroepelijke oordeel. Laten we dit doen met Gods hulp. Want wanneer mensen eenmaal het licht hebben gezien en van de hemelse gaven hebben geproefd en deel hebben gekregen aan de Heilige Geest, wanneer ze de voortreffelijkheid van Gods woord en de krachten van de toekomstige wereld hebben geproefd, en na dit alles afvallig zijn geworden, kunnen ze onmogelijk weer tot inkeer worden gebracht. Want zij slaan de Zoon van God opnieuw aan het kruis en geven hem prijs aan bespotting. Wanneer de grond de telkens neervallende regen in zich opneemt, voor degene die hem bewerken, bruikbaar gewas voortbrengt, deelt hij in de goddelijke zegen. Maar als hij distels en doorns voortbrengt, is hij onbruikbaar. De vervloeking is nabij en het einde is verbranding. Maar ook al spreken wij zo streng, in uw geval, geliefde, zijn wij overtuigd van iets beters. U deelt in de redding. God is rechtvaardig. Hij kan niet vergeten wat u uit liefde voor zijn naam hebt gedaan. Al de diensten die u de heilige hebt bewezen en nog steeds bewijst. Maar we zouden wensen dat ieder van u dezelfde vurige ijver blijft tonen, totdat uw hoop geheel in vervulling is gegaan. U mag niet lui worden, maar u moet een voorbeeld nemen aan hen die door geloof en geduld deel krijgen aan de beloften. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij bij zichzelf, aangezien hij niemand boven zich had om bij te zweren: ik zal u rijkelijk zegenen en uw nageslacht zeer talrijk maken. Abraham heeft dan ook, na lang en geduldig wachten, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren bij een hogere macht, en de eed is voor hen de hoogste vorm van bevestiging die alle tegenspraak moet uitsluiten. En zo heeft God met een eed willen instaan voor zijn belofte, om de erfgename van de belofte nog duidelijker te tonen hoe onwrikbaar vast zijn besluit stond. God heeft dus twee onherroepelijke daden gesteld die het hem onmogelijk maken om ons te bedriegen. Voor ons, die bij hem onze toevlucht zoeken, zijn ze dan ook een krachtige aansporing om ons vast te klampen aan de hoop op wat voor ons ligt. De hoop is het veilige en vaste anker voor onze ziel. Zij reikt tot achter het voorhangsel in het heiligdom, waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan, nu hij voor eeuwig hoge priester is geworden op de wijze van Melchizedek.

Beste luisteraars van Radio Maria, het is 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven geheel vrijwillig heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Verdiepen wij ons in zijn lijden, in zijn verlatenheid, en doen wij een beroep op zijn barmhartigheid voor elk van ons en voor allen die wij in ons hart dragen en voor de hele wereld. Bidden wij vol vertrouwen de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld.
door het smartelijk lijden van uw Zoon. Heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw welbeminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God,
Eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Beste luisteraars, zo beëindigen wij dit gebedsmoment. Wij danken u voor het meebidden en wensen u nog een gezegende dag. Moge de Heer en zijn barmhartigheid u steeds nabij zijn.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 10e hoofdstuk, de laatste chemokuur, skivakantie. Ik bel mijn vriendin om haar te vragen hoe dat zit. Ze rechtvaardigt zich als volgt. Je kunt ons niet kwalijk nemen dat we onze kinderen willen beschermen. Als ik opgehangen heb, barst ik in tranen uit in mijn slaapkamer. Naast onze problemen ben ik ook nog het doelwit van de vijandigheid en het onbegrip van degenen bij wie ik steun zou moeten kunnen vinden. De vrouw aan wie ik François Xavier zou toevertrouwen, meldt zich in de loop van de avond af, uit angst dat hij besmet zal raken. Ondanks mijn aanhouden weigert Latimon hardnekkig de kuur uit te stellen. Ik zit op een doodlopende weg. Ik blijf tot laat in de avond bellen om een oplossing te vinden. Iedereen laat verstek gaan. Verslagen bel ik uiteindelijk in tranen Marie-Gabrielle. Ze heeft een baby van minder dan 6 maanden en voor mij was er geen sprake van dat ik haar die last erbij zou geven. Ze heeft zich de vorige week laten vaccineren om haar kleine Thais te beschermen. Maar het vaccin is nog niet werkzaam. Tegenover mijn ontreddering aarzelt ze niet me voor te stellen om François Xavier te nemen. Op mijn gewetensbezwaren zegt ze: luister, ik zal zorgen dat hij niet in contact komt met Thais. Het enige wat ik je vraag is dat je me waarschuwt als je ook maar het geringste teken van griep ziet bij François Xavier. Ik bedank haar uit de grond van mijn hart, God dankend voor zo'n dapper hulpaanbod. Als ik uiteindelijk naar bed ga, is het middernacht. Ik sta enkele malen op om Blanche, die ijlt, te drinken te geven. Om 4 uur in de nacht hoor ik François Xavier hoesten. Ik verstijf helemaal. Zou hij nu ook de griep hebben? Wat moet ik doen? Ik blijf de hele nacht op zijn hoest letten, maar het komt niet terug. Ik zet de kinderen af op school. Naast mij praten moeders onder elkaar. Het schijnt dat er meiden zijn die hun kinderen naar school brengen, terwijl ze heel goed weten dat ze de griep hebben. Dat zijn misdadigers. Ik kan niet meer. Ik barst in tranen uit in de armen van Marie-Gabrielle, snikkend. François Xavier heeft vannacht 1 keer gehoest. Dokter E. heeft me gezegd dat hij geen enkel verschijnsel van griep heeft. Maar ik kan je niet voor 100% garanderen dat hij niks mankeert. Ik kan een dergelijke verantwoordelijkheid niet nemen. Ik weet niet meer wat ik zeggen of doen moet. Ik weet het niet meer. Marie-Gabrielle probeert me te steunen met grote fijngevoeligheid en stelt me gerust. Maak je niet druk, wees gerust. In ieder geval gaan we onze lieve vrouw vragen om ons allemaal te beschermen. Anne G., die trouw op Alex past bij elke chemokuur, is niet gevaccineerd. Ze werpt op. Ik heb lak aan die griep. Maak je absoluut niet ongerust. Haar gezond verstand sterkt me en met een wat minder bezwaard hart stap ik bij Anne Gabriel in de taxi om naar Latimon te vertrekken. Geen van de kinderen zal griep krijgen, de mijne niet en ook geen van de anderen. In Latimon ontvangen de verpleegkundigen ons met veel enthousiasme. Nou, Anne Gabriel, dat wordt je laatste chemokuur. Dat is geweldig. Ze is blij en glimlacht. Ik ook.
Toch ben ik niet in staat me echt te verheugen. Ik ben die vreselijke woorden van de arts in juni nog niet vergeten. Over 5 jaar zal uw dochtertje aan haar ziekte overleden zijn. Dus, laatste chemokuur of niet, ik weet dat we er nog niet zijn, tenzij er een wonder gebeurt. Wegens de aangriep die er bij ons heerst, ze hebben geweigerd de keur uit te stellen, maar er wel rekening mee gehouden, wordt Anne Gabriël geïsoleerd, verpleegd. In ieder geval hebben we geen gedeelde kamer, wat een opluchting is. Helaas verbieden de preventieve maatregelen ook dat ze deelneemt aan de verschillende activiteiten in de speelkamer. Als ze haar kamer verlaat, moet ze een mondmasker dragen, wat ze bijzonder vervelend vindt. Het is donderdag, de dag dat de osteopaten langskomen. Ze komen tegen 14:00 en beginnen hun massages. Op een zeker moment zegt er een tegen een collega: heb je gezien hoe warm haar scheenbeen is? Dat is niet normaal. We moeten de artsen waarschuwen. Ik schrik op. Waarom zou haar scheenbeen warm zijn? Een effect van de bestraling misschien? Maar dat is al bijna 5 maanden geleden. Dat is niet normaal. De artsen worden gewaarschuwd en komen. Een van hen betast het rechterbeen van Anne Gabriël en stelt haar heel wat vragen en kondigt dan aan dat er een echografie gedaan moet worden om te zien of er geen trombose is. Ik heb een slecht voorgevoel. En als het nu eens geen trombose is, dan betekent het dat de ziekte teruggekomen is. We gaan onderzoeken doen voordat we de chemokuur starten, want het dient tot niets die te geven als het geen effect op de ziekte heeft. We gaan naar beneden, naar de eerste etage, de röntgenafdeling. Daar wachten we veel te lang. Anne Gabriël trekt de aandacht van kinderen en volwassenen door haar mondmasker. Dan komt er een knappe radiologe die vrolijk praat met leerlingenverpleegkundigen, of artsen, dat weet ik niet precies. Ze begint met de echografie. Ze ziet geen enkel teken van aderontsteking en ook niet van verwijding van de mergholte, wat op een recidief zou wijzen. Ze stuurt ons dus, zonder dat we een antwoord hebben, terug naar de 5e verdieping. De artsen besluiten dan een botscintagram te laten maken. Als de kinderarts net de deur uit is, wend ik me tot het beeld van Notre-Dame de la Garde dat we buiten zien door het raam van de kamer en zeg met een soort wanhopig onbegrip tot haar: wat nu, onze lieve vrouw? Wat doet u? We gaan weer naar beneden, naar de afdeling waar de PET-scans en de scintigrammen gemaakt worden. Op de trap word ik plotseling overvallen door een bovennatuurlijke vrede. Ik weet dat er ons niets kan gebeuren. We wachten weer een uur in een wachtkamer die vol zit met volwassenen, voor het merendeel ouderen. De aanwezigheid van een kind van 7 in die wereld is stuitend. Iedereen zit opgesloten in zijn eigen angst. Op dergelijke afdelingen zijn de uitslagen die verwacht worden vaak van levensbelang. Toch, wanneer ze zien hoe braaf Anne Gabriël de verhalen van de Comtesse du Ségur leest, hoe beleefd ze met mij praat, glimlachen ze tenslotte tegen haar. Tijdens het onderzoek bid ik uit alle macht met de ogen gericht
op het beeldscherm dat de beelden toont. Het apparaat komt tot vlak boven de neus van Anne Gabriël. En ik bewonder haar dat ze zo kalm en volgzaam blijft. Met die enorme machine boven haar. De scintigrafie duurt een uur. Mijn hart slaat over als ik enkele rode plekken in beeld zie komen. Die geven een ontsteking aan. Ik denk, daar heb je het. Ze heeft een recidief. Als we naar buiten gaan, drink ik erop aan de uitslag te krijgen. Ze laat me lang wachten en dan laat het hoofd van de afdeling me in zijn grote kantoor. Ik zie niets op de scintigram. We moeten een PET-scan doen.

De pestkan wordt geplant op 4 januari. Zullen ze nog besluiten om die te vervroegen? Als ze weer boven komen, vertellen de artsen me dat de warmte van het scheenbeen van de bestraling moet komen, omdat ze niets zien op het scintigram en op de echografie. Ze gaan haar dus wel haar chemokuur geven. Ik ben opgelucht. Ik dank God. De kuur verloopt betrekkelijk goed, ook al moet Anne-Gabriël veel overgeven. Voordat hij de volgende ochtend de ontslagpapieren tekent, betast de artsassistent opnieuw het warme scheenbeen van Anne-Gabriël en stelt haar dezelfde vragen als daags tevoren. Dat maakt me ongerust, omdat ik toch al op scherp sta. Ik vraag haar hoe het zit. Ze kijkt me vanuit de hoogte aan en antwoordt op kille toon: ieder zijn vak. U zorgt voor uw kind en ik zorg voor de ziekte. Is dat duidelijk? Ik incasseer de vermaning en vind haar echt een draak. We gaan doodop naar huis van deze kuur. We hebben even in angst gezeten, maar Godzijdank heeft ze geen recidief. Deo gratias. Ondanks de verhuizing moeten we ook aan Kerstmis denken. Ik kom om in de dozen. We zijn sinds enkele dagen aan de advent begonnen en de kinderen eisen dat we de kerststal gaan opzetten. Ik probeer eronderuit te komen, denken dat het deze keer misschien niet nodig is om alles tevoorschijn te halen. Ik moet nog zoveel afwerken. We doen het volgend jaar wel. Maar een klein stemmetje fluistert me van binnen toe. Maar wie zegt dat dit niet haar laatste Kerstmis zal zijn? Je moet de kerststal opzetten. Dat besluiten we uiteindelijk ook. Die bezigheid geeft de kinderen grote vreugde. Een vreugde die elke avond terugkeert als we ons avondgebed bidden voor ons mooi verlichte herderstafereel. We gaan zelf extra santons kopen. Kindjes waarvan elk één van onze kinderen moet voorstellen. Ze laten ze voortschrijden naar de grot van papier op dezelfde manier als de drie koningen. Maar die komen bij Jezus aan op kerstavond. Half december hoor ik bij het uitgaan van de school dat de uitkomst van het concours waaraan Alexander heeft deelgenomen die avond moet binnenkomen. Hij is op zee en ik kan het alleen te weten komen via een vriendin. Bij het thuiskomen vraag ik aan Anne-Gabriël: liefje, vind je het niet vreselijk spannend hoe de uitkomsten van het concours van papa zijn? Nee, want ik weet dat onze lieve Heer voor ons zal doen wat het beste is. Ik heb bewondering voor haar onthechting en haar vertrouwen. Ik heb verschillende mensen gevraagd me op de hoogte te houden wat het resultaat ook is. Ze hebben dat allemaal beloofd, maar ik wacht nog en heb nog niets gehoord. In feite durft niemand me te zeggen dat mijn man is afgewezen. Om 19 uur gaat de telefoon eindelijk. Het is een collega van Alexander. Het spijt me, Marie-Dauphine. De lijst van de geslaagden is bekendgemaakt en helaas staat Alexander daar niet op. Ik voel dat het hem echt spijt. Ik zeg tegen mezelf dat we toch het liefst ons eigen kruis zouden kiezen. Maar een stemmetje fluistert me in: dat heb je al gedaan. Anne-Gabriël heeft geen recidief. Dan denk ik, natuurlijk. Als we gehoord hadden dat ze een recidief had, dan hadden we nooit kunnen profiteren van de promotie van Alexander. Het is dus beter zo. Ik vertel het nieuws aan de kinderen. Ze zijn teleurgesteld. Ze hebben hun vader bij alles wat er gebeurde zo hard zien studeren. Anne-Gabriël vat het samen.
Ik denk aan zijn verdriet. En dan verdrietig. En dan moet hij dat ook nog horen als hij zo ver van ons weg is. Dan gaat ze met haar broer en zusjes allerlei tekeningen maken om hem te troosten. Bij toeval komt Alexander de volgende dag thuis. De kinderen hebben op zijn bord allerlei cadeautjes gelegd, waarmee ze proberen hem wat steun te bieden door allemaal tekenen van genegenheid. Aan zijn blik te zien, zie ik meteen dat hij erg getroffen is door de afwijzing die hij de avond tevoren op middernacht heeft vernomen. De kinderen springen in zijn armen en Anne-Gabriël houdt hem het langst vast, zonder een woord, alsof ze hem wil troosten. Hij laat ze begaan, maar blijft hardnekkig, uitdrukkingsloos kijken. Vreugdeloos opent hij de enveloppen van de kinderen. In die van Anne-Gabriël zit een tekening en een brief. Bij het lezen daarvan houdt hij zich niet meer goed en verdwijnt in de slaapkamer. Ze heeft hem geschreven. Papa, we weten dat het niet leuk is, maar denk maar dat het voor ons beter was. Het belangrijkste is dat we allemaal samen gelukkig zijn. En we hebben tekeningen voor u gemaakt om uw moed in te spreken. Met haar kinderlijke eenvoud heeft ze de dingen op de juiste waarde weten te schatten. Afgezien van de teleurstelling die Alexander te dragen heeft, ben ik zelf ook nogal geraakt door zijn falen, waarvoor ik me enigszins verantwoordelijk voel. In de week die voorafging aan de mondelinge examens is hij met onze dochter meegegaan naar de chemokuur, omdat ik hem dat gevraagd had. Ik hield de lange uren wachten in het ziekenhuis niet meer vol, maar hij had me wel gewaarschuwd. Als er een chemokuur is waaraan ik niet zou moeten meedoen, dan is het deze. Ik wist dat hij gelijk had. Maar die keer weer daarheen gaan leek me onoverkomelijk. Ik barstte in tranen uit. Toen hij me in die toestand zag, aarzelde hij niet. Goed, maak je geen zorgen. Ik zorg wel voor die chemokuur. Toch wierp ik tegen, als om tot de orde te roepen. Maar als je bij de concours afgewezen wordt, dan zul je zeggen dat het door mij komt. Hij stelt me gerust. Nee, dan praten we er nooit meer over. De chemokuur was bijzonder naar verlopen, zodat Alexander doodmoe thuis kwam en zijn examen tegemoet ging onder de slechtst mogelijke omstandigheden. Ik moet er steeds aan denken en dat sloopt me. Uiteindelijk deel ik hem mijn gedachten mee. Denk je dat je beter in vorm zou zijn geweest voor het mondeling examen als je met die chemokuur was meegegaan? Maar hij valt me vriendelijk in de rede. We hadden afgesproken dat we het er nooit meer over zouden hebben. Ik bewonder zijn grootmoedigheid en eigenlijk verrast hij me ook niet. Die klopte helemaal met hoe hij is. En ik kom tot rust.

Enkele dagen na haar laatste chemokuur vertrekt Anne Gabriël met verschillende andere zieke kinderen naar een sneeuwvakantie. De vereniging Sourire à la vie, Glimlach voor het leven, die onder andere is opgezet door een verpleegkundige van de kinderoncologie, organiseert die vakanties die openstaan voor alle klantjes van de vijfde verdieping, van 7 tot 18 jaar. Toen de vereniging ons het plan voorlegde, heb ik me wat zwijgzaam getoond bij de gedachte dat onze dochter zo ver van ons weg zou gaan. Ik vreesde in het geheim dat ons kind te zeer rechtstreeks geconfronteerd zou worden met de mogelijke boosaardigheid van andere kinderen. Bovendien heb ik weinig op met vakantieclubsfeer en ik ben bang dat sommige uitspraken haar zullen kwetsen. Ja, zelfs zullen beschadigen. Op materieel gebied vertrouw ik de organisatoren volkomen. Maar hoe het moreel en intellectueel in elkaar zit, ontgaat me volkomen en ik vrees het ergste. Ik ben ook bang dat ze zich erg alleen zal voelen, vooral bij het naar bed gaan. Maar tegen alle verwachting in is ze enthousiast geworden door het vooruitzicht van die reis. De materiële voorbereiding is bijzonder eenvoudig, want de reis wordt helemaal betaald door de organisatie, inclusief de skipakken. Het verblijf zal een kleine week duren. Terwijl ik de koffers inpak, heb ik zin om haar een beetje voor te bereiden op de cultuurschok die ik vrees. Ik geef haar een beeldje van onze lieve vrouw en spoor haar aan om niet te vergeten iedere dag te bidden. Meer concreet heb ik haar 10 euro gegeven, een heel bedrag voor haar, want ze krijgt nog geen zak geld, voor het geval ze wat souvenirtjes zou willen kopen. Ze maakt zich helemaal niet ongerust en ik heb er wel voor opgepast om haar mijn eigen angsten over te dragen. Zo zet Alexander haar op zaterdagochtend af bij La Timon. We horen niet veel van haar, wat eerder een goed teken is. We hebben inderdaad afgesproken dat ze alleen zou opbellen als ze zich bedroefd voelde. Toch moet ik de hele tijd aan haar denken en vraag ik me af hoe ze zich houdt. Ik besef dat ik haar mis en dat ik haar afwezigheid sterk voel. Bij het zien van de lege plaats aan tafel denk ik, nu is het al moeilijk. Hoe zal het zijn als ze dood is? Want de afschuwelijke woorden van de artsen blijven me op een doordringende manier achtervolgen. Over 5 jaar zal uw dochtertje aan haar ziekte overleden zijn. Ook al herhaal ik ze nooit hardop. Toch belt ze op een avond. Aan haar stem hoor ik dat ze niet goed in haar vel zit. En er is inderdaad iets voorgevallen met haar kamergenootje. Dat meisje, ongeveer 16 jaar, dat aanvankelijk heel aardig en vriendelijk was, stoort zich aan haar als te grote braafheid. Ze behandelt haar als een klein meisje en maakt allerlei onaangename opmerkingen. Ik raad Anne Gabriël aan er met de begeleidster over te praten, die de orde op de slaapkamer wel zal weten te herstellen. Naarmate het gesprek vordert, wordt ze vrolijker en vertelt me over de verschillende activiteiten die ze meemaakt. Het fijnst vindt ze de skistoel. Terwijl ze zit in een stoel die op skis is gemonteerd, profiteert ze van het glijplezier, zonder dat ze haar scheenbeen in gevaar brengt, dat door de bestraling zo breekbaar is als glas. Als ze ophangt, is ze helemaal gekalmeerd en haar verblijf verloopt verder in alle rust.
Thuis praten we vaak over haar en de kinderen bedenken al de sneeuwspelletjes waar ze ongetwijfeld mee bezig is. Voor deze ene keer zouden ze wel met haar willen ruilen. Op een ochtend van haar terugkeer krijgen we nog een telefoontje. Het zijn de begeleidsters die ons vertellen dat ze in een aplasiedip zit. Ze willen ons toch geruststellen. Luister, we komen vanavond thuis. We zetten haar een mondmasker op. Meer kunnen we niet doen. Maakt u maar niet ongerust. Ze vertellen ons echter dat Anne-Gabriël er erg moe uitziet, wat het opkomen van koorts doet vermoeden. Het nieuws heeft haar uit het veld geslagen en ons ook. Het is 22 december. Als de dip met koorts gepaard gaat, betekent dat we Kerstmis in het ziekenhuis zullen moeten doorbrengen. Onmiddellijk vragen we onze lieve vrouw van Le Laus om onze kleine zieke te beschermen, te zorgen dat ze geen koorts krijgt. 'S Avonds biedt Alexander aan om haar te gaan halen bij Latimon. Na lang wachten en vertraging vangt hij haar op als ze uit de bus stapt. Ze draagt braaf haar mondmasker en maakt geen geheim van haar blijdschap om het weerzien van haar vader. Ze nestelt zich in zijn armen en zegt steeds weer: "Papa, lieve papa." Thuis aangekomen stormt ze op me af. Ze omhelst me en zegt meteen daarna: "Mama, ik ben niet vergeten te bidden. Ik heb het iedere avond en iedere ochtend gedaan." Het ontroert me hoe ernstig ze mijn raadgeving heeft opgevolgd. Aan tafel houdt ze niet op met praten en vertelt ons alles wat ze heeft meegemaakt. Gewoon skiën in de skistoel. Ze draagt trots haar eerste ster. Voldaan vertelt ze ook dat ze ons kan vertellen dat ze haar eerste feestje gehad heeft, dat ze met Fred, de begeleider, gedanst heeft en dat ze heel laat naar bed gegaan is. Wij glimlachen als ze haar dat woord feestje horen gebruiken, wat uit haar mond nogal onverwacht overkomt. Dan wordt haar gezichtje somber en plotseling doodernstig. "Weet u," zegt ze, alsof ze ons iets afschuwelijks vertelt, "er zijn heel veel kinderen die niet in God geloven. Ze hebben daar aan tafel veel over gepraat. Ze zeiden allemaal: 'Ik geloof niet in God. Voor mij bestaat God niet. Ik ben atheïst.'" De begeleidster had me uitgelegd wat dat betekende. Er was er zelf één die zei: "Ik geloof niet dat God bestaat. Als hij bestond, dan zou deze ziekte niet bestaan." "Zo, en wat heb je toen geantwoord?" "Ik heb alleen maar gezegd: 'Ik beklaag jullie.'" Met ontroering zien we aan haar gezichtje dat echt bedroefd staat, dat ze hen echt beklaagt. Ze zegt erbij, min of meer tegen zichzelf: "We hebben geluk dat we onze lieve Heer hebben. Dan kunnen we hem tenminste vragen om ons te helpen en kunnen we hem onze pijn opdragen." Dan, na een korte stilte: "Er was maar één meisje, O mama, die tegen me zei: 'Ik geloof ook in God, maar dat is niet dezelfde God. Ze is moslimme.'" Dan vertelt ze ons dat ze erg schrok toen ze haar vertelden dat ze een aplasiedip had en dat ze heel bang was om weer naar het ziekenhuis te moeten gaan. Toen zei dat meisje met wie ik vriendin was geworden tegen me: "Kom mee." We zijn in de kamer ernaast gegaan. Ze deed de deur dicht en toen legde ze beide handen op mijn schouders, deed haar ogen dicht
en bleef een hele tijd zo staan. Ik vroeg me af wat ze deed, maar durfde niets te bewegen. Later zei ze me dat ze gebeden had dat ik niet naar het ziekenhuis zou hoeven te gaan. Ze toont zich erg getroffen door de houding van het meisje dat voor haar bad. In een wereld waarin alles wat bovennatuurlijk is, wordt afgewezen, hebben zij, dat katholieke meisje, en Omama, de kleine moslima, elkaar herkend. De volgende ochtend, bij het begin van de kerstvakantie, pakt Anne Gabriel haar koffer met mij uit. Ze pakt de medaille die ik haar voor haar vertrek gegeven had, draait die wat rond tussen haar vingers en zegt met een dromerig gezicht: "Weet u, mama, toen ik daar ginds was, was ik 's avonds heel bedroefd, omdat ik niet met u kon praten en u niet wel te rusten kon zeggen. Dan nam ik de medaille, drukte die op mijn hart en dacht bij mijzelf: hoe dan ook, onze lieve vrouw is ook mijn mama. Zij zal me wel troosten." "Dat is mooi, liefje. En was je daardoor getroost?" Ze aarzelt even en zegt dan met een expressief snoetje: "Nee, niet zo erg." Inwendig glimlach ik om de betoverende eenvoud waarmee Anne Gabriel me haar zielroersel vertelt. Ze is ongekunsteld, probeert niet mij een genoegen te doen door haar verhaal mooier te maken. Ze zegt het zoals het is, dat is alles. Godzijdank stijgen de witte bloedlichaampjes zodanig dat het niet nodig is naar het ziekenhuis te gaan. En met vreugde in het hart vieren we Kerstmis met ons gezin. Het is een heerlijk moment. We kunnen niet weg uit Toulon. Maar Benoît Arnault, zijn broer met zijn gezin en ook zijn moeder zijn Kerstmis komen vieren bij ons. Doordat Alexander enkele dagen extra verlof heeft kunnen krijgen, brengen we bovendien nog enkele gelukkige en rustige vakantiedagen door. Tot grote vreugde van iedereen en vooral van de belanghebbende begint de schedel van Anne Gabriel weer bedekt te worden. Met een donkerblonde dons, wat toont dat haar haren weer groeien. Elke dag meesten ze en is blij dat ze zo snel langer worden. Vol vertrouwen sturen we dus onze wensen aan onze familie en vrienden. We berichten de remissie van onze dochter, waarmee we later zien hoezeer we hopen dat het wonder waarom we gevraagd hadden ook plaatsgevonden heeft. We zullen echter 5 jaar moeten wachten om de bevestiging daarvan te krijgen. We spreken er onze dankbaarheid in uit voor alle ontvangen genaden en ook ons vertrouwen in de toekomst. Het is een correspondentie die opgewekt is en vol geestkracht. We weten nog niet dat ze dan al een recidief heeft. Beste luisteraars, vanaf morgen zullen we verder lezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop van Marie-Dauphine Caron. Neem gerust een kijkje op onze website www.radiomaria.be bij het programma Heiligen Getuigen. Tot de volgende keer.

Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu weer zien. Ik mag het nu.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lezingendienst op deze 28e zondag door het jaar. U kan de openingspsalm terugvinden op bladzijde 662, gevolgd door de hymne bladzijde 693. En dan kan u de psalmen terugvinden op bladzijde 1100. Bladzijde 1100. Heer, open mijn lippen en mijn mond zal uw lof verkondigen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder, alleluia. Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen wij toe de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor hem met een lofzang, hem met liederen eren. Een machtige God immers is de Heer. Koning is hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in zijn hand. Aan hem behoren de toppen der bergen. De zee is van hem, hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door zijn handen gevormd. Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde. Luistert heden dan naar zijn stem. Wees niet halstarrig als een zijn Meriba, zoals in Massa in de woestijn. Waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien. 40 jaar stond het volk mij tegen. Ik sprak, zij zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen, nimmer vinden zij rust bij mij. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Kom, uitverkoren volk van God, aanbid uw leidsman en herder. Alleluia. De haan kraait dat de dag begint, het licht het duister overwint. Christus spreekt in het hart ons aan om ons tot leven op te staan. Sta op uit slaap en nacht, roept hij, bedwelmend is hun heerschappij. Treed kuis en zuiver aan het licht en waak ik nader ten gericht. O dat de lichte stralengloed, die heel de hemel blinken doet, ook ons gebukt in druk en pijn, weer uitzicht geeft op zonneschijn. Roepen wij Jezus, hem alleen, met bidden, vasten en geween, opdat het innige gebed aan het zuiver hart de slaap belet. O Christus, geur de slaap met kracht en breek de boeien van de nacht. Doe van ons weg de oude schuld, dan zijn wij van uw licht vervuld. U, Koning Christus, onze Heer, zij met de Vader lof en eer, en met de Geest die troost en leidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Wie zal beklimmen de berg van de Heer, wie in zijn heiligdom staan? Aan God hoort de aarde en al wat erop is, de aardschijf en al wat daar woont. Want hij heeft haar op het water gegrondvest, haar vastgelegd op de zee. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? die rein is van handen en zuiver van hart, zijn zinnen niet zet op wat kwaad is, zijn evenmens niet bedriegt. Hij zal gezegend zijn door de Heer, door God zijn heil gerechtvaardigd. Zo doet het geslacht dat zich richt tot hem. Dat staat voor het aanschijn van Jacobs God. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer, de machtige, de Heer, de held in de strijd. Poorten, heft uw kroonlijsten op, gaat open al oude deuren. De koning der glorie moet binnengaan. Wie is deze koning der glorie? De Heer van de hemelse machten. Hij is de koning der glorie. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie zal beklimmen de berg van de Heer? Wie in zijn heiligdom staan? Prijst alle volken nu onze God. Hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Jubelt voor God alle landen der aarde. Bezingt de heerlijkheid van zijn naam. Brengt hem uw hulde en zegt tot uw God. Verbijsterend zijn al uw daden. Zelfs uw vijanden moeten u eren, want groot is uw wondere macht. Heel de aarde moet u aanbidden. Bezingen uw heilige naam. Komt en aanschouwt wat God heeft verricht, ontstellende daden onder de mensen. Hij maakte de zee tot een droge vallei. Zij gingen te voet door de bedding. Laten wij juichen van vreugde om hem, die eeuwig regeert door zijn macht. Altijd houdt hij de volken in het oog, dat geen opstandige zich kan verheffen. Prijst alle volken nu onze God. Verkondig de faam van zijn daden. Hij is het die ons nieuw leven gaf. Voor struikelen ons behoeden. Nu stelt gij ons op de proef, o God, wij worden als zilver gelouterd. Nu hebt gij ons in een vangnet verstrikt. Een zware last legt gij ons op de schouders. Iedereen loopt maar over ons heen, ons pad gaat door water en vuur. Maar gij brengt ons telkens verlichting. Daarom bezoek ik met offers uw huis en kom ik aan u mijn geloften volbrengen. Al wat mijn mond u al eerder gaf, mijn lippen beloofden toen ik in nood was. Schapen en rammen verbrand ik voor u. Ik slacht voor u stieren en bokken. Komt dan, Godvrezenden, luistert naar mij. Ik zal verhalen wat hij mij gedaan heeft. Hem heeft mijn

en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Prijst alle volken nu onze God, Hij is het die ons nieuw leven gaf. Alleluia. Het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard. Uit de wijsheid van Jezus Sirach. Wrok niet tegen uw naaste wat voor onrecht hij ook heeft gedaan, en zoek het nooit in eigenmachtige daden. Hoogmoed is gehaat bij de Heer en bij de mensen, en voor beiden is onrecht een wanklank. De heerschappij verplaatst zich van volk naar volk door onrechtvaardigheden, door misdaden en door het geld. Waarom is stof en as zo verwaand? Al tijdens het leven van een mens zitten zijn ingewanden vol bederf. Een onbeduidende ziekte, de dokter vindt het niet ernstig. Maar wie vandaag koning is, sterft morgen. En als de mens sterft, worden maden, ongedierte en wormen zijn erfdeel. Het begin van de hoogmoed bestaat hierin dat de mens de Heer verlaat en dat zijn hart zich afwendt van zijn Maker. Want het begin van de hoogmoed is de zonde. Wie zich in de zonde vastbijt, loopt van afschuwelijkheid over. En daarom heeft de Heer hem overrompeld met zijn kastijdingen en heeft hij hem totaal vernietigd. Tronen van heersers heeft de Heer omvergeworpen en in hun plaats de zachtmoedigen neerdoen zitten. De Heer heeft volkeren ontworteld en in hun plaats de nederigen geplant. De Heer heeft de woonplaatsen van volkeren verwoest en ze vernietigd tot op hun fundamenten in de aarde. Hij heeft de trotsen uit de mensenwereld weggerukt en hen vernietigd, en zelfs hun aandenken heeft hij van de aarde doen verdwijnen. Hoogmoed hoort niet bij de mensen en heftige toorn niet bij de kinderen van vrouwen.

De Heer haalt machtigen omlaag van hun troon, eenvoudigen brengt hij tot aanzien, vermetelen drijft hij uiteen. De Heer verwoest de woonplaatsen van volkeren en vernietigt ze tot op hun fundamenten in de aarde. Vermetelen drijft hij uiteen. Uit een brief van Hadewijk, gestorven in het jaar 1260. Het schouwen dat van nature in de ziel geschapen is, is de liefde tot God. Dit schouwen bezit twee ogen, de minne en de rede. De rede kan God niet schouwen, tenzij in wat hij niet is. De minne vindt geen rust, tenzij in wat hij is. De rede heeft haar veilige paden waarlangs hij voortwaarts gaat, terwijl de minne weet dat zij tekortschiet. Dit helpt haar echter meer vooruit dan de rede. De rede leidt tot God door wat God niet is, maar de minne merkt niet op wat niet God is. Zij verheugt zich om haar onvermogen tegenover hem. De rede kent meer voldoening dan de minne, maar de minne smaakt meer dan de rede de heerlijkheid van het geluk. Toch helpen zij elkander zeer, want de rede toont aan de minne wat zij weten moet en de minne verlicht de rede. Als de rede zich dan overgeeft aan de gloed van de minne en zich binnen redelijke perken door de minne dwingen laat en binden, zijn zij samen in staat tot zeer grote dingen. Maar dit kan men niet leren, tenzij door ervaring. Want de wijsheid laat er zich niet mee in te peilen naar die wonderlijke en grondeloze hartstocht, verborgen voor ieder wezen dat het smaken van de minne niet kent.

In deze vreugde kan zich geen vreemde mengen. Nog iemand die de minne niet kent. Alleen maar de ziel die moederlijk gevoed is door de tucht van vaderlijke barmhartigheid, zodat zij met God onafscheidelijk verbonden is en in zijn gelaat haar vonnissen leest en in vrede aanvaardt. Maar als die verheven ziel terugkeert tot de mensen en tot de menselijke dingen, vertoont zij een gelaat, zo stralend blij en verheerlijkt door de balsem van de liefde, dat zij in al wat de minne verlangt, zich liefdevol tot de mensen wendt. Door de oprechtheid echter en rechtvaardigheid van de beschikkingen die zij in Gods aanschijn gelezen heeft, komt zij bij onedele mensen over als angstwekkend en zonderling. Want als laaggestemden zien dat zij geheel geworteld is in waarheid en in alle opzichten een ingetogen leven leidt, hoe ontstellend en verschrikkelijk lijkt zij hun dan te zijn.

Wij hebben God lief, omdat Hij ons het eerst heeft lief gehad. God is liefde. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hem. Heer, U heb ik lief, mijn sterkte zijt Gij, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn bevrijder. Wie in de liefde woont, woont in God en God is met hen. En laten wij dan samen God loven en prijzen door het Te Deum Laudamus te bidden.

Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, kom ons tegemoet met uw genade en blijf ons met uw goedheid volgen. Maak ons aandachtig en vol ijver voor het goede dat wij kunnen doen door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Loven wij de Heer. Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, zo is het tijd geworden voor het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschiede naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
2: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, wij zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en we mediteren de mysteries van het licht.
2: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
3: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
2: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het eerste mysterie, het doopsel van Jezus in de Jordaan. Hij zag de geest op zich neerdalen als een duif, en er kwam een stem. Gij zijt mijn welbeminde Zoon, in u heb ik welbehagen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
3: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Tweede mysterie. Jezus verandert water in wijn op de bruiloft. Zijn moeder sprak: doet wat hij u zeggen zal. Zo deed Jezus zijn eerste wonder te Kana. Hij openbaarde zijn heerlijkheid en zijn leerlingen geloofden in hem.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest,
2: zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het derde mysterie. De verkondiging van het Rijk Gods en oproep tot bekering. Jezus zei tot de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vierde mysterie, de gedaanteverandering van Jezus. Ik ben het licht der wereld. Het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Het vijfde mysterie. Jezus stelt de heilige Eucharistie in. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven in zich. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
5: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
5: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
5: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
6: bid voor ons.
2: Heilige Jozef,
6: bid voor ons.
2: Heilige Aartsengel Michael,
6: bid voor ons.
2: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
6: Amen.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, In het hol van de leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 21ste hoofdstuk, In de haven. Flavius Octavius was woedend. Hij wilde niet in Leptismania blijven rondhangen. Maar daar zat hij dan, op een schip dat vannacht niet zou vertrekken. Het had veel langer geduurd om de leeuw aan boord te krijgen dan hij had verwacht. Het was een lange, moeilijke klus, die zowel het geduld als de energie van de bemanning had uitgeput. En erger nog, het stormde nog steeds. De kapitein weigerde die avond het anker te lichten. Hoewel hij deze zeeën als zijn broekzak kende, was het gevaarlijk om nu uit te varen. Er lag een groot, rotsachtig rif tussen de haven en de open zee, en de kleinste fout kon fataal zijn. Bij daglicht en zonder veel wind was het kinderspel. Dan kon je de rotsen waar de golven op braken gemakkelijk zien en eromheen navigeren. Maar 's nachts was het veel moeilijker. En op een stormachtige, maanloze nacht als deze was het extra ingewikkeld. Op het dek, onder de sterrenhemel, had iedereen zich zo comfortabel mogelijk op matten geïnstalleerd. Zo hadden ze het bedacht voor de terugreis. Alleen Flavius Octavius had een hut op het achterdek gereserveerd. Het was een groot voorrecht, maar op dit moment kon hij er niet echt van genieten. Hij kon niet slapen. En dat zou hem ook niet lukken voor ze veilig de haven uit waren. Titus' vader beleefde de gebeurtenissen van die dag steeds weer opnieuw. Hij raakte de stress die hij sinds hun aankomst in Leptismania had gevoeld, maar niet kwijt. Hij had geweten dat het moeilijk zou kunnen worden, maar hij had nooit verdacht dat het zo moeilijk zou zijn. En toch was het niet de eerste keer dat hij wilde dieren op een schip had geladen. Hij had met dieren te maken gehad die veel groter waren dan deze leeuw. Nijlpaarden, neushoorns, buffels. Hij had ze allemaal meegemaakt en normaal gesproken verliep alles vlekkeloos. Hij had dit dier zeker aan moeten kunnen, maar hij had niet gerekend op de menigte nieuwsgierigen die zich in de haven hadden verzameld. Het gebeurde niet elke dag dat er een leeuw voor de keizer per schip naar Rome vertrok. Iedereen in Leptismania leek naar de haven te zijn gekomen om te zien hoe de leeuw aan boord werd geladen. En deze opeengepakte, stinkende, luidruchtige, opgewonden menigte maakte de leeuw onrustig, om nog maar te zwijgen van de stenen die gegooid waren. Toen het tijd was om het dier op het schip te hijsen, raakte het opgejaagd. Het liep op en neer in zijn kooi, brulde en zwaaide angstaanjagend met zijn klauwen, waardoor de kooi onmogelijk verplaatst kon worden. De hijskranen op de kade waren gemaakt om vrachten te tillen die veel zwaarder waren dan de leeuw, maar dan wel vracht die stil bleef hangen. Wie wist wat er kon gebeuren als de kooi te veel bewoog en slingerde? Het touw kon elk moment breken of van de katrol schieten. En toen een van de mannen probeerde de kooi stabiel te houden, werd zijn hand er bijna afgerukt. Uiteindelijk liep Flavius Octavius hen een donker doek over de kooi gooien. Toen de leeuw niet meer te zien was, was de menigte niet langer geïnteresseerd. De mensen verspreidden zich en rond het schip werd het langzamerhand rustiger. Uiteindelijk kalmeerde de leeuw ook. De deken sloot hem af voor zijn omgeving en gaf hem een gevoel van veiligheid. Pas toen konden de mannen de katrollen bedienen en de kooi langzaam omhoog hijsen en op het dek laten zakken. En daar stond hij voorlopig, nog steeds bedekt met een deken. Flavius Octavius luisterde naar het water dat zachtjes tegen de scheepromp klotste. De golfbreker van deze grote haven vormde een veilige plek voor schepen. Het rotsachtige rif dat het komen en gaan van schepen zo moeilijk maakte, beschermde de haven ook tegen de woeste zee. Als de golven hoog waren,
braken ze tegen de rotsen en verloren ze hun kracht voor ze de haven binnenstroomden. Flavius Octavius luisterde naar de touwen die tegen de mast sloegen, hard, bijna krakend. De zee moet wel erg ruw zijn, dacht hij. Toen hoorde hij opeens iets in het water vallen. Hij schoot rechtop en luisterde. Niets. Toen schoot hem plotseling een vreselijke gedachte te binnen. De leeuw, zei hij tegen zichzelf, doodsbang. Hij rende naar de deur van zijn hut, haastte zich het dek op naar de kooi en tilde de doek op. Hij zuchtte opgelucht. Het dier lag daar nog steeds, in diep slaap verzonken. Net als de man die de wacht moest houden. Riep Flavius Octavius terwijl hij zijn keel schraapte. De bewaker schrok, keek in paniek om zich heen en sprong overeind om de slaap van zich af te schudden. In het licht van de vuurtoren kon hij nog net het gezicht van Flavius Octavius onderscheiden. Ik stond op de uitkijk, stamelde hij schaapachtig. Zorg ervoor dat er niets gebeurt, zei Flavius Octavius streng en wees naar de kooi. Met een zucht liep hij terug naar zijn hut. Ik kan niet wachten tot we op zee zijn en er niets meer mis kan gaan.

We lezen het 22e hoofdstuk. Een valse start. Wat bedoelt u? We kunnen niet vertrekken. Flavius Octavius schreeuwde zo hard dat zijn stem op het achterdek te horen was. Maximus, Achilles en Titus keken elkaar aan. Wat was er aan de hand? De deur zwaaide met een klap open. Flavius Octavius kwam naar buiten met de kapitein, die zichtbaar overstuur was, op zijn hielen. De twee mannen staken het dek over en keken over de reling naar beneden. Hoe is dit mogelijk? Donderde Titus' vader. Hij kon de spanning die zich afgelopen dagen had opgebouwd niet langer bedwingen. Ik eis een verklaring! De kapitein wrong zijn handen. Hij begreep er niets van. Dit is

niet te bewegen. Was het schip zijn roer verloren? Dan konden ze niet vertrekken. De kapitein keek naar de plaats waar het roer had moeten zitten. Die was leeg. Ik heb alles gisteravond dubbel laten controleren. Omdat ik wist dat u vanochtend wilde vertrekken, stamelde hij. Het is gewoon niet mogelijk. Er klopt iets niet. Hij zweeg ineens. Er schoot hem iets te binnen. Tenzij... Tenzij wat? Brieste Flavius Octavius. Tenzij iemand het expres heeft gedaan. Flavius Octavius staarde hem even aan in een poging te begrijpen wat de kapitein net had gezegd. Wacht eens even. Zeg je nu dat iemand opzettelijk het roer losgemaakt zou kunnen hebben? Ik zie geen andere verklaring. Titus' vader beet op zijn lip. Is dat niet een te simpele ver... Maar hij hoefde zijn zin niet af te maken. Natuurlijk, het was ineens overduidelijk. Ja, iemand probeerde zijn vertrek te belemmeren. Gisteravond, dat geluid dat ik hoorde, mompelde hij in zichzelf. Hij had gedacht dat iemand had geprobeerd de leeuwenkooi overboord te duwen, terwijl er in feite iemand het schip aan het saboteren was. Kunnen we het roer terugkrijgen? Vroeg hij, nu met gedempte stem. Dat betwijfel ik. De haven is diep en de bodem is bedekt met modder. Hoe lang duurt het om een nieuw roer te maken? De kapitein dacht een moment na en schudde zijn hoofd. Een week, misschien iets korter. Flavius Octavius sloeg met zijn vuist op de reling. Rrr, zijn ogen schoten vuur. U kunt aan boord blijven, stelde de kapitein meteen voor. Geen probleem. Maar dat was niet het probleem waar Flavius Octavius zich zorgen om maakte. Zijn probleem was hoe hij zo snel mogelijk uit Leptis Magna weg kon komen, voordat er nog meer misging. Gisteravond waren er stenen gegooid en nu was het roer verdwenen. Wat kan er nog meer misgaan? Nee, ik kan niet wachten, zei hij uiteindelijk. Zijn er nog meer schepen die vandaag naar Rome vertrekken? De kapitein kon zijn teleurstelling niet verbergen. Deze klant, zonder twijfel zijn belangrijkste van dit jaar, glipte hem door de vingers. Hij moest iets proberen. Alleen gratis, denk ik. Gratis? Hij verscheept een paar keer per jaar wijn naar Rome. Flavius Octavius herpakte zich en glimlachte. Perfect. Kun je met hem praten voor me? Nou, het is alleen zo dat... De kapitein aarzelde en vroeg zich af hoe hij het moest verwoorden. Als hij deze klant wilde behouden, moest hij hem voor gratis waarschuwen. Het ziet zo. Hij is een dronkaard. Een dronkaard? Herhaalde Flavius Octavius, terwijl hij zich naar de man omdraaide. En jij durft te suggereren dat ik op het schip van een dronkaard zou uitvaren. Probeer je me te ruïneren? Wie zegt dat je deze sabotage niet zelf hebt bedacht? Hij was woedend. De kapitein staarde hem met grote ogen aan. Dit was helemaal niet de reactie die hij had verwacht. Het is niet wat u denkt, zei de kapitein ter verdediging. Gratus is geen slechte zeeman. Hij is eigenlijk één van de beste, om eerlijk te zijn. Ja, het is waar dat hij drinkt, maar er is hem op zee nog nooit iets overkomen. De goden waken over hem. Flavius Octavius keek hem onderzoekend aan, probeerde hem te doorgronden. De kapitein werd wit van angst. Maar Titus' vader glimlachte en zei wat zachter, Nou, waarom zei je dat dan niet meteen,

We lezen het 23e hoofdstuk. Wat er op straat gezegd werd. Caligula was tevreden. Al sinds vanochtend vroeg praatte iedereen op de markt over wat er gebeurd was met het schip waar Flavius Octavius aan boord was gegaan. Hij was tevreden over zichzelf. Zijn slaaf had goed werk geleverd. Hij had zich niet gehaast. Hij had tijd gekocht. Caligula had er goed aan gedaan met hem te vertrouwen. Ongetwijfeld was hij nu al bezig zijn volgende zet te plannen, om de leeuw eens en voor altijd uit de weg te ruimen. Zolang het dier nog in de haven was, en op een schip bovendien, was het veel kwetsbaarder en gemakkelijker te doden. De enige spijt die Caligula voelde, was dat hij de blik op Flavius Octavius' gezicht niet had gezien toen hij merkte dat het roer weg was. Daar zou hij van genoten hebben. Maar dit was niet het moment om de aandacht op zichzelf te vestigen. Zijn rivaal zou hem al snel verdenken. Een ander voordeel was dat zijn slaaf, die deed alsof hij doofstom was, hem niet zou verraden als iemand hem bij zijn slinkse plannen betrapte. Die slaaf was 10 keer nuttiger voor hem dan de nietsnut die had gezworen dat hij de leeuw had laten ontsnappen. Caligula ging terug naar zijn werktafel en zijn boekhouding. Hij streepte weer een naam van zijn lijst af. Te duur. Vooral na de aankoop van de slaaf gisteren. De slaaf had weliswaar niet veel gekost, maar nu Caligula hem zijn vrijheid beloofd had, was zijn investering helemaal weg. Tenminste, financieel gezien.

We lezen het 24ste hoofdstuk, Gratus. Zoals altijd, wanneer Gratus te veel gedronken had, werden zijn gedachten wazig. Natuurlijk had hij eraan gedacht om niet met zijn linkervoet het huis uit te stappen en was hij niet vergeten offers aan zijn huisgoden te brengen. Dat sprak vanzelf. Maar je moest hem niet vragen om helder na te denken. Denken bezorgde hem hoofdpijn. Hij ging routinematig met de voorbereidingen op zijn schip aan de slag, zonder na te denken, zonder een woord te zeggen. Zijn bewegingen waren automatisch, maar nauwkeurig. Sinds hij net een schip had, had hij honderden keren hetzelfde gedaan. Zijn passagiers interpreteerden zijn zwijgen als geruststellende concentratie. Zijn driekoppige team wist dat Gratus een kater had. En gek genoeg vonden ook zij dit geruststellend. Gratus werd de avond voor vertrek altijd dronken. Het was een soort onveranderlijk ritueel dat hij nog nooit in de problemen had gebracht. Integendeel, als hun kapitein nuchter aan boord zou komen, zou dat een slecht voorteken lijken. Iedereen was bijgelovig, en zeelui vooral. Gratus! Een man riep hem vanaf de kade. Gratus! Gratus keek op. Gratus, vervolgde de man, de keizer heeft je nodig. Kapitein Gratus ging met een schok rechtop staan, waardoor de geluksamuletten om zijn nek rinkelden. De keizer, hier? De man op de kade lachte. Nee, niet hier, Gratus, maar hij heeft je nodig. Gratus stuurde om te zien wat er aan de hand was. Er stonden twee mannen op de kade. Hij herkende er één. Hij wist zeker dat ze wel eens samen wat gedronken hadden. Maar die andere? Mag ik Flavius Octavius aan je voorstellen, zei de eerste man. Hij is hier namens de keizer. Gratus maakte een ongemakkelijke, dwaze buiging. Die naam deed vaag een belletje rinkelen. Maar hij kon zich niet herinneren waar of hoe hij die had gehoord. Flavius Octavius heeft een belangrijke levering voor de keizer. Het is zeer urgent. Hij moet zo snel mogelijk naar Rome. Nou, ik sta op het punt om naar Rome te vertrekken, bevestigde Gratus opgetogen over dit toeval. Daarom dacht ik aan jou. Gratus had nog het benul om te vragen. En deze levering, waar hebben we het dan precies over? De man schraapte zijn keel en wendde zich een beetje beschaamd tot Flavius Octavius. De vader van Titus knikte begrijpend. Het zou niet gemakkelijk zijn om zijn ongebruikelijke lading zonder enige uitleg aan boord te krijgen, ongeacht de prijs. Maar de kosten deden er niet toe, zolang hij maar zo snel mogelijk kon vertrekken. Het is een prachtige leeuw, antwoordde hij. Het gezicht van Gratus klaarde op. O, de leeuw, dat is grappig. Daar had iemand het gisterenavond nog met mij over, riep hij uit. U hebt geluk, voegde hij er met een grote glimlach aan toe. Dat is mijn specialiteit.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, In het hol van de leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 25e hoofdstuk, Een ongemakkelijke samenwerking. Wat is dat? Riep Gratus, terwijl hij toekeek hoe de kooi langzaam op het dek van zijn schip werd neergelaten. Flavius Octavius had het doek over de kooi heen gelaten. De kapitein kon het wilde dier niet zien, maar zelfs in zijn verwarde toestand begreep hij dat dit niet precies was wat hij verwacht had. Wat is dat in vredesnaam? Vervolgde hij, bezorgder dan ooit. Een van de mannen die de kooi op zijn plaats probeerde te krijgen, antwoordde eenvoudig: De leeuw natuurlijk. De leeuw? Welke leeuw? Vroeg Gratus. De leeuw voor de keizer, zei de man. De leeuw voor... Gratus' stem stokte van verbazing. We hadden het over wijn, niet over een leeuw. Nee hoor, kapitein, zei een andere zeeman. We hebben allemaal gehoord dat u ermee instemde. U zei zelfs dat het uw specialiteit was. Stel het je oene... Jullie weten toch dat dat mijn specialiteit niet is? De man leidde de kooi naar het midden van het bovendek. Dat is waar. We waren allemaal een beetje verrast, gaf hij toe. Verrast, verrast, onzin! Nerveus gebaarde Gratus dat ze de kooi weer moesten optillen. Flavius Octavius, die op de kade stond, deed alsof hij het niet zag. Haal hem hier onmiddellijk weg! Ik wil geen leeuw op mijn schip. Maar de kooi landde met een zachte bons. Het is uitgesloten, hoor je me? Gromde Gratus, uitgesloten. Hij greep de doek, trok hem weg en stond oog in oog met de leeuw die door het geschreeuw uit zijn slaap was gewekt. Gratus deed een stap achteruit, struikelde en viel plat op zijn rug met zijn voeten in de lucht. Aha, haal! Haal dat ding hier weg, onmiddellijk, beval hij, maar met een haperende stem. Hij herpakte zich zo goed als hij kon en ging weer staan. Toe dan, weg ermee. Maar de keizer zal daar niet zo blij mee zijn, begon een van zijn bemanningsleden. De keizer interesseert me niet. De ogen van de zeeman werden groot. Er waren wel mensen voor minder gearresteerd. Flavius Octavius liet de kapitein even tot rust komen. In zekere zin stelde zijn reactie hem gerust. Hij had het vreemd gevonden dat Gratus zo vlot op zijn verzoek was ingegaan. Dit liet zien dat hij een verstandig man was. Wat is er aan de hand? Vroeg hij terwijl hij aan boord klom. Gratus haastte zich met een wanhopige blik naar hem toe, terwijl hij nerveus aan zijn amuletten friemelde. Dit is niet mogelijk, volstrekt niet. We hebben elkaar verkeerd begrepen. Wat is niet mogelijk? Die leeuw, zei Gratus, terwijl hij verontwaardigd naar de kooi wees. Ik vervoer wijn. En toch verzekerde u me ervan dat dit uw specialiteit was. Gratus begon aan zijn haar te trekken. Hij had duidelijk niet helder nagedacht toen hij met deze lading akkoord ging. Flavius Octavius gaf hem even de tijd om na te denken, voordat hij heel kalm vervolgde. In elk geval kunt u nu niet meer van gedachten veranderen. Meteen kwam de kapitein tot bezinning en keek van de leeuw naar Flavius Octavius, die duidelijk op dreigende toon sprak. Hij werd bleek. Wat bedoelt u precies? Ik bedoel, antwoordde Flavius Octavius, dat ik u al betaald heb en dat u me uw woord hebt gegeven. Uw woord, benadrukte hij. Daarop boog Gratus zijn hoofd. Wat gebeurd was, was gebeurd. Het zou meer dan misdadig zijn om zijn woord te breken. Het was een belediging van zowel de mensen als de goden. En dit was niet het moment om de woede van de goden op te wekken. Gratus spuugde driemaal op de grond,
om de slechte voortekenen af te wenden. Goed, dan kunnen we maar beter gaan, stemde hij met tegenzin toe. Toen draaide hij zich om, fronste en bromde tegen zichzelf: ik zal nooit, echt nooit meer, een druppel drinken.

We lezen het 26e hoofdstuk, een schipbreukeling. Caligula's slaaf klopte op het kleine pakje poeder dat hij in zijn tuniek had gestoken. Hij had er bijna de hele nacht aan gewerkt, maar was tevreden met het resultaat. Het was onopvallend, maar effectief, precies wat hij nodig had. En niemand zou er ooit achterkomen wie het gedaan had. Als de eerste effecten zichtbaar werden, zou hij al ver weg zijn en vrij. Het enige wat hij nog moest bedenken was hoe hij aan boord kon komen. Toen hij het roer had gesaboteerd, probeerde hij alleen maar tijd te winnen. Maar nu was hij er klaar voor en er was geen tijd te verliezen. Hij stond op de kade en observeerde aandachtig wat er allemaal in de haven gebeurde, vooral in de buurt van Flavius Octavius' schip. Maar wat hij zag, bezorgde hem koude rillingen. Het lijkt erop dat de leeuw toch een schip heeft gevonden. Plotseling rilde hij. Hij dacht dat hij Caligula iets in zijn oor hoorde mompelen, maar het was alleen maar een voorbijganger die met iemand over het nieuws praatte. Hij klemde zijn tanden op elkaar. Binnen een paar uur, misschien zelfs al binnen een paar minuten, zou Caligula het nieuws horen. Voor dat gebeurde, moest hij absoluut iets doen, of anders verdwijnen. Terwijl hij nog aan het nadenken was, zag de slaaf dat op Gratus' schip de trossen werden gelost. Hij raakte in paniek. Dit had hij niet voorzien. Terwijl het schip zich langzaam van de kade begon te verwijderen, keek hij machteloos om zich heen. De mannen aan wal duwden het schip met lange stokken van de kade af. Gratus stond nors aan het stuurwiel en schreef de bevelen naar de bemanning. Ze reageerden onmiddellijk. De hele bemanning, gewend om samen te varen, functioneerde als een goed geoliede machine. En snel ook. De slaaf volgde het schip met zijn ogen en zag het richting de golfbreker varen, steeds verder en verder weg. Daarmee verdween zijn hoop op vrijheid. En wie wist wat Caligula hem aan zou doen als hij erachter kwam? Koortsachtig denkend keek hij naar de paar mensen die over de steiger liepen. Terwijl hij zich afvroeg wat hij doen moest, begon hij langzaam langs de waterkering te lopen. Toen versnelde hij zijn tempo iets. Toen nog iets en uiteindelijk begon hij te rennen, zo hard als hij kon. Zijn hersenen draaiden op volle toeren. Hij schatte de snelheid van het schip, de afstand die hij moest overbruggen, het terrein, de risico's en zijn kansen. En ineens stopte hij, zette zich schrap en sprong. "Nee!" riep een vrouw. Maximus keek intuïtief op. Hij zag dat een donkere gedaante in hun richting sprong en met een smak op het dek van het schip neerkwam. De passagiers schrokken zich wild. Titus schreeuwde van angst. Gratus aan het roer vloekte. Flavius Octavius gaf de bewakers onmiddellijk een teken. Een ogenblik lang bleef de slaaf liggen zonder zich te bewegen. Hij had zijn hoofd gestoten en was even verdoofd. Na wat een eeuwigheid leek te duren, waarin Gratus de zeilen liet zakken, bewoog hij eindelijk een beetje. Flavius Octavius kwam naar hem toe. "Wie ben jij?" vroeg hij koeltjes. De man keek hem niet begrijpend aan. "Wie ben jij? Wat wil je?" De slaaf kwam heel langzaam overeind en trok een grimas van pijn. Hij was met zijn voorhoofd tegen het dek geslagen en had bloed op zijn gezicht. "Bij Jupiter," mompelde een van de passagiers. "Wie ben je?" herhaalde Flavius Octavius, vastbesloten om niet aan medelijden toe te geven. De slaaf bracht langzaam zijn hand naar zijn oor om aan te geven dat hij niet kon horen. Titus' vader draaide zich naar Gratus. "We moeten hem naar de kust terugbrengen," riep hij. Dat was precies
wat de kapitein ook dacht. Hij had voor vandaag wel genoeg verrassingen gehad en zag ook niet op tegen een geneeskrachtig glas wijn in de herberg om zijn zenuwen te kalmeren. "Wacht," zei een nogal jonge man die naar voren kwam. "Kijk naar hem. Kijk naar zijn muts. Het is maar een slaaf." "Dus," bromde Gratus, die steeds meer behoefte kreeg aan dat glas wijn. "Dit is geen manier om bij mij aan boord te komen." "Maar hij is ontsnapt," ging de jonge man verder. "Als we hem terugbrengen naar de kust, wordt hij gedood." Achilles knikte bijna onmerkbaar. Hij was ook een slaaf. Hij wist beter dan wie ook in welk gevaar deze man verkeerde. De jonge passagier keerde zich naar Flavius Octavius. "U lijkt haast te hebben om te vertrekken," zei hij. "Als we terugkeren, zal dat uw vertrek nog meer vertragen." De dierenhandelaar aarzelde. Hij bestudeerde het gezicht van de slaaf en probeerde hem te doorgronden. Toen keek hij naar de leeuwenkooi en de haven daarachter. Met een zucht stemde hij in. "Goed, we gaan verder." "En ik dan?" snoof Gratus beledigd. "Sinds wanneer maakt hij de dienst uit op mijn schip?" "Ik heb een heerlijk wijntje in mijn bagage," fluisterde een van de andere passagiers tegen hem, die net zoveel haast had als de andere om Leptis Magna te verlaten. "Ik weet zeker dat u dat kunt waarderen." Gratus gromde. "Goed, goed, we gaan verder. Misschien neem ik wel een klein slokje," voegde hij er na een ogenblik met een superieure houding aan toe. "Ik heb gezworen nooit meer te drinken, weet u?" De passagier glimlachte. "Dat siert u, kapitein. Bravo." Flavius Octavius keek naar de slaaf, die nu was gaan zitten en zijn hoofd depte met een doek die Achilles hem had gebracht. Iets aan deze man intrigeerde hem. Zonder die muts op zijn hoofd zou hij hem zeker gewantrouwd hebben.

We lezen het 27e hoofdstuk, Antimus. Het was meer dan ze kon verdragen. Ze moest het weten. Wanneer vertrok hij? Met welk schip? Ze wilde hem kunnen volgen, in haar gedachten en in haar gebeden. Sinds haar zoon 2 dagen geleden afscheid van haar had genomen, kon ze niet slapen. Ze bracht haar dagen dwalend in de haven door, langs de kade, langs de waterkering. Ze zocht overal naar hem, maar hij was nergens te bekennen. Hij had beloofd dat hij voorzichtig zou zijn, en hij had zich aan zijn belofte gehouden. 1 of 2 keer dacht ze dat ze hem herkende. Een bekende gedaante, een bekende stem, maar het was altijd maar een vluchtige blik, te vluchtig om zeker te zijn. Hij zat vast en zeker ondergedoken en ging zo min mogelijk naar buiten om te voorkomen dat hij de aandacht trok. Antimus had veel vrienden in Leptismania. Die zouden verbaasd zijn als ze hoorden dat hij was weggegaan. Doordat hij zoveel mensen had verwelkomd en naar hen had geluisterd, had hij een brede kring van kennissen opgebouwd. Antimus' moeder liep de haven op en neer en ondervroeg de bemanning van de schepen telkens wanneer ze de kans kreeg hen te benaderen. Ze probeerde zo vriendelijk mogelijk te zijn en had haar hoofd met een sluier bedekt. Ze wilde niet dat Antimus haar zou zien of vanwege haar in gevaar zou komen. Maar ze wilde zo graag nog een laatste glimp van hem opvangen, om zichzelf ervan te verzekeren dat het goed met hem ging, dat hij alles had wat hij nodig had. "Nee," riep een vrouw. Antimus' moeder keek net op tijd op om te zien dat een man op het dek van een vertrekkend schip sprong. Haar hart maakte een sprongetje. Antimus was aan boord van dat schip. Ze kon hem niet zien. Het schip was al te ver weg. En ze had hem ook niet gezien toen het schip nog aan de kade lag. En toch was ze er zeker van. Hoe? Ze wist het gewoon. Een moeder weet zulke dingen gewoon.

We lezen het 28e hoofdstuk, aan boord van het schip. De spanning die in de eerste uren van de zeereis was ontstaan, verdween al snel toen iedereen zich aan boord begon te installeren. Gratus ging terug naar het stuurwiel en zijn frons verdween. De wijn had zijn goede humeur hersteld. In werkelijkheid was het slokje dat hem was aangeboden aangevuld tot 3 volle glazen, en zijn glimlach was met elke slok vrolijker geworden. Er waren 15 mensen aan boord, 4 zeelieden, waaronder de kapitein, het gezelschap van Flavius Octavius met zijn zoon en diens 2 vrienden en 4 bewakers. Lucullus, een vriendelijke, gemoedelijke handelaar, wiens wijn gratis zo goed was bevallen. De jonge man die het voor Caligula's slaaf had opgenomen, die naar Rome reisde om zijn familie te bezoeken. En tenslotte de slaaf zelf. Aan de passagierslijst moet nog worden toegevoegd 1 leeuw, waar de kapitein nog steeds niet blij mee was. Dux, Titus' kleine aapje, een paar muizen die aan de aandacht van de bemanning waren ontsnapt en als geheime verstekelingen meereisden. En vooral de 10 geiten die Flavius Octavius in het ruim van het schip had geladen. Gratus' schip was kleiner dan waar Flavius Octavius op gerekend had. Er was geen hut. 'S Nachts moest iedereen met zijn mat een plekje zoeken op het bovendek. Behalve de kapitein en de bemanning, die sliepen benedendeks. Zij waren gewend aan het leven op zee en sliepen daar het liefst, beschut tegen het weer. Maar naarmate de reis vorderde, werd de lucht daar wel steeds muffer. Het vuile water dat ongewild het schip binnen was gekomen, stroomde ook door het ruim heen. Na een paar dagen varen was de stank verschrikkelijk, maar ze waren eraan gewend. Het zou niet eens bij de zeelui opkomen om te klagen. Ze vielen in slaap met de geur van de teer waarmee het schip waterdicht was gemaakt in hun neus en vonden de stank niet erg. Overdag werd de bagage tegen de reling van het schip opgestapeld en werden de slaapmatten opgerold. Daardoor was het dek rommelig, maar de hele groep gaf er de voorkeur aan om hun spullen bij de hand te hebben en goed in het zicht. Omdat ze zo opeengepakt zaten, kwamen de passagiers al snel tot gesprekken en probeerden ze de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Maar dat nam het wantrouwen niet weg en ze hielden allemaal hun bezittingen in de gaten. Goedemorgen. Maximus, Titus en Achilles hieven alle 3 tegelijk hun hoofd op. De jonge man die zijn familie in Rome ging bezoeken, stond voor hen met een grote glimlach op zijn gezicht. "Het lijkt me leuk om elkaar te leren kennen," zei hij. "Aangezien we een tijdje samen op zee zullen zijn, kunnen we het net zo goed plezierig maken. Mijn naam is Justus." Maximus glimlachte terug. De jonge man had een open, eerlijk gezicht. Hij was niet heel lang, net als de meeste anderen aan boord, behalve natuurlijk Achilles, die een echte reus was, en de zwijgende slaaf. Justus had rood haar dat eruit zag alsof het geverfd was. Misschien was hij ijdel. Hij had bruine ogen en droeg dure kleding. Fysiek leek hij erg op Lucullus, alleen had Lucullus bruin haar. "Ik ben Maximus, en dit zijn mijn vrienden Titus en Achilles. We zijn op weg naar huis." "Naar Rome?" Maximus knikte. "Ik ga ook naar Rome," legde Justus uit. "Voor het eerst. Ik heb daar familie. Ze hebben me uitgenodigd om bij hen te komen logeren." "Wij zijn op jacht geweest," schepte Titus op terwijl hij zijn borst vooruitstak. "Voor de keizer." Justus kreeg lachrimpeltjes rond zijn neus. "Ja, ik zag het. Wat een beest."
Titus straalde van trots. Op dat moment sprong Dux op zijn schouder en maakte krijsende geluidjes om de aandacht op zichzelf te vestigen. Ah, hier is nog een prachtig dier, lachte Justus. Ja, maak kennis met Dux. Dux, dat betekent toch leider? Ja, ik vond het een leuk idee om de baas te zijn over een generaal. Alsof hij begreep wat er gezegd werd, trok Dux ineens aan Titus' haar. Je kunt wel zien hoe goed dat lukt, grapte Maximus. Justus draaide zich een beetje om. Hij keek naar de koopman en zei: Ik heb Lucullus voorgesteld om een dobbelspel te spelen. Hebben jullie zin om mee te doen? De drie vrienden keken elkaar aan. Ze vonden het een leuk idee. Het zou tenslotte een lange, saaie reis worden. Elke afleiding was welkom. Justus keerde zich vervolgens naar de slaaf om hem ook uit te nodigen om mee te doen. Maar hij hield zijn hoofd gebogen en leek in gedachten verzonken. Wie kan hij zijn? Vroeg Maximus zich hardop af.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne ochtend gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Wij bidden samen de lauden. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 696. Gevolgd door de psalmen, bladzijde 1103. De korte schriftlezing die vindt u terug op bladzijde 1107. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Reeds verdwijnt het duister van de nacht en verrijst het licht in volle pracht. O, dat thans ons bidden en ons zingen tot de hemel door mag dringen. Opdat God erbarmen met ons heeft, onze vrees verdrijft, ons vrede geeft. Als een vader ons zijn rijk zal geven, waar wij eeuwig met hem leven. Geven dat ons de drievuldigheid, Vader, Zoon en Geest wie zij gewijd, lof en eer door alle mensen samen, overal op aarde. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, stammen van Israël. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, zonen van Aaron. Eindeloos is zijn erbarmen. Herhaalt het, dienaren van de Heer. Eindeloos is zijn erbarmen. Ik riep tot de Heer vanuit mijn ellende. Hij heeft mij gehoord en bevrijd. De Heer is met mij, ik ben niet bevreesd. Wat kan een mens mij nog kwaad doen? De Heer is met mij, mijn bondgenoot. Ik zie mijn bestrijders beschaamd staan. Want beter is het te gaan tot de Heer dan op een mens te vertrouwen. En beter is het te gaan tot de Heer dan te vertrouwen op vorsten. Ik werd omsingeld door vreemde volken. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Zij sloten mij in van alle kanten. Ik heb ze verjaagd door de naam van de Heer. Als bijen zwermden zij om mij heen, zij vlamden op als vurende doornen. Ik heb ze verjaagd in de naam van de Heer. Zij stoten mij weg en sloegen mij neer, maar Hij heeft mij ondersteund. Mijn kracht is de Heer en mijn lofzang. Hij heeft mij redding gebracht. Nu klinkt er gejuich van feest en geluk in alle tenten der vromen. De Heer greep in met krachtige hand, de hand van de Heer heeft mij opgericht. De hand van de Heer was machtig. Ik zal niet sterven, maar blijven leven. En alom verhalen het werk van de Heer. Geslagen, getuchtigd heeft mij de Heer, maar niet ten dode gedoemd. Maak open de poort der gerechtigheid, daarbinnen wil ik de Heer gaan danken. Dit is de poort van de Heer. De vromen treden er binnen. Ik dank u dat gij mij verhoord hebt en dat gij mij hebt gered. de steen die de bouwers hebben versmaad, die is tot hoeksteen geworden. Het is de Heer die dit heeft gedaan. Een wonder voor onze ogen. Dit is de dag die de Heer heeft gemaakt. Wij zullen hem vieren in blijdschap. Ach Heer, geef gij ons uw heil. Ach Heer, geef gij ons voorspoed. Gezegend die komt in de naam van de Heer. Wij zegenen u uit het huis des Heren. De Heer is God, hij verlicht ons. Begeeft u in optocht met lovertakken tot bij de horens van het altaar. Mijn God zijt gij en ik dank u. Mijn God, ik verkondig uw roem. Brengt dank aan de Heer, want hij is genadig. Eindeloos is zijn erbarmen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Brengt dank aan de Heer, want eindeloos is zijn erbarmen. Alleluia. Alleluia, looft de Heer, alle schepselen Gods. Alleluia. Geprezen zijt gij, Heer, God onze vaderen. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen uw heilige roemrijke naam. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in het huis van uw glorie. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij op de troon van uw rijk. U komt de lof toe in alle eeuwen. Geprezen zijt gij die de diepten doorschouwt, tronend op cherubs in alle eeuwen. Geprezen zijt gij in de koepel des hemels. U komt de lof toe in alle eeuwen. Looft de Heer alle schepselen Gods, prijst en verheft hem eeuwig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia, looft de Heer alle schepselen Gods. Alleluia. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia. Looft de Heer in zijn paleis. Looft hem in zijn hoge hemel. Looft hem om zijn grote daden. Looft hem om zijn majesteit. Looft hem met bazuingeschal. Looft de Heer met harp en citer. Looft hem met timpaan en rijdans. Looft hem met gitaar en fluit. Looft hem met geklep van bekkens. Looft hem met cymbaalgerinkel. Al wat ademt, looft de Heer. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Al wat ademt, looft de Heer. Alleluia. Houd Jezus Christus in gedachten, Davids nazaad die uit de dood is opgestaan. Hoe waar is dit woord? Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij met hem leven. Als wij volharden, zullen wij met hem heersen. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij trouw. Zichzelf verloochenen kan hij niet. zegt aan de genodigden: zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Kom dus naar de bruiloft. De Heer kreeg

zegt aan de genodigden: zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Kom dus naar de bruiloft. De Almachtige en Goede God heeft ons lief en weet wat wij nodig hebben. Stellen wij met vreugde ons hart open voor Hem. U Heer prijzen wij, op U vertrouwen wij. Geprezen zijt Gij Heer van al wat bestaat. Toen wij nog zondaars waren, hebt Gij ons geroepen om Uw waarheid te kennen en U met toewijding te dienen. U Heer prijzen wij, op U vertrouwen wij. De poort van Uw barmhartigheid houdt Gij voor ons geopend. Laat ons nooit afdwalen van de weg die leidt naar het leven. U Heer prijzen wij, op U vertrouwen wij. Wij mogen de verrijzenis vieren van Uw beminde Zoon. Laat deze dag om Hem een dag van vreugde zijn. U Heer prijzen wij, op U vertrouwen wij. Schenk ons Heer de geest die in ons bidt en U verheerlijkt. Laat alles wat wij vandaag doen getuigen van onze dankbaarheid jegens U. U Heer prijzen wij, op U vertrouwen wij. En laten wij dan allen bidden met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. God, Schepper en Heer van alle dingen, laat uw ogen op ons rusten. Geef dat wij u dienen met geheel ons hart en vreugde ondervinden, omdat gij ons met u verzoent. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot eeuwig leven. Amen. Loven wij de Heer? Wij danken God.

0: Welkom bij Radio Maria. Dit is het programma De Rots in de Branding. Uw presentator, Jos de Kok.
1: Beste vriendenluisteraars, welkom in het programma De Rots in de Branding. Elk jaar viert de kerk op de vierde zondag van Pasen de Wereldgebedsdag voor Roepingen, of zoals we het hier noemen, Roepingenzondag. Dan wordt aan de gelovigen gevraagd in het bijzonder te bidden om roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het Godgewijde leven. Het betekent ook een zeer belangrijk thema voor onze paus Leo XIV. We haalden reeds in een vorige uitzending zijn bezorgde woorden aangericht aan een grote groep Franse misdienaars. Hij zei toen: "Ik zal jullie iets zeggen dat jullie moeten horen, ook al maakt het jullie misschien een beetje ongerust. Het gebrek aan priesters in Frankrijk en in de wereld is een groot verdriet, een groot verlies voor de kerk." Aldus paus Leo. We leven in een samenleving waar de christelijke roots en sfeer ver te zoeken zijn. En dit reeds vele decennia. Maar anderzijds stellen we vast hoe de dopen van jongeren en jongvolwassenen reeds enkele jaren in stijgende lijn evolueert, ook bij ons, en zelfs spectaculair, zoals bijvoorbeeld in Frankrijk met 21.000 dopen. Maar ik las ook onlangs bijvoorbeeld in het aartsbisdom in Singapore met 1.250 nieuw-katholieken. Trouwens, tussen haakjes, een vaststelling vandaag is ook dat ouders soms interesse beginnen te krijgen in het geloof via de kinderen. Waar het in het verleden eerder andersom was. De meeste getuigenissen van de nieuwgedoopten spreken over een rechtstreeks contact met God door een intense godservaring. Inderdaad, God laat zijn kerk nooit in de steek. Vele van deze jonge mensen komen veelal uit een niet-christelijk milieu. En deze laatste ervaring, maar dan niet zo spectaculair, stellen we ook vast bij jonge mensen die overtuigd zijn dat God hen roept tot een Godgewijde leven, alhoewel ze soms weinig weten over kerk en geloof. En dan verstaan we dat dit soms een grote verwarring veroorzaakt en vele vraagtekens oproept in de gezinnen waaruit ze komen. In het tweede deel van deze uitzending komen we terug op dergelijke situaties op basis van een interessant artikel verschenen op de katholieke website Aletea met als titel: "Deze heiligen zijn het klooster binnengegaan tegen de wil van hun ouders." Maar ook nemen we enkele getuigenissen van onder andere ouders die daarmee vandaag de dag werden geconfronteerd. Maar ik stel voor te starten met een bijzonder verhaal over een bijzondere roeping. We gaan het hebben over de Belgische zuster Adèle Brize, of beter gezegd, in het Engels, Adèle Brize. Op 30 januari 1831 werd Adèle geboren te Dion-le-Val. Het is een dorpje in Waals-Brabant, dichtbij Waver en een 23 kilometer ten zuiden van Leuven. Haar ouders noemden Lambert en Catherine. Hoewel ze als kind een oog verloor door een ongeluk, stond ze bekend om haar vrolijke karakter. En ze beloofde reeds na haar eerste communie religieuze te worden en wijdde zich toen reeds bewust toe aan de Maagd Maria. En inderdaad, toen ze 24 jaar oud was, had ze de bedoeling in het klooster te treden. Maar haar ouders beslisten met de 4 kinderen te verhuizen naar de Verenigde Staten, naar de staat Wisconsin. En dit gebeurde op 9 juni 1855. Adèle had het daar uiteraard zeer moeilijk mee, want ze wilde trouw blijven aan haar roeping. En dus zat ze met vele vragen hoe ze haar belofte in dit onbekende verre land zou kunnen trouw blijven. Haar biechtvader overtuigde haar toch mee te gaan met het gezin. We komen daar later op terug. Wisconsin is een staat in het noorden van de Verenigde Staten, grenzend aan 2 immense meren, in het noorden het Bovenmeer en in het oosten het Michiganmeer. Maar we gaan nu eerst een 4 jaar terug in de tijd. Sinds 1851 woonde er de 25-jarige priester Edward Daams, geboortig uit de regio van Diest. Hij was er pastoor in de parochie van het Heilig Kruis in de stad Green Bay. Het is zo, tussen 1853 en 1860 kwamen er 10.000 Belgen wonen in de bossen ten noorden en noordoosten. Zijn parochie strekte zich dan ook over een goede 1200 vierkante kilometer, afstanden die hij te voet aflegde voor het verzorgen van de sacramenten. Daarnaast bezat priester Edward Daams een grote kennis van medische remedies en trad hij eigenlijk op als hun enige arts. Hij was zeer opgewekt, energiek en humoristisch en uiteraard zeer gewaardeerd door deze pioniers uit België. Hij overleed aan een longontsteking in 1879. Dus in 1855 kwam de familie met Adèle daartoe. De locatie waar zij woonden noemde destijds Grey Daams. En Daams uiteraard verwijzend naar de pastoor en Grey's verwijzend naar de 55 inwoners van de Waalse gemeente Grey d'Oiseau die er al 2 jaar voordien waren aangekomen. Men sprak ook van au premier Belge. Het gebied werd ook een periode Robinsonville genoemd, naar de naam van de redacteur van een krant, maar daar ga ik nu niet dieper op in. Tussen haakjes, in Grey d'Oiseau, een 18 kilometer ten zuiden van Leuven, bekwam in 2025 een nieuwe wijk, de straat Rue du Wisconsin. En dit als herdenking van de 55 inwoners die 170 jaar geleden waren verhuisd naar Amerika. Maar uiteindelijk bekwam deze regio weer een andere naam, namelijk Champion. Dus in de stad Green Bay. En van waar komt deze naam? Wel, in de buurt van Namen ligt het dorpje Champion. Als je naar het zuiden rijdt richting Luxemburg op de 411, heb je de afrit Champion juist voor Namen. Daar werd een klooster en een school opgericht in 1836 door de zusters van de voorzienigheid. En vandaag bestaat nog de grote school met zowel kleuter, lagere en middelbare afdeling genaamd La Providence, waar tussen haakjes drie van onze kleinkinderen ook school volgen. Adèle was van plan in deze gemeenschap gericht op het onderwijs in te treden. Maar zoals we weten doorkruiste de verhuisplannen van haar ouders deze stap. Haar biechtvader adviseerde haar haar ouders te gehoorzamen en verzekerde haar dat zij Gods wil om lerares en zuster te worden ook in Amerika zou kunnen vervullen. En zo bekwam deze plaats waar het gezin terecht kwam op aanvraag van Adèle in 1862 de naam in het Engels van Champion. Het was voor haar als het ware een herinnering op haar verlangen om in te treden in het klooster in het naamse Champion. Maar het was ook naar aanleiding van een bijzondere gebeurtenis die er had plaatsgevonden, maar dit is voor na het volgende loflied.

0: Het pioniersleven van de families was zwaar en de winters eisten veel levens. Adèle zorgde voor haar familie door bijvoorbeeld vaak graan naar de korenmolen te brengen. En zo komen we bij een gebeurtenis begin oktober 1859, 4 jaar na hun aankomst. Adèle was op weg naar de korenmolen, op ongeveer 6 kilometer van thuis, met een zak tarwe op haar hoofd. Toen Adèle dicht bij een plek kwam, zag zij een dame geheel in het wit, staande tussen 2 bomen, de ene een esdoorn, de andere een naaldboom. En Adèle schrok en bleef staan. De verschijning verdween langzaam en liet een witte wolk achter. Adèle vertelde het gebeuren aan haar ouders, maar uiteraard bleef men achter met vele vragen. De volgende zondag, 9 oktober, moest zij opnieuw langs die plek op weg naar de mis in Bay Settlement, op ongeveer een 17 kilometer van haar huis. Deze keer was ze niet alleen, maar vergezeld door haar zus Isabel en de buurvrouw, mevrouw Van der Nissen. Toen ze bij de bomen kwamen, stond daar diezelfde dame in het wit. Adèle werd opnieuw bang en ze riep zelfs een beetje verwijtend: "Oh, daar is die dame weer." Haar metgezellen zagen niets, maar zij konden aan Adèle's gezicht zien dat zij bang was. Na een paar minuten zei Adèle dat de dame weg was. Na de mis vertelde Adèle het aan haar biechtvader, pater William Verhoef. Hij stelde haar gerust en raadde haar aan de dame te vragen wie ze is. En met meer moed begon ze de terugreis, samen met haar zus en de buurvrouw en nog een landbouwer die werkte voor het klooster. En op dezelfde plaats verscheen dezelfde dame voor de 3de maal. Zij was gekleed in stralend wit met een gele gordel om haar middel. Haar gewaad viel in sierlijke plooien tot haar voeten. Rond haar hoofd droeg zij een kroon van sterren en haar lange, goudkleurige, golvende haren vielen los over haar schouders. De dame was omstraald door een hemelslicht. Adèle viel op haar knieën en vroeg haar: "In Gods naam, wie bent u en wat wilt u van mij?" En de dame antwoordde haar:
1: "Ik ben de koningin van de hemel, die bidt voor de bekering van zondaars, en ik wil dat jij hetzelfde doet. Je hebt vanmorgen de heilige communie ontvangen, en dat is goed, maar je moet meer doen. Doe een algemene biecht en offer de communie op voor de bekering van de zondaars. Als zij zich niet bekeren en boete doen, zal mijn zoon genoodzaakt zijn hen te straffen."
0: Een van de vrouwen vroeg: "Adèle, wie is het?" De andere vrouw zei: "O, waarom kunnen wij haar niet zien zoals jij?" En Adèle antwoordde: "Kniel, de dame zegt dat zij de koningin van de hemel is." En Maria keerde zich tot hen, keek hen vriendelijk aan en zei:
1: "Zalig zij die geloven zonder te zien. Wat doen jullie hier, terwijl jullie metgezellen werken in de wijngaard van mijn zoon?"
0: "Wat kan ik nog meer doen, lieve vrouw?" vroeg Adèle in tranen. En Maria antwoordde:
1: Verzamel de kinderen in dit woeste land en leer hun wat zij moeten weten voor hun heil. Leer hun hun catechismus, hoe zij zich moeten tekenen met het kruisteken en hoe zij de sacramenten moeten benaderen. Dat is wat ik van je verlang. Ga en wees niet bang. Ik zal je helpen.
0: Daarop hief Onze Lieve Vrouw haar handen op, alsof zij een zegen afsmeekte over degenen aan haar voeten, en verdween langzaam, terwijl Adèle overweldigd en uitgeput op de grond bleef liggen. Kort na de verschijningen bouwde Adèles vader een kleine kapel op deze plaats tussen de bomen. En Adèle startte met een deur-tot-deur apostolaat en stichtte uiteindelijk zelf een gemeenschap van leken vrouwen, bekend als de Sisters of Good Help, Zusters van de Goede Hulp. Zij legden wel niet de klassieke geloften af zoals kloosterzusters, maar kozen voor een Franciscaner leefwijze, een derde orde, met een focus op het religieus onderwijs. Maar het verhaal is nog niet ten einde.

Op 8 oktober 1871, de dag voor de 12e verjaardag van de laatste verschijning, brak de grote brand van Peshtigo uit. Deze wordt beschouwd als de meest verwoestende brand in de geschiedenis van de Verenigde Staten, waarbij duizenden mensen omkwamen en 485.000 hectare in de as werd gelegd. Een brand die zelfs woedde tot in Chicago. Wanhopig op zoek naar hulp vluchten vele mensen uit de omliggende omgeving naar de kapel, waar Adèle en haar metgezellen baden om de bescherming van Maria. En met het Mariabeeld hoog geheven hielden de aanwezigen die nacht een processie rond het heiligdom, terwijl ze de rozenkrans baden en hymnen zongen voor Jezus en Maria. En vroeg in de volgende ochtend, 9 oktober, brak er een voortdurende regen uit die de vlammen van het vuur doofde. De pastoor van de parochie in Peshtigo, Pieter Pernin, bezocht later het heiligdom en beschreef de plek als een groen eiland in een zee van as. Tot aan haar overlijden op 5 juli 1896 zette Adèle haar missie onvermoeibaar voort, gaf catechese aan de kinderen en liet een blijvende impact achter in haar gemeenschap. Op haar graf kan je lezen: Heilig Kruis, onder uw schaduw rust ik en hoop ik. En tot vandaag de dag komen duizenden pelgrims in oktober samen om hun gebed te richten naar Ons Lieve Vrouw van Champion of Onze Lieve Vrouw van de Goede Hulp of Koningin van de Hemel. In december 2010 werden de verschijningen van 1859 officieel goedgekeurd door Monseigneur David Ricken van het bisdom Green Bay. 5 jaar later, in 2015, werd deze plaats door de Amerikaanse Bisschoppenconferentie erkend als Nationaal Heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Champion. En in juni 2024 beslisten de bisschoppen te starten met het proces tot zaligverklaring van Adèle op diocesaan niveau. En tenslotte op 30 januari 2026 rond de bisschop David Ricken deze fase af en bekwam Adèle de titel Dienares van God, de eerste fase op weg naar zaligverklaring. En de bisschop verklaarde toen: Wij geloven, en ik verklaar dit als waar, dat Maria, de koningin van de hemel, aan Adèle is verschenen en haar wens heeft meegedeeld dat zij de kinderen van deze ruige streek zou onderwijzen. En Adèle heeft haar hele leven gewijd aan het vervullen van die opdracht. De bisschop verklaarde verder hoe hij tijdens zijn 18 jaar als bisschop ontelbare getuigenissen heeft gehoord over het leven en de deugden van Adèle. En beste vrienden, tenslotte wil ik nog eindigen met toch een belangrijk bericht. Dit jaar, dus in 2026, tussen 10 en 20 oktober, komen een 100-tal bedevaarders uit Amerika, vergezeld door deze bisschop, op pelgrimstocht naar België. En uiteraard gaan ze op bezoek in het geboortedorp van Adèle in Dion-le-Val. Maar ook Leuven komt zeker ook aan de beurt, want de bisschop studeerde er eind jaren 70 aan het Amerikaans college. We houden jullie zeker op de hoogte. En dit via Henri Meulemans, trouwens vrijwilliger geweest in de eerste jaren van onze radio
en die over 3 jaar dit heiligdom bezocht. En we gaan luisteren naar een lied ter ere van Ons Lieve Vrouw van Champion.

Beste vrienden, zoals beloofd gaan we nu in dit tweede deel van de uitzending even verder in over roepingen. En ik sprak van een interessant artikel verschenen op de vertrouwde katholieke website Aletheia, met als merkwaardige titel Deze heiligen zijn het klooster binnengegaan tegen de wil van hun ouders. En de auteur vermeld. Tegenwoordig worden velen geraakt en ontroerd door het leven van grote heiligen die het klooster zijn ingegaan. Maar velen zetten die stap niet. Er zijn verschillende redenen waarom het moeilijk kan zijn voor ouders om bijvoorbeeld hun dochter te laten gaan. En zeker als ze zelf niet gelovig zijn. Alhoewel een jonge man of vrouw die een klooster binnentreedt, het doet uit een persoonlijke keuze, gemotiveerd door de liefde voor Christus, kan het dus inderdaad voor de ouders dan wel een bron zijn van verdriet, maar ook een bron van genade. En de auteur haalt als voorbeeld 7 bekende heiligen naar boven, die de weigering van hun ouders moesten overwinnen voordat ze hun roeping konden volgen. En ik geef het samengevat weer. Een eerste heilige is Clara van Assisi uit de 12e, 13e eeuw. Deze Italiaanse edelvrouw hoorde over het werk van Sint Franciscus en wilde zijn voorbeeld van armoede volgen. Maar wanneer haar ouders van haar plan hoorden, verzetten zij zich er krachtig tegen. Clara uiteindelijk vluchtte het ouderlijke huis naar het klooster. Zelfs haar vader en oom probeerden haar uit het klooster terug te halen. Maar wat zien we later? Snel daarna traden ook haar zussen Agnes en Beatrice in het klooster en zelfs hun moeder na de dood van de vader. In de 14e, 15e eeuw leefde de heilige Rita van Caccia. En reeds van in haar jeugd voelde Rita een diep verlangen om het klooster in te gaan. Maar haar ouders dwongen haar te huwen. Na jaren van huwelijksleed, waarin ze bad voor de bekering van haar man en haar zonen, werd ze weduwe en trad dan toch binnen bij de zusters Augustinessen. Ook de grote heilige Catharina van Siena uit de 14e eeuw voelde zich zeer jong, reeds dit verlangen naar een godgewijd leven. Maar ook haar ouders wilden haar uithuwelijken. Maar Catharina bleef vastberaden. Ze knipte haar haar, droeg een sluier en sloot zich op in huis in haar kamer. Haar ouders stuurden haar na een tijd eruit en verplichten haar te werken als een gewone dienstmeid. Uiteindelijk geconfronteerd met Catharina's wilskracht en ook door bijzondere gebeurtenissen, gaven haar ouders toch toe en trad ze binnen in de derde orde van de Dominicanen. En uiteindelijk groeide ze uit tot een van de meest invloedrijke geestelijke figuren van haar tijd. Een gelijkaardig verhaal speelde zich af in de 16e, 17e eeuw met Rosa van Lima. En haar eigenlijke naam was Isabel. Maar ze kreeg de naam Rosa van haar moeder vanwege haar schoonheid. Waarschijnlijk mijn kind, mooiste kind. Tot vreugde van haar bescheiden ouders kreeg ze een huwelijksaanzoek van een rijke edelman. Maar dit schoof ze opzij. God had andere plannen, want reeds op 5-jarige leeftijd had God haar laten aanvoelen zich totaal aan hem te geven. En alzo, ook tegen de wil van haar ouders, ontvangt ze op 20-jarige leeftijd het habijt
van de derde orde van de Dominicanen. In de 16e eeuw leefde Theresia van Avila. En ook zij reeds van zeer jong werd aangetrokken tot het martelaarschap en het kluizenaarsleven. Tijdens de adolescentie koelde die vurigheid wel wat af. Maar op een dag, terwijl ze de brieven van Sint Hieronymus las, voelde ze een sterke roeping tot het godgewijde leven. Maar haar vader verzette ze er zich tegen en vroeg haar te wachten tot hij overleden was. Maar uiteindelijk liep ze toch weg van huis en begaf zich in het geheim naar het Karmelitesse klooster. Ook zij werd een bijzondere belangrijke figuur in de katholieke kerk. Nog een laatste voorbeeld is de heilige Marguerite Marie Alacoque uit de 17e eeuw. En hier ligt het een beetje anders. Ook zij voelde zeer sterk die roep van Jezus, maar na de dood van haar vader besliste ze dan toch thuis te blijven om haar moeder en het gezin te helpen. Zelfs een eventueel huwelijk sloot ze niet uit. Maar Gods stem was krachtiger en ze besliste na een tijd toch in een klooster te treden. Na vele smeekbeden aanvaarde haar moeder dit, maar de moeder stelde een voorwaarde. Ze moest intreden in het klooster van de Ursulinen, waar ook haar nicht zich bevond. Uiteindelijk slaagde een priester erin om haar moeder te overtuigen haar toe te laten tot de orde van de visitatie, zoals ze zelf diep verlangde. Tot zover enkele voorbeelden. Ze komen wel uit een ver verleden, maar waar zelfs nog een christelijke sfeer heerste in de samenleving. En toch zien we dat zelfs deze heiligen problemen ondervonden en tegenkantingen in hun gezin. We gaan even verpozen met een lied en gaan dan enkele getuigenissen doornemen uit onze tijd.

0: Beste vrienden, we hebben het dus over jonge mensen die beslissen in te gaan op de roepstem van de Heer om een Godgewijd leven te gaan leiden. De katholieke website Aletheia gaf enkele voorbeelden van heilige vrouwen die in het verleden ingingen op die roepstem van de Heer, maar nogal tot zelfs hevige tegenreacties ondervonden van de ouders. Zoals ik bij het begin van de uitzending vermeldde over de spectaculaire stijgingen van de jongeren- en volwassendopen, en die daarbij veelal komen uit gezinnen waar het geloof weinig tot helemaal niet ter sprake komt, zien we ook jonge mensen die vandaag de dag, maar niet zo spectaculair, toch beslissen tot een Godgewijd leven. God blijft mensen roepen tot een leven totaal aan Hem gegeven. En alzo verscheen op dezelfde website een ander artikel, met als titel: Gewijd leven, mijn kind treedt in het klooster, hoe reageer ik? En ik stel voor het even door te nemen in een vrije vertaling. Hoe reageer je wanneer je kind van 18, 20 of 25 jaar je vertelt dat het in het klooster treedt? En voor sommige ouders is dat een bron van vreugde, zelfs van trots. Maar voor anderen is het moeilijker te aanvaarden. Maar tenslotte ook voor gelovige ouders. En zo bestaan er een aantal getuigenissen, zoals van een moeder van 5 kinderen uit de Franse regio van de Vendée.
1: Toen Charlotte, onze jongste, ons vertelde dat ze het Karmelitessenklooster zou binnengaan, waren we eerst totaal verbijsterd. Mijn man, die zei geen woord. Ik begon intussen een dom gesprek en zei tegen Charlotte: je weet toch dat je altijd sandalen zult dragen, dat je een pij zal moeten aantrekken, enzovoort, enzovoort.
0: En zo is er in vele gezinnen een schok, onbegrip, of toch ook enthousiaste vreugde. Alleszins, of het nu een schok is of zelfs een vreugde betekent, een dergelijke aankondiging van een religieuze roeping geeft toch steeds een grote omwenteling bij de ouders. Zelfs voor wie diep van binnen niet echt verrast is door deze beslissing. En zo verklaarde de moeder van Charlotte verder het volgende:
1: als ik erop terugkijk, waren er wel kleine tekens. Op een ochtend, enkele jaren geleden, had Charlotte een biografie van de heilige Theresia van Avila op mijn bed gelegd, met dit briefje erbij: ik hoop dat dit boek u evenzeer zal raken als het mij geraakt heeft. Haar roeping hield haar al bezig sinds haar 7e en werd opnieuw bevestigd tijdens haar vormsel, toen ze 15 was.
0: Maar soms komt deze aankondiging als een ware tsunami voor de ouders. Zoals bij een echtpaar uit Noord-Frankrijk dat liever anoniem bleef. Maar diaken André Janson uit het bisdom Amiens verklaarde: je hebt het recht boos te zijn op God, die je kind als het ware wegneemt. En het is soms een drama om je zoon of dochter te verliezen. Maar het gaat erom vanuit die woede te groeien naar een stadium van offergave. God, ik geef u mijn kind terug dat ik van u heb ontvangen. Want alles komt van de Vader en alles keert terug naar de Vader. Het betekent dus een weg van verwerking die tijd vraagt. Soms is het nodig begeleiding te zoeken bij een priester of een leek of ervaringen te kunnen delen met andere ouders. En zo bestaat er in Frankrijk al 100 jaar de Nationale Vereniging van Ouders van Priesters en Godgewijden. En dit om ouders te helpen en ook samen te bidden. En zo verklaart hun voorzitter Pierre-Roland Gosselin, tevens vader van een priester, het volgende. De schok komt vaak helemaal in het begin, zegt hij. Kan ik aanvaarden dat mijn kind in zo'n soort structuur stapt, ook als je ziet wat er allemaal gebeurt in bepaalde instellingen? Welke toekomst wacht mijn kind? Zal hij gelukkig zijn in dit aan de Heer gewijde leven, dat wij ons nooit voor hem of haar hadden voorgesteld? Dat zo een beslissing van een kind bij aanvang voor vele ouders, en zeker bij ouders die helemaal geen connectie hebben met geloof en kerk, dit een grote schok kan teweegbrengen, is te verstaan. Maar dit kan veranderen met de tijd. En zo is er de getuigenis van de ouders van Laure uit Orléans, die ingetreden is bij de Cisterciënzer zusters in Zwitserland. En vandaag de dag voelen haar ouders zich veel rustiger en zij getuigen.
1: Wij voelen dat Laure vrij is. Ze voelt zich daar goed, op haar weg. Toen de moeder priorin ons vroeg hoe wij onze dochter ervaarden, antwoordden we: we erkennen haar weer zoals ze is. En dat deed haar veel plezier.
0: Eenzelfde getuigenis komt ook van Anne, wiens zoon in het derde jaar seminarie zit. Maar, en dit is terug zeer belangrijk, hoe hij zichzelf is gebleven.
1: Hij had er op de middelbare school al eens twee woorden over.

0: voel me er nog steeds wat ongemakkelijk bij om erover te praten, zolang hij nog geen priester is.
1: Deze discretie vindt men terug bij veel ouders. En bij de jongeren zelf, zolang de definitieve geloften nog niet zijn afgelegd. Dit verklaart pater Mathieu Williamson, die verantwoordelijk is voor het huis Sint-Jan de Doper, verbonden aan het seminarie van Versailles en diocesaan afgevaardigde voor de roepingen. Dit huis ontvangt kandidaatpriesters in een voorbereidend jaar, waarbij hun roeping wordt onderscheiden. Men noemt dit een propedeutisch jaar en zo komt hij uiteraard in contact met de ouders. En zo vertelt hij: ik zeg tegen jongeren dat zij zelf tijd nodig hebben om hun roeping te onderscheiden. Ook ouders moeten diezelfde tijd krijgen om hun weg te gaan. Zo'n aankondiging is een ingrijpende gebeurtenis. En dat hangt niet noodzakelijk samen met het geloof van de ouders. Maar meestal verloopt het goed, zodra ze hun zoon gelukkig zien. Het is waardevol wanneer ouders de vrijheid van hun kind respecteren zonder zich in zijn onderscheiding te mengen. En dat helpt hen vooruit. Natuurlijk is het goed dat de ouders hun bezorgdheden uitspreken. En inderdaad, die zorgen zijn heel begrijpelijk, zeker omdat een religieuze roeping een jongere soms naar de andere kant van de wereld brengt. Zo is er de dochter van Isabel, Ombeline, die als zuster missioneert in Vietnam en slechts om de 3 jaar haar ouders kan komen bezoeken. Maar moeder Isabel getuigt heel mooi hoe ze toch die band kan levend houden.
0: Wanneer ik de tijd neem voor aanbidding, zeg ik tegen mezelf dat ook zij nu bidt voor het Allerheiligste. Het is Christus die ons met elkaar verbindt.
1: Beste luisteraars, tot daar. Enkele gedachten over roepingen. Bidden we, zoals paus Leo XIV dringend benadrukt voor Godgewijde roepingen. God roept evenveel als vroeger. Maar voor jonge mensen is het vandaag de dag veel moeilijker om als het ware die sprong naar het hart van Jezus te wagen. Maar bidden we ook voor de ouders dat ze mogen openstaan voor de eventuele roeping van een van hun kinderen. Ten slotte, graag herhaal ik even, meer informatie over het bezoek in ons land tussen 10 en 20 oktober van de bisschop van Green Bay, monseigneur David Ricken, met een grote groep gelovigen, waar het heiligdom van Ons Lieve Vrouw van Champion gelegen is, kon je vernemen deze week in het programma Elke dag telt, steeds te herbeluisteren op onze website. Ik dank jullie allemaal voor het luisteren en één in het gebed.

0: Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
1: En met uw geest.
0: Beste broeders en zusters, beste luisteraars van Radio Maria. Het Rijk der Hemelen lijkt op een bruiloftsfeest. God houdt een bruiloftsfeest voor zijn Zoon die een huwelijksverbond aangaat met alle mensen. We zijn hier samen in deze Eucharistie om het onderpand te vieren van dat grote feest. Laten wij het water zegenen en ons rein wassen om waardig gekleed te zijn voor dit grote feest voor Gods Zoon. Dierbare broeders en zusters, laten wij die moedig bidden tot de Heer, onze God, dat Hij dit water dat Hij geschapen heeft wil zegenen en er ons mee besprenkelt tot gedachtenis aan ons doopsel. Mogen Hij ons bijstaan, opdat wij trouw blijven aan de geest die wij ontvangen hebben. Almachtige, eeuwige God, Hij hebt gewild dat het water, bron van leven en begin van elke reiniging, ons ook innerlijk zou zuiveren en ons de gave schenken van het eeuwig leven. We bidden u, zegen dit water, waardoor wij op deze dag des Heren gesterkt willen worden. Vernieuw in ons de bron van uw genade, het levend water dat ons naar lichaam en naar geest voor alle kwaad beveiligt. Sta toe dat we met een zuiver hart tot u komen en uw heil waardig ontvangen door Christus.

De almachtige God, zuivere ons van zonden en maak ons waardig door de viering van deze Eucharistie eenmaal deelgenoten te worden aan het gastmaal van zijn Koninkrijk.

0: Laat ons bidden. Heer, wij vragen u, kom ons tegemoet met uw genade en blijf ons met uw goedheid volgen. Maak ons aandachtig en vol ijver voor het goede dat wij kunnen doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest. God door de eeuwen der eeuwen.
1: Amen. Lezing uit het boek Jesaja. De Heer van de hemelse machten zal op deze berg voor alle volken een maaltijd aanrichten. Een maaltijd van vette spijzen en van belegen wijnen. Een maaltijd van vette, mergrijke spijzen en van uitgelezen wijnen. Op deze berg zal hij de sluier verscheuren die ligt over alle volken en de bedekking die alle naties bedekt. Hij zal de dood voor eeuwig vernietigen en van alle gezichten zal hij, de Heer God, de tranen afwissen. Hij zal de smaad van zijn volk wegnemen van de gehele aarde. Ja, zo heeft de Heer gesproken. Op die dag zal men zeggen: dat is onze God, wij hoopten op hem, dat hij ons zou redden. Dat is de Heer op wie wij steunen. Laat ons jubelen en ons verheugen om zijn heil. Ja, de hand van de Heer zal rusten op deze berg. Woord van de Heer.
2: Wij danken God.

0: Lezing uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de Filippenzen. Broeders en zusters, ik weet wat het is om vernederd te worden en ik weet ook wat het is om overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd, zowel in het zich verzadigen als in het honger lijden, zowel in het overvloed hebben als in het gebrek lijden. Alles kan ik aan door hem die mij kracht geeft. Toch hebt gij er goed aan gedaan, deelgenoot te zijn in mijn verdrukking. Maar mijn God zal elke behoefte van u vervullen, overeenkomstig zijn rijkdom, de heerlijkheid in Christus Jezus. Aan onze God en Vader zij de heerlijkheid in de eeuwen der eeuwen. Amen. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.

In die tijd nam Jezus het woord en sprak opnieuw in gelijkenissen tot de hoge priesters en de oudsten van het volk. Hij zei: het koninkrijk der hemelen gelijkt op een mens, een koning, die een bruiloftsmaal aanrichtte voor zijn zoon. Hij zond zijn dienaren uit om de genodigden tot het bruiloftsmaal te roepen, maar zij wilden niet komen. Daarop zond hij andere dienaren uit en sprak: zeg aan de genodigden, zie, ik heb mijn maaltijd klaar. Mijn ossen en het gemeste vee zijn geslacht en alles is gereed. Kom naar het bruiloftsmaal. Maar zij negeerden het en gingen weg, de een naar zijn akker, de ander naar zijn handel. De overige grepen zijn dienaren, mishandelden en doodden hen. De koning ontstak in toorn en stuurde zijn troepen om die moordenaars te gronden te richten en hun stad in brand te steken. Toen zei hij tot zijn dienaren: het bruiloftsmaal is gereed, maar de genodigden waren niet waardig. Ga dus naar de kruispunten van de wegen en roep de wiegiger maar vindt tot het bruiloftsmaal. En die dienaren gingen naar de wegen en verzamelden alle die zij vonden, slechten zowel als goeden, en de bruiloftsdis liep vol met gasten. Toen de koning binnenkwam om de aanliggenden te zien, zag hij daar een man niet gekleed in bruiloftskleding. En zei tot hem: vriend, hoe zijt gij hier binnengekomen zonder bruiloftskleding? Maar hij zweeg. Maar toen zei de koning tot de bedienden: bind hem aan handen en voeten en werp hem in de buitenste duisternis. Daar zal geween zijn en tanden geknars. Vele immers zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Woord van de Heer.

De Heer richt op zijn berg een maaltijd aan. Een feestmaal met de beste spijzen en de meest uitgelezen wijnen. En alle mensen en alle volken zijn uitgenodigd. Die maaltijd is het bruiloftsfeest van Gods Zoon met de mensen. Maar de genodigden komen niet. Hun werk of hun zaken gaan voor. Hoe waar dat is, zien we elke zondag. Iedereen is uitgenodigd, maar onze kerken blijven leeg. O, denk niet dat dit fenomeen nieuw is. Toen ik een kind was in Zerkeghem, waren er op zondag 2 missen. In elke mis waren zo'n 200 gelovigen aanwezig. Maar Zerkeghem telde wel 1100 inwoners. Dus kwamen 700 gelovigen niet opdagen. Wij als schoolgaande kinderen waren in de hoogmis aanwezig met 30 jongens en 30 meisjes. Maar de gemeentelijke jongensschool telde 8 studiejaren van 15 leerlingen en de vrije katholieke meisjesschool eveneens. Dus hadden daar 2x120 kinderen aanwezig moeten zijn. Er waren er maar 60, dat was dus 1 op 4. Toen sprak men nochtans nog niet van het sluiten van kerken. Nu wel. Maar goed, het gaat er in het evangelie om dat de koning altijd uitblijft nodigen. Kwamen de eerste genodigden niet, dan werden mensen zomaar van de straat gehaald om deel te nemen aan Gods bruiloftsfeest voor zijn Zoon. Dat moeten ook wij blijven doen. Uitnodigen, oproepen, vieringen brengen die niet moraliseren, maar die de mensen naar Jezus laten kijken. En dat kijken naar Jezus zal ook zonder moraliseren de mensen veranderen. Maar het evangelie stelt ook een voorwaarde. Je moet een bruiloftskleed dragen. En dat is me nu wel iets. De mensen werden zomaar van de straat geplukt en dan moesten ze een bruiloftskleed dragen. Maar dat was toen heel simpel. Aan de ingang van de feestzaal kreeg ieder zo'n bruiloftskleed. Het was een soort overgooier. Voor ons is dit bruiloftskleed ons doopkleed. Ons bruiloftskleed is Jezus zelf, die wij in ons doopsel aan hebben getrokken als een kleed. In het doopsel werden wij met Jezus bekleed, met zijn gezindheid, met zijn liefde. Sint Paulus zegt dat hij alles aan kan door hem die hem kracht geeft. In elke eucharistie krijgen wij die kracht. We krijgen Jezus zelf. Dat is juist wat zoveel mensen niet weten en niet kennen. Ze dolen door het leven zonder houvast. Ze hebben geen fundament waarop ze kunnen steunen. Kom daarom naar de eucharistie. En laat u sterken door Jezus woord en door Jezus heilig lichaam en bloed. Het is mooi dat velen naar de televisie kijken of naar Radio Maria luisteren om de heilige mis mee te volgen. Sinds de coronatijd, wanneer de gelovigen niet samen mochten komen, hebben velen zich rond de tv of de radio geschaard. En vele mensen zeggen mij, ook nu doen we dat voort. Toen mochten we niet komen, nu doen we dat gewoon verder. Beste mensen, ik veroordeel dat niet. Maar wie het kan, wie nog enigszins uit de voeten kan, waarom zou hij of zij niet lijfelijk aanwezig kunnen zijn in een eucharistie ergens in de buurt? Een gelovige moet voor Jezus wat over hebben. Ik hoor ook van andere mensen dat ze inderdaad weer de weg naar de kerk inslaan, omdat ze daar Jezus' heilig lichaam pas echt ontvangen. In ieder geval moeten wij voortgaan met de mensen uit te nodigen. De Eucharistie is te mooi om ze te laten vallen. De Eucharistie is het hoogtepunt en het centrum van het christelijk leven. En vergeet het niet, elke gelovige die afwezig blijft is telkens een steuntje minder voor de anderen die nog wel willen komen.

dat alle gedoopten steeds waardig en met eerbied naderen tot de maaltijd van de Heer en hem danken om de redding die hij ons gebracht heeft. Laat ons bidden.

dat iedereen, in het bijzonder wie verantwoordelijk is op politiek en economisch terrein, zorg draagt voor gerechtigheid en behoud van de schepping. Laat ons bidden.

dat de kinderen de noodzakelijke zorg mogen ontvangen voor hun menselijke en christelijke vorming. Laat ons bidden.

dat wij in overvloed en in gebrek altijd blijven vertrouwen op Hem die ons kracht geeft. Laat ons bidden.

Dat de Heer de gebeden voor onze gemeenschap mag verhoren. Voor de levende en overleden leden van de familie van Latem Mayeux. En dat onze overleden broeders en zusters de beloofde heerlijkheid mogen ontvangen in Christus Jezus. Laat ons bidden.

0: Vader van onze Heer Jezus Christus, door de dood en opstanding van uw Zoon is de dood voor eeuwig vernietigd en wist gij de tranen van ieders gezicht. We bidden u, doe ons vandaag met vreugde aanzitten aan zijn bruiloftsmaal, dat wij ondertekenen gaan vieren. En laat ons eens gehuld in het witte bruiloftskleed deel hebben aan de hemelse maaltijd van het Lam. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God de Almachtige Vader.
1: Tot lof uit uw handen, amen. Tot lof en eer van zijn naam. Tot welzijn van ons en van geheel zijn Heilige Kerk.
0: Hier aanvaard de gebeden van uw volk, samen met de offergaven die u aan worden geboden. Mogen wij door deze dienst en door onze toewijding aan u tot de heerlijkheid komen van de hemel. Door Christus onze Heer.
1: Amen.

heilige Vader, machtige eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal door Jezus Christus, onze Heer, die eenmaal door de dood is heengegaan, het ontzagwekkend wonder heeft volbracht die ons wegvoert uit het slavenhuis van dood en zonde om te zijn uw uitverkoren en geheiligd volk. Koningen en priesters worden wij genoemd, uw grote daden, God, verkondigen wij overal. Dat u ons uit de duisternis geroepen hebt om nu te leven in uw onvergankelijk licht. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met alle die staan voor uw troon, loven en aanbidden we u en zingen u toe met de woorden.

Ja, waarlijk, heilig zijt gij, Vader, gij zijt de bron uit u stroomt alle heiligheid. Zie naar ons die hier op deze eerste dag der week voor u verzameld zijn, om in gemeenschap met heel de kerk dankbaar te vieren dat de Heer uit de doden is opgestaan. Door hem die zittert aan uw rechterhand vragen wij, stort uw geest nu uit over deze haven, zodat ze voor ons geheiligd worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, uw Zoon. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden aanvaarde, nam hij het brood in zijn handen, dankte u, brak het om het te verdelen onder zijn leerlingen en sprak: neemt en eet hiervan gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Na de maaltijd nam hij ook de beker in zijn handen, dankte u opnieuw, reikte hem aan zijn leerlingen en sprak: neem deze beker en drink hier alle uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot de vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

dat uw Zoon is gestorven en verrezen, Heilige Vader. En wij bieden u aan wat hij ons heeft gegeven. Dit brood dat leven geeft en deze beker die ons redde van de dood. We danken u omdat gij sinds die dag ons waardig hebt bevonden voor uw aanschijn te treden en u dit offer te bereiden. We hebben deel voortaan aan het lichaam en het bloed van uw eerstgeboren Zoon. We vragen u met aandrang dat wij naar elkaar toe groeien door de kracht van uw Heilige Geest. Gedenk dan uw kerk, Heer, over de hele aarde. Voltooi uw liefde in onze gemeenschap rondom de bisschop van Rome, Paus Leo, onze bisschop Lode en alle die gij tot uw dienst hebt geroepen. Gedenk ook onze broeders en zusters die door de dood heen zijn gegaan en die leven in de verwachting der verrijzenis. Gedenk uw dienaren en dienaressen, leden van de familie van Laat en Mailleux, voor wie wij het offer van uw Zoon in het bijzonder vandaag aan u opdragen. Gedenk alle mensen die gestorven zijn. Neem hen op in uw barmhartigheid. Laat hen treden in de luister van uw aanschijn. Neem ook ons alle op in uw liefde. We bidden voor de levende familieleden van de familie voor wie we bidden vandaag. Dan zullen wij met de maagd Maria, de moeder van uw Zoon, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met apostelen en martelaren en met alle die op deze aarde leefden in uw welbehagen mogen delen in uw eeuwig leven. Dan zal de lofzang die wij nu aan hebben gegeven in dankbaar herdenken van uw geliefde Zoon aanhouden tot in uw heerlijkheid.

Ons Heer van alle kwaad, geef vrede in onze dagen, dat wij gesteund door uw barmhartigheid vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus Messias.

0: Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonden, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam, maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren.

0: Zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wenst elkaar de vrede. Vrede, Christus. Er is Jezus Christus die wij ontvangen tot vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonde der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden.

En bidden wij dan samen, beste luisteraars van Radio Maria, het gebed van de geestelijke communie. Heer Jezus Christus, wij kunnen u nu niet ontvangen in uw sacramentele aanwezigheid. Wij smeken u om geestelijk in onze ziel en ons hart te komen, opdat wij zouden verrijkt worden door uw goddelijke genade. Jezus, kom en leef in ons. Geef aan onze ziel een waar en levend geloof, een diep vertrouwen, een oprechte nederigheid door ons volgens uw goddelijke wil te laten leiden. Wij danken u, Heer, voor uw zegeningen en genaden die u ons schenkt door deze geestelijke communie.

Wij vragen u met aandrang dat gij ons opneemt in uw goddelijk leven. Nu gij ons in deze spijs en drank het lichaam en bloed gegeven hebt van Jezus Christus, onze Heer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Si conocieras el amor que Dios te tiene, si descubrieras

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne middag gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. Zometeen zullen wij opnieuw samen verbonden kunnen zijn met de Heilige Vader en zullen wij het Angelusgebed meevolgen. Dat wordt gebeden uiteraard voor de Heilige Vader vanuit het Apostolische Paleis en dan voor de pelgrims die zich verzamelen op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, zoals we ook hier zien op de beelden. Zometeen dus gaan wij samen met de paus bidden. We gaan ook luisteren naar een korte homilie, meditatie, op de lezing die we hebben beluisterd en ontvangen tijdens de Heilige Mis. Zoals steeds bidden wij natuurlijk ook het middaggebed van de kerk. En dat kunnen we ook doen vandaag op deze 28e zondag door het jaar. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 758. Bladzijde 758. We zijn in de vierde week van het getijdenboek beland. En dus vindt u de psalmen op bladzijde 1108. Bladzijde 1108. En de korte schriftlezing, die vindt u daarop volgend, op bladzijde 1110, op het midden van die bladzijde. Bladzijde 1110. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. Waarachtig God in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult. Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart voorgoed. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, Gij dirigeert in eeuwigheid. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer is mijn herder, niets kom ik tekort. Hij laat mij weiden op groene velden. Hij brengt mij aan water, waar ik kan rusten. Hij geeft mij weer frisse moed. Mijn schreden leidt hij langs rechte paden.

omwille van zijn naam. Al voert mijn weg door donkere kloven, ik vrees geen onheil waar gij mij leidt. Uw stok en uw herderstaf geven mij moed en vertrouwen. Gij nodigt mij aan uw tafel, tot ergernis van mijn bestrijders. Met olie zalft gij mijn hoofd. Mijn beker is overvol. Voorspoed en zegen verlaten mij nooit. Elke dag van mijn leven. Het huis van de Heer zal mijn woning zijn. Voor alle komende tijden. Eer zij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Alleluia. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Vermaard is God in Juda. In Israël eert men zijn naam. Zijn tent is geplaatst in Salem. In Sion houdt hij verblijf. Schichten van boogschutters brak hij. Schilden en zwaarden en wapentuig. Stralend in licht zijt gij afgedaald, machtige God van de eeuwige bergen. Weerloos gemaakt zijn de dappere mannen, machteloos liggen ze neer en versuft. Verlamd zijn de handen van helden. Uw dreigende vuist, God van Jacob, heeft wagens en paarden verstart. Vreeswekkend zijt gij, wie kan u weerstaan? De kracht van uw gramschap trotseren. Uw vonnis weerklonk van hoog uit de hemel. De aarde werd stil van ontzag. Toen God zich verhief om het oordeel te vellen, tot heil der geringen in heel het land. Het woeden van mensen vermeerdert uw glorie. De overgeblevenen huldigen u. Volbrengt voor de Heer uw geloften en biedt de geduchte uw offers aan. Die machtige vorsten de moed beneemt en schrik verwekt bij de heersers der aarde. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer zal komen om verheerlijkt en gevierd te worden onder al zijn heiligen. Alleluia. Uit het boek Deuteronomium. Wat verlangt de Heer uw God anders van u dan dat ge hem vreest en zijn wegen gaat, dat ge hem bemint en dient met heel uw hart en heel uw ziel? Heer, wie mag te gast zijn in uw tent? Wie eerbaar leeft en geen bedrog pleegt met zijn tong. En laat ons bidden. Heer, wij vragen u, kom ons tegemoet met uw genade en blijf ons met uw goedheid volgen. Maak ons aandachtig en vol ijver voor het goede dat wij kunnen doen. Door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
loven wij de Heer. Wij danken God.

0: La pace sia con tutti voi.
1: In dit programma brengen we jullie rechtstreeks het nieuws uit Rome via Radio Vaticaan live. Dit alles op Radio Maria.
0: Questa è la pace di Cristo risorto. Una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama tutti.
2: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Binnen enkele minuten wordt het 12 uur. En dan gaan wij de mogelijkheid krijgen om te luisteren naar een meditatie van de Heilige Vader, gevolgd door het Angelusgebed natuurlijk. Dat wij, zoals de kerk dat al heel lang doet, om 12 uur onder meer bidden op Radio Maria. En zo zullen wij kunnen luisteren naar een meditatie op de lezing uit het Evangelie die we hebben mogen beluisteren tijdens de Heilige Mis. En samen met de pelgrims die zich daartoe hebben verzameld, opnieuw in grote getalen, wachten wij op de komst van Paus Leo XIV.

0: Alle ogen gericht op het raam waar de banier van de paus uithangt. En daar komt de Heilige Vader. We gaan luisteren naar zijn woorden.
1: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi nel Vangelo Gesù parla della festa di nozze preparata da un re per suo figlio.
0: Vandaag spreekt het evangelie over een bruiloftsmaal dat bereid is door een koning voor zijn zoon. Het huwelijk van een zoon is een speciaal moment voor iedere familie. En deze gelukkige vader wil dit delen en zijn vreugde ook delen met een ieder. En hij biedt dus een banket aan en hij nodigt daarbij verschillende personen uit. De heilige Thomas van Aquino zegt dat het uitdrukt het goede vanuit zijn natuur om dit te delen. Bonum dicitur diffusivum sui. Het goede van hemzelf deelt hij met anderen. En het is het beeld dat ook in ons verhaal naar voren komt. Op een bijzondere manier in deze realiteit. Het is iets goeds dat aan het licht komt en vervolgens wordt gedeeld in geluk met anderen. Het is een prachtige gave aan de genodigden die geroepen worden om zich te verenigen op het feest. Maar, in tegenstelling dat zij zich verzamelen, verkiezen ze ervoor om verder te doen met hetgeen waar ze bezig mee zijn. Op deze wijze zullen ze de koning beledigen. En ook de boodschapper van de koning wordt afgewezen. Het betekent dat niet altijd het goede dat wordt aangeboden, dat wordt erkend, dat het wordt begrepen, dat het wordt gewaardeerd. Ja, het wordt zelfs afgewezen, soms. Maar dit mag ons niet ontmoedigen. De koning, geconfronteerd met deze afwijzing, hij zal niet het bruiloftsmaal annuleren. Hij laat het feest nog altijd doorgaan en hij doet een oproep aan een nog veel grotere menigte van personen om daar aanwezig te zijn. En hij stuurt zijn bedienden erop uit op de straat, omdat de vreugde van de gehuwden een gave is voor iedereen. En op dit punt moeten we ons afvragen, wat wordt hier dan de protagonist van dit verhaal? De heilige Girolamo, die identificeert de koning met de vader die in de hemel is. En de bruidegom met Jezus. En de bruid met de kerk. En dus in deze protagonisten staan ook wij. We zijn gekozen door de Heer om samen met hem dit bestaan te vieren, te delen, om werkelijk met hem het leven te delen. Het feest van het bruiloftsmaal, dat is het onze. De zaal van het banket, dat is onze kerk, onze huizen. De plaatsen waar wij leven en waar we iedere dag de Zoon van de Koning, Jezus Christus, kunnen dienen. En worden uitgenodigd om ons ja te geven.
2: Benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ecce ancilla Domini,
3: fiat mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitavit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
2: Ora pro nobis, Sancta Dei Genetrix,
3: digne ficiamur promissionibus Christi.
2: Oremus. Gratiam tuam quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciante, Christi Filii Tui, incarnationum coniovimus, per passionem eius et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis. Requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luceat eis.
2: Requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: set nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui fecit caelum et terram.
2: Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

0: Cari fratelli e sorelle, ieri a Mantova è stata beatificata Sor Maria Ignazia Isacchi, fondatrice della Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù.
1: E gestern in Mantova.
0: Tra la fine dell'Ottocento e i primi decenni del Novecento.
1: Werden Zuster, zalig verklaard, zegt de Heilige Vader, Suor Maria Ignazia Isacchi.
0: Suo esempio ravvivi in tutti noi.
1: De stichteresse van de Congregazione delle Suore Orsoline del Sacro Cuore di Gesù in Assola. De Heilige Vader brengt haar als voorbeeld voor in ieder naar voren. En we horen hem ook opnieuw verwijzen naar het gemartelde Oekraïne dat blijft lijden onder de consequenties van de oorlog. En de paus verwijst ook naar de buurlanden, ook de armste landen, waar zoveel mensen afhankelijk zijn van de import van graan. En dus opnieuw een oproep aan de internationale gemeenschap om zo snel mogelijk een einde te maken aan de oorlog, maar ook om de import van graan te kunnen verzekeren. In het bijzonder over de Zwarte Zee. Het dagelijks brood van miljoenen personen kan niet gebruikt worden als een middel voor gijzeling gedurende de oorlog. Vandaag in Italië is er ook de dag voor slachtoffers van werkongevallen. En ik begroet dan ook de Associazione Nazionale Mutilati Invalidi del Lavoro. En ik wil ook hun werk voor preventie hierbij bemoedigen. Ook een hartelijke groet aan de Romeinen en alle andere pelgrims, in het bijzonder de leden van Señor de los Milagros en zij die hebben deelgenomen aan de processie samen met de icoon. Ik blik dan ook vooruit naar het pastoraal bezoek aan Peru. En ik begroet ook met vreugde enkele gelovigen afkomstig uit Oekraïne die samen met hun bisschop naar Rome gekomen zijn. De vereniging van Fieles a Cuna, La Santigua Saluna Gesù en Maria della Spagna. De koren en de school van de kathedraal van Harmen uit Nederland en de gelovigen afkomstig uit Wenen. Ik wil ook de jongeren begroeten uit het vicariaat van Chiaravale in het bisdom Senigallia.
0: Vi ringrazio per la vostra vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera. Grazie, buona domenica.
1: En behoorde ook nog de paus verwijzen naar de groep van Arzenota uit Cosenza. Die werden ook nog begroet. En ook een verwijzing naar de verschillende berichtgevingen die aan de paus zijn bezorgd in verband met verschillende longziektes en longaandoeningen die de ronde doen. De paus zegt ook dat hij dus de raad volgt Ik moet hier even kijken naar de juiste vertaling. Ik zie dat de Heilige Vader dus net heeft aangekondigd. Gedurende een recente medische controle er iets is gevonden in de longen van de paus. En dus de artsen vinden het nodig om te opereren. Hij zal ook hun raad opvolgen om deze operatie te ondergaan. En deze operatie zal in de komende dagen plaatsvinden. Ik dank u voor uw spirituele nabijheid. Ja, dat is toch wel even schrikken. We zullen zeker bidden voor de Heilige Vader. Maar dus blijkbaar is er een... Voor zover ik het kon onderscheiden hier in de vertaling, spreekt hij over, en ik wil even correct zijn, un nodulo circoscritto. En dat is mij ook niet helemaal bekend. Ik ga even kijken waarover dat het juist zou kunnen gaan. Maar dat is inderdaad iets dat gevonden is in de longen. Waar de paus dus een ingreep zal voor moeten ondergaan. En dit op aanraden van de artsen. Ja, we weten zelf ook niet heel veel details natuurlijk op dit eigenste moment. We zullen u daar zeker over op de hoogte houden. Van zodra dat daar meer nieuws over bekend is. Maar het gaat dus wel degelijk over een klein gezwel dat zou gevonden zijn in de longen van de paus. Maar daarbij zou het wel gaan over een duidelijk gescheiden iets van het omliggende gezonde weefsel. Goed, wat de impact is daarvoor, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Maar we houden u zeker op de hoogte. Wel is het zo dat de Heilige Vader duidelijk heeft gevraagd om te bidden. Te bidden voor hem en hem te begeleiden in de komende dagen wanneer hij deze operatie zal ondergaan. Ja, het is even schrikken ook voor onze kant, want dat is natuurlijk volledig onverwacht. We gaan het zeker voor u opvolgen tijdens de komende dagen, in de mate dat er ook informatie wordt naar buiten gebracht, dan zal u het dus zeker vernemen liever via Radio Vaticaan of via Radio Vaticaan Live. Ja, ik denk dat we mogen verwachten dat er geen generale audiëntie zal zijn op woensdag, maar ook dat is even afwachten. Dierbare luisteraars, we danken u van ganser harte voor uw verbondenheid met de Heilige Vader en met dit biddende moment. Ik ben toch wel even nieuws dat ons wat aan het schrikken brengt. Maar goed, we gaan het neerleggen bij de Heer in ons gebed. Dat kunnen we zo meteen zeker doen door in deze rozenkransmaand heel in het bijzonder het rozenhoedje te bidden. En daarmee de paus begeleiden zoals hij het ook aan ons heeft gevraagd. Van harte dank, dierbare luisteraars. Graag tot een volgende keer. Morgen is er Radio Vaticaan om 17:30 uur.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan nu samen de Rozenkrans bidden. We bidden voor de intenties van Radio Maria, voor al onze persoonlijke intenties. We bidden en mediteren de droevige mysteries. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God zijn Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levende en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonde, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Eerste droevige mysterie. De doodsangst van Jezus. Aan doodsangst ten prooi bad hij met nog meer aandrang. Zijn zweet werd tot dikke druppels bloed die op de grond neervielen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Tweede droevige mysterie. Jezus wordt gegezeld. In zijn eigen lichaam heeft hij onze zonde gedragen, opdat wij aan de zonde zouden afsterven en gaan leven voor de gerechtigheid. Door zijn striemen zijn wij genezen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Derde droevige mysterie. Jezus wordt met doornen gekroond. Jezus kwam naar buiten met de doornenkroon en de purperen mantel. En Pilatus zei: zie de mens. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Vierde droevige mysterie. Jezus draagt het kruis. Jeruzalem, ween niet over mij, maar over uzelf en uw kinderen. Want als men zo met het groene hout handelt, wat zal er dan met het dorre geschieden? Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest, zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Vijfde droevige mysterie. Jezus sterft aan het kruis. Jezus zag zijn moeder en naast haar de leerling die hij lief

niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meest nodig hebben. Heilige Maagd Maria, Moeder van God, bid voor ons. Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Aartsengel Michael, bid voor ons. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Beste luisteraars, we hebben nu samen de rozenkrans gebeden. Moge Christus ons verhoren op voorspraak van de Moeder Gods.

0: Radio Maria.
1: Welkom bij Boekat, een programma van Radio Maria.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, In het hol van de leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 21ste hoofdstuk, In de haven. Flavius Octavius was woedend. Hij wilde niet in Leptis Magna blijven rondhangen. Maar daar zat hij dan, op een schip dat vannacht niet zou vertrekken. Het had veel langer geduurd om de leeuw aan boord te krijgen dan hij had verwacht. Het was een lange, moeilijke klus, die zowel het geduld als de energie van de bemanning had uitgeput. En erger nog, het stormde nog steeds. De kapitein weigerde die avond het anker te lichten. Hoewel hij deze zeeën als zijn broekzak kende, was het gevaarlijk om nu uit te varen. Er lag een groot, rotsachtig rif tussen de haven en de open zee, en de kleinste fout kon fataal zijn. Bij daglicht en zonder veel wind was het kinderspel. Dan kon je de rotsen waar de golven op braken gemakkelijk zien en eromheen navigeren. Maar 's nachts was het veel moeilijker. En op een stormachtige, maanloze nacht als deze was het extra ingewikkeld. Op het dek, onder de sterrenhemel, had iedereen zich zo comfortabel mogelijk op matten geïnstalleerd. Zo hadden ze het bedacht voor de terugreis. Alleen Flavius Octavius had een hut op het achterdek gereserveerd. Het was een groot voorrecht, maar op dit moment kon hij er niet echt van genieten. Hij kon niet slapen. En dat zou hem ook niet lukken voor ze veilig de haven uit waren. Titus' vader beleefde de gebeurtenissen van die dag steeds weer opnieuw. Hij raakte de stress die hij sinds hun aankomst in Leptis Magna had gevoeld, maar niet kwijt. Hij had geweten dat het moeilijk zou kunnen worden, maar hij had nooit verdacht dat het zo moeilijk zou zijn. En toch was het niet de eerste keer dat hij wilde dieren op een schip had geladen. Hij had met dieren te maken gehad die veel groter waren dan deze leeuw. Nijlpaarden, neushoorns, buffels. Hij had ze allemaal meegemaakt en normaal gesproken verliep alles vlekkeloos. Hij had dit dier zeker aan moeten kunnen, maar hij had niet gerekend op de menigte nieuwsgierigen die zich in de haven hadden verzameld. Het gebeurde niet elke dag dat er een leeuw voor de keizer per schip naar Rome vertrok. Iedereen in Leptis Magna leek naar de haven te zijn gekomen om te zien hoe de leeuw aan boord werd geladen. En deze opeengepakte, stinkende, luidruchtige, opgewonden menigte maakte de leeuw onrustig, om nog maar te zwijgen van de stenen die gegooid waren. Toen het tijd was om het dier op het schip te hijsen, raakte het opgejaagd. Het liep op en neer in zijn kooi, brulde en zwaaide angstaanjagend met zijn klauwen, waardoor de kooi onmogelijk verplaatst kon worden. De hijskranen op de kade waren gemaakt om vrachten te tillen die veel zwaarder waren dan de leeuw, maar dan wel vracht die stil bleef hangen. Wie wist wat er kon gebeuren als de kooi te veel bewoog en slingerde? Het touw kon elk moment breken of van de katrol schieten. En toen een van de mannen probeerde de kooi stabiel te houden, werd zijn hand er bijna afgerukt. Uiteindelijk liep Flavius Octavius hen een donker doek over de kooi gooien. Toen de leeuw niet meer te zien was, was de menigte niet langer geïnteresseerd. De mensen verspreidden zich en rond het schip werd het langzamerhand rustiger. Uiteindelijk kalmeerde de leeuw ook. De deken sloot hem af voor zijn omgeving en gaf hem een gevoel van veiligheid. Pas toen konden de mannen de katrollen bedienen en de kooi langzaam omhoog hijsen en op het dek laten zakken. En daar stond hij voorlopig, nog steeds bedekt met een deken. Flavius Octavius luisterde naar het water dat zachtjes tegen de scheepromp klotste. De golfbreker van deze grote haven vormde een veilige plek voor schepen. Het rotsachtige rif dat het komen en gaan van schepen zo moeilijk maakte, beschermde de haven ook tegen de woeste zee. Als de golven hoog waren,
braken ze tegen de rotsen en verloren ze hun kracht voor ze de haven binnenstroomden. Flavius Octavius luisterde naar de touwen die tegen de mast sloegen, hard, bijna krakend. De zee moet wel erg ruw zijn, dacht hij. Toen hoorde hij opeens iets in het water vallen. Hij schoot rechtop en luisterde. Niets. Toen schoot hem plotseling een vreselijke gedachte te binnen. De leeuw, zei hij tegen zichzelf, doodsbang. Hij rende naar de deur van zijn hut, haastte zich het dek op naar de kooi en tilde de doek op. Hij zuchtte opgelucht. Het dier lag daar nog steeds, in diep slaap verzonken. Net als de man die de wacht moest houden. Ahem, riep Flavius Octavius terwijl hij zijn keel schraapte. De bewaker schrok, keek in paniek om zich heen en sprong overeind om de slaap van zich af te schudden. In het licht van de vuurtoren kon hij nog net het gezicht van Flavius Octavius onderscheiden. Ik stond op de uitkijk, stamelde hij schaapachtig. Zorg ervoor dat er niets gebeurt, zei Flavius Octavius streng en wees naar de kooi. Met een zucht liep hij terug naar zijn hut. Ik kan niet wachten tot we op zee zijn en er niets meer mis kan gaan.

We lezen het 22e hoofdstuk. Een valse start. Wat bedoelt u? We kunnen niet vertrekken. Flavius Octavius schreeuwde zo hard dat zijn stem op het achterdek te horen was. Maximus, Achilles en Titus keken elkaar aan. Wat was er aan de hand? De deur zwaaide met een klap open. Flavius Octavius kwam naar buiten met de kapitein, die zichtbaar overstuur was, op zijn hielen. De twee mannen staken het dek over en keken over de reling naar beneden. Hoe is dit mogelijk? Donderde Titus' vader. Hij kon de spanning die zich afgelopen dagen had opgebouwd niet langer bedwingen. Ik eis een verklaring! De kapitein wrong zijn handen. Hij begreep er niets van. Dit is nog nooit gebeurd. Was het niet goed vastgebonden? Vroeg Flavius Octavius. Ondanks de ernst van de situatie kon de kapitein een wrange glimlach niet onderdrukken. Natuurlijk wel. We controleren de knopen elke keer en als we twijfelen leggen we een dubbele knoop. Echt waar? Nou, als je zo'n expert in knopen bent, zei Flavius Octavius minachtend, kun je dan misschien uitleggen hoe het roer verdwenen is. De drie vrienden durfden zich niet te bewegen. Was het schip zijn roer verloren? Dan konden ze niet vertrekken. De kapitein keek naar de plaats waar het roer had moeten zitten. Die was leeg. Ik heb alles gisteravond dubbel laten controleren, omdat ik wist dat u vanochtend wilde vertrekken, stamelde hij. Het is gewoon niet mogelijk. Er klopt iets niet. Hij zweeg ineens. Er schoot hem iets te binnen. Tenzij wat? Brieste Flavius Octavius. Tenzij iemand het expres heeft gedaan. Flavius Octavius staarde hem even aan in een poging te begrijpen wat de kapitein net had gezegd. Wacht eens even. Zeg je nu dat iemand opzettelijk het roer losgemaakt zou kunnen hebben? Ik zie geen andere verklaring. Titus' vader beet op zijn lip. Is dat niet een te simpele Maar hij hoefde zijn zin niet af te maken. Natuurlijk, het was ineens overduidelijk. Ja, iemand probeerde zijn vertrek te belemmeren. Gisteravond, dat geluid dat ik hoorde, mompelde hij in zichzelf. Hij had gedacht dat iemand had geprobeerd de leeuwenkooi overboord te duwen, terwijl er in feite iemand het schip aan het saboteren was. Kunnen we het roer terugkrijgen? Vroeg hij, nu met gedempte stem. Dat betwijfel ik. De haven is diep en de bodem is bedekt met modder. Hoe lang duurt het om een nieuw roer te maken? De kapitein dacht een moment na en schudde zijn hoofd. Een week? Misschien iets korter? Flavius Octavius sloeg met zijn vuist op de reling. Grrr, zijn ogen schoten vuur. U kunt aan boord blijven, stelde de kapitein meteen voor. Geen probleem. Maar dat was niet het probleem waar Flavius Octavius zich zorgen om maakte. Zijn probleem was hoe hij zo snel mogelijk uit Leptis Magna weg kon komen, voordat er nog meer misging. Gisteravond waren er stenen gegooid en nu was het roer verdwenen. Wat kan er nog meer misgaan? Nee, ik kan niet wachten, zei hij uiteindelijk. Zijn er nog meer schepen die vandaag naar Rome vertrekken? De kapitein kon zijn teleurstelling niet verbergen. Deze klant, zonder twijfel zijn belangrijkste van dit jaar, glipte hem door de vingers. Hij moest iets proberen. Alleen gratis, denk ik. Gratis? Hij verscheept een paar keer per jaar wijn naar Rome. Flavius Octavius herpakte zich en glimlachte. Perfect. Kun je met hem praten voor me? Nou, het is alleen zo dat... De kapitein aarzelde en vroeg zich af hoe hij het moest verwoorden. Als hij deze klant wilde behouden, moest hij hem voor gratis waarschuwen.
Het ziet zo. Hij is een dronkaard. Een dronkaard? Herhaalde Flavius Octavius, terwijl hij zich naar de man omdraaide. En jij durft te suggereren dat ik op het schip van een dronkaard zou uitvaren. Probeer je me te ruïneren? Wie zegt dat je deze sabotage niet zelf hebt bedacht? Hij was woedend. De kapitein staarde hem met grote ogen aan. Dit was helemaal niet de reactie die hij had verwacht. Het is niet wat u denkt, zei de kapitein ter verdediging. Gratus is geen slechte zeeman. Hij is eigenlijk één van de beste, om eerlijk te zijn. Ja, het is waar dat hij drinkt, maar er is hem op zee nog nooit iets overkomen. De goden waken over hem. Flavius Octavius keek hem onderzoekend aan, probeerde hem te doorgronden. De kapitein werd wit van angst. Maar Titus' vader glimlachte en zei wat zachter, Nou, waarom zei je dat dan niet meteen?

We lezen het 23e hoofdstuk. Wat er op straat gezegd werd. Caligula was tevreden. Al sinds vanochtend vroeg praatte iedereen op de markt over wat er gebeurd was met het schip waar Flavius Octavius aan boord was gegaan. Hij was tevreden over zichzelf. Zijn slaaf had goed werk geleverd. Hij had zich niet gehaast, hij had tijd gekocht. Caligula had er goed aan gedaan met hem te vertrouwen. Ongetwijfeld was hij nu al bezig zijn volgende zet te plannen, om de leeuw eens en voor altijd uit de weg te ruimen. Zolang het dier nog in de haven was, en op een schip bovendien, was het veel kwetsbaarder en gemakkelijker te doden. De enige spijt die Caligula voelde, was dat hij de blik op Flavius Octavius' gezicht niet had gezien toen hij merkte dat het roer weg was. Daar zou hij van genoten hebben. Maar dit was niet het moment om de aandacht op zichzelf te vestigen. Zijn rivaal zou hem al snel verdenken. Een ander voordeel was dat zijn slaaf, die deed alsof hij doofstom was, hem niet zou verraden als iemand hem bij zijn slinkse plannen betrapte. Die slaaf was 10 keer nuttiger voor hem dan de nietsnut die had gezworen dat hij de leeuw had laten ontsnappen. Caligula ging terug naar zijn werktafel en zijn boekhouding. Hij streepte weer een naam van zijn lijst af. Te duur. Vooral na de aankoop van de slaaf gisteren. De slaaf had weliswaar niet veel gekost, maar nu Caligula hem zijn vrijheid beloofd had, was zijn investering helemaal weg. Tenminste, financieel gezien.

We lezen het 24e hoofdstuk, Gratus. Zoals altijd, wanneer Gratus te veel gedronken had, werden zijn gedachten wazig. Natuurlijk had hij eraan gedacht om niet met zijn linkervoet het huis uit te stappen en was hij niet vergeten offers aan zijn huisgoden te brengen. Dat sprak vanzelf. Maar je moest hem niet vragen om helder na te denken. Denken bezorgde hem hoofdpijn. Hij ging routinematig met de voorbereidingen op zijn schip aan de slag, zonder na te denken, zonder een woord te zeggen. Zijn bewegingen waren automatisch, maar nauwkeurig. Sinds hij net een schip had, had hij honderden keren hetzelfde gedaan. Zijn passagiers interpreteerden zijn zwijgen als geruststellende concentratie. Zijn driekoppige team wist dat Gratus een kater had. En gek genoeg vonden ook zij dit geruststellend. Gratus werd de avond voor vertrek altijd dronken. Het was een soort onveranderlijk ritueel dat hij nog nooit in de problemen had gebracht. Integendeel, als hun kapitein nuchter aan boord zou komen, zou dat een slecht voorteken lijken. Iedereen was bijgelovig, en zeelui vooral. Gratus! Een man riep hem vanaf de kade. Gratus! Gratus keek op. Gratus, vervolgde de man, de keizer heeft je nodig. Kapitein Gratus ging met een schok rechtop staan, waardoor de geluksamuletten om zijn nek rinkelden. De keizer, hier? De man op de kade lachte. Nee, niet hier, Gratus, maar hij heeft je nodig. Gratus stuurde om te zien wat er aan de hand was. Er stonden twee mannen op de kade. Hij herkende er één. Hij wist zeker dat ze wel eens samen wat gedronken hadden. Maar die andere? Mag ik Flavius Octavius aan je voorstellen, zei de eerste man. Hij is hier namens de keizer. Gratus maakte een ongemakkelijke, dwaze buiging. Die naam deed vaag een belletje rinkelen. Maar hij kon zich niet herinneren waar of hoe hij die had gehoord. Flavius Octavius heeft een belangrijke levering voor de keizer. Het is zeer urgent. Hij moet zo snel mogelijk naar Rome. Nou, ik sta op het punt om naar Rome te vertrekken, bevestigde Gratus opgetogen over dit toeval. Daarom dacht ik aan jou. Gratus had nog het benul om te vragen. En deze levering? Waar hebben we het dan precies over? De man schraapte zijn keel en wendde zich een beetje beschaamd tot Flavius Octavius. De vader van Titus knikte begrijpend. Het zou niet gemakkelijk zijn om zijn ongebruikelijke lading zonder enige uitleg aan boord te krijgen, ongeacht de prijs. Maar de kosten deden er niet toe, zolang hij maar zo snel mogelijk kon vertrekken. Het is een prachtige leeuw, antwoordde hij. Het gezicht van Gratus klaarde op. O, de leeuw, dat is grappig. Daar had iemand het gisteravond nog met mij over, riep hij uit. U hebt geluk, voegde hij er met een grote glimlach aan toe. Dat is mijn specialiteit.

Beste luisteraars, we lezen verder uit het boek In de schaduw van Rome, In het hol van de leeuw, een boek van Sophie de Mullenheim. We lezen het 25e hoofdstuk, Een ongemakkelijke samenwerking. Wat is dat? Riep Gratus, terwijl hij toekeek hoe de kooi langzaam op het dek van zijn schip werd neergelaten. Flavius Octavius had het doek over de kooi heen gelaten. De kapitein kon het wilde dier niet zien, maar zelfs in zijn verwarde toestand begreep hij dat dit niet precies was wat hij verwacht had. Wat is dat in vredesnaam? Vervolgde hij, bezorgder dan ooit. Een van de mannen die de kooi op zijn plaats probeerde te krijgen, antwoordde eenvoudig: De leeuw natuurlijk. De leeuw? Welke leeuw? Vroeg Gratus. De leeuw voor de keizer, zei de man. De leeuw voor... Gratus' stem stokte van verbazing. We hadden het over wijn, niet over een leeuw. Nee hoor, kapitein, zei een andere zeeman. We hebben allemaal gehoord dat u ermee instemde. U zei zelfs dat het uw specialiteit was. Stelletje Oene... Jullie weten toch dat dat mijn specialiteit niet is? De man leidde de kooi naar het midden van het bovendek. Dat is waar. We waren allemaal een beetje verrast, gaf hij toe. Verrast, verrast, onzin! Nerveus gebaarde Gratus dat ze de kooi weer moesten optillen. Flavius Octavius, die op de kade stond, deed alsof hij het niet zag. Haal hem hier onmiddellijk weg! Ik wil geen leeuw op mijn schip. Maar de kooi landde met een zachte bons. Het is uitgesloten, hoor je me? Gromde Gratus, uitgesloten. Hij greep de doek, trok hem weg en stond oog in oog met de leeuw die door het geschreeuw uit zijn slaap was gewekt. Gratus deed een stap achteruit, struikelde en viel plat op zijn rug met zijn voeten in de lucht. Aha, haal! Haal dat ding hier weg, onmiddellijk, beval hij, maar met een haperende stem. Hij herpakte zich zo goed als hij kon en ging weer staan. Toe dan, weg ermee. Maar de keizer zal daar niet zo blij mee zijn, begon een van zijn bemanningsleden. De keizer interesseert me niet. De ogen van de zeeman werden groot. Er waren wel mensen voor minder gearresteerd. Flavius Octavius liet de kapitein even tot rust komen. In zekere zin stelde zijn reactie hem gerust. Hij had het vreemd gevonden dat Gratus zo vlot op zijn verzoek was ingegaan. Dit liet zien dat hij een verstandig man was. Wat is er aan de hand? Vroeg hij terwijl hij aan boord klom. Gratus haastte zich met een wanhopige blik naar hem toe, terwijl hij nerveus aan zijn amuletten friemelde. Dit is niet mogelijk, volstrekt niet. We hebben elkaar verkeerd begrepen. Wat is niet mogelijk? Die leeuw, zei Gratus, terwijl hij verontwaardigd naar de kooi wees. Ik vervoer wijn. En toch verzekerde u me ervan dat dit uw specialiteit was. Gratus begon aan zijn haar te trekken. Hij had duidelijk niet helder nagedacht toen hij met deze lading akkoord ging. Flavius Octavius gaf hem even de tijd om na te denken, voordat hij heel kalm vervolgde. In elk geval kunt u nu niet meer van gedachten veranderen. Meteen kwam de kapitein tot bezinning en keek van de leeuw naar Flavius Octavius, die duidelijk op dreigende toon sprak. Hij werd bleek. Wat bedoelt u precies? Ik bedoel, antwoordde Flavius Octavius, dat ik u al betaald heb en dat u me uw woord hebt gegeven. Uw woord, benadrukte hij. Daarop boog Gratus zijn hoofd. Wat gebeurd was, was gebeurd. Het zou meer dan misdadig zijn om zijn woord te breken. Het was een belediging van zowel de mensen als de goden. En dit was niet het moment om de woede van de goden op te wekken. Gratus spuugde driemaal op de grond,
om de slechte voortekenen af te wenden. Goed, dan kunnen we maar beter gaan, stemde hij met tegenzin toe. Toen draaide hij zich om, fronste en bromde tegen zichzelf: ik zal nooit, echt nooit meer, een druppel drinken.

We lezen het 26e hoofdstuk, een schipbreukeling. Caligula's slaaf klopte op het kleine pakje poeder dat hij in zijn tuniek had gestoken. Hij had er bijna de hele nacht aan gewerkt, maar was tevreden met het resultaat. Het was onopvallend, maar effectief, precies wat hij nodig had. En niemand zou er ooit achterkomen wie het gedaan had. Als de eerste effecten zichtbaar werden, zou hij al ver weg zijn en vrij. Het enige wat hij nog moest bedenken was hoe hij aan boord kon komen. Toen hij het roer had gesaboteerd, probeerde hij alleen maar tijd te winnen. Maar nu was hij er klaar voor en er was geen tijd te verliezen. Hij stond op de kade en observeerde aandachtig wat er allemaal in de haven gebeurde, vooral in de buurt van Flavius Octavius' schip. Maar wat hij zag, bezorgde hem koude rillingen. Het lijkt erop dat de leeuw toch een schip heeft gevonden. Plotseling rilde hij. Hij dacht dat hij Caligula iets in zijn oor hoorde mompelen. Maar het was alleen maar een voorbijganger die met iemand over het nieuws praatte. Hij klemde zijn tanden op elkaar. Binnen een paar uur, misschien zelfs al binnen een paar minuten, zou Caligula het nieuws horen. Voor dat gebeurde, moest hij absoluut iets doen, of anders verdwijnen. Terwijl hij nog aan het nadenken was, zag de slaaf dat op Gratus' schip de trossen werden gelost. Hij raakte in paniek. Dit had hij niet voorzien. Terwijl het schip zich langzaam van de kade begon te verwijderen, keek hij machteloos om zich heen. De mannen aan wal duwden het schip met lange stokken van de kade af. Gratus stond nors aan het stuurwiel en schreef de bevelen naar de bemanning. Ze reageerden onmiddellijk. De hele bemanning, gewend om samen te varen, functioneerde als een goed geoliede machine. En snel ook. De slaaf volgde het schip met zijn ogen en zag het richting de golfbreker varen, steeds verder en verder weg. Daarmee verdween zijn hoop op vrijheid. En wie wist wat Caligula hem aan zou doen als hij erachter kwam? Koortsachtig denkend keek hij naar de paar mensen die over de steiger liepen. Terwijl hij zich afvroeg wat hij doen moest, begon hij langzaam langs de waterkering te lopen. Toen versnelde hij zijn tempo iets. Toen nog iets en uiteindelijk begon hij te rennen, zo hard als hij kon. Zijn hersenen draaiden op volle toeren. Hij schatte de snelheid van het schip, de afstand die hij moest overbruggen, het terrein, de risico's en zijn kansen. En ineens stopte hij, zette zich schrap en sprong. "Nee!" riep een vrouw. Maximus keek intuïtief op. Hij zag dat een donkere gedaante in hun richting sprong en met een smak op het dek van het schip neerkwam. De passagiers schrokken zich wild. Titus schreeuwde van angst. Gratus aan het roer vloekte. Flavius Octavius gaf de bewakers onmiddellijk een teken. Een ogenblik lang bleef de slaaf liggen zonder zich te bewegen. Hij had zijn hoofd gestoten en was even verdoofd. Na wat een eeuwigheid leek te duren, waarin Gratus de zeilen liet zakken, bewoog hij eindelijk een beetje. Flavius Octavius kwam naar hem toe. "Wie ben jij?" vroeg hij koeltjes. De man keek hem niet begrijpend aan. "Wie ben jij? Wat wil je?" De slaaf kwam heel langzaam overeind en trok een grimas van pijn. Hij was met zijn voorhoofd tegen het dek geslagen en had bloed op zijn gezicht. "Bij Jupiter," mompelde een van de passagiers. "Wie ben je?" herhaalde Flavius Octavius, vastbesloten om niet aan medelijden toe te geven. De slaaf bracht langzaam zijn hand naar zijn oor om aan te geven dat hij niet kon horen. Titus' vader draaide zich naar Gratus. "We moeten hem naar de kust terugbrengen," riep hij. Dat was precies
wat de kapitein ook dacht. Hij had voor vandaag wel genoeg verrassingen gehad en zag ook niet op tegen een geneeskrachtig glas wijn in de herberg om zijn zenuwen te kalmeren. "Wacht," zei een nogal jonge man die naar voren kwam. "Kijk naar hem. Kijk naar zijn muts. Het is maar een slaaf." "Dus," bromde Gratus, die steeds meer behoefte kreeg aan dat glas wijn. "Dit is geen manier om bij mij aan boord te komen." "Maar hij is ontsnapt," ging de jonge man verder. "Als we hem terugbrengen naar de kust, wordt hij gedood." Achilles knikte bijna onmerkbaar. Hij was ook een slaaf. Hij wist beter dan wie ook in welk gevaar deze man verkeerde. De jonge passagier keerde zich naar Flavius Octavius. "U lijkt haast te hebben om te vertrekken," zei hij. "Als we terugkeren, zal dat uw vertrek nog meer vertragen." De dierenhandelaar aarzelde. Hij bestudeerde het gezicht van de slaaf en probeerde hem te doorgronden. Toen keek hij naar de leeuwenkooi en de haven daarachter. Met een zucht stemde hij in. "Goed, we gaan verder." "En ik dan?" snoof Gratus beledigd. "Sinds wanneer maakt hij de dienst uit op mijn schip?" "Ik heb een heerlijk wijntje in mijn bagage," fluisterde een van de andere passagiers tegen hem, die net zoveel haast had als de andere om Leptis Magna te verlaten. "Ik weet zeker dat u dat kunt waarderen." Gratus gromde. "Goed, goed, we gaan verder. Misschien neem ik wel een klein slokje," voegde hij er na een ogenblik met een superieure houding aan toe. "Ik heb gezworen nooit meer te drinken, weet u?" De passagier glimlachte. "Dat siert u, kapitein. Bravo." Flavius Octavius keek naar de slaaf, die nu was gaan zitten en zijn hoofd depte met een doek die Achilles hem had gebracht. Iets aan deze man intrigeerde hem. Zonder die muts op zijn hoofd zou hij hem zeker gewantrouwd hebben.

We lezen het 27e hoofdstuk, Antimus. Het was meer dan ze kon verdragen. Ze moest het weten. Wanneer vertrok hij? Met welk schip? Ze wilde hem kunnen volgen, in haar gedachten en in haar gebeden. Sinds haar zoon 2 dagen geleden afscheid van haar had genomen, kon ze niet slapen. Ze bracht haar dagen dwalend in de haven door. Langs de kade, langs de waterkering. Ze zocht overal naar hem. Maar hij was nergens te bekennen. Hij had beloofd dat hij voorzichtig zou zijn. En hij had zich aan zijn belofte gehouden.

had geluisterd, had hij een brede kring van kennissen opgebouwd. Antimus' moeder liep de haven op en neer en ondervroeg de bemanning van de schepen telkens wanneer ze de kans kreeg hen te benaderen. Ze probeerde zo vriendelijk mogelijk te zijn en had haar hoofd met een sluier bedekt. Ze wilde niet dat Antimus haar zou zien of vanwege haar in gevaar zou komen. Maar ze wilde zo graag nog een laatste glimp van hem opvangen, om zichzelf ervan te verzekeren dat het goed met hem ging, dat hij alles had wat hij nodig had. "Nee," riep een vrouw. Antimus' moeder keek net op tijd op om te zien dat een man op het dek van een vertrekkend schip sprong. Haar hart maakte een sprongetje. Antimus was aan boord van dat schip. Ze kon hem niet zien. Het schip was al te ver weg. En ze had hem ook niet gezien toen het schip nog aan de kade lag. En toch was ze er zeker van. Hoe? Ze wist het gewoon. Een moeder weet zulke dingen gewoon.

We lezen het 28e hoofdstuk, aan boord van het schip. De spanning die in de eerste uren van de zeereis was ontstaan, verdween al snel toen iedereen zich aan boord begon te installeren. Gratus ging terug naar het stuurwiel en zijn frons verdween. De wijn had zijn goede humeur hersteld. In werkelijkheid was het slokje dat hem was aangeboden aangevuld tot 3 volle glazen, en zijn glimlach was met elke slok vrolijker geworden. Er waren 15 mensen aan boord, 4 zeelieden, waaronder de kapitein, het gezelschap van Flavius Octavius met zijn zoon en diens 2 vrienden en 4 bewakers. Lucullus, een vriendelijke, gemoedelijke handelaar, wiens wijn gratis zo goed was bevallen. De jonge man die het voor Caligula's slaaf had opgenomen, die naar Rome reisde om zijn familie te bezoeken. En tenslotte de slaaf zelf. Aan de passagierslijst moet nog worden toegevoegd 1 leeuw, waar de kapitein nog steeds niet blij mee was. Dux, Titus' kleine aapje, een paar muizen die aan de aandacht van de bemanning waren ontsnapt en als geheime verstekelingen meereisden. En vooral de 10 geiten die Flavius Octavius in het ruim van het schip had geladen. Gratus' schip was kleiner dan waar Flavius Octavius op gerekend had. Er was geen hut. 'S Nachts moest iedereen met zijn mat een plekje zoeken op het bovendek. Behalve de kapitein en de bemanning, die sliepen benedendeks. Zij waren gewend aan het leven op zee en sliepen daar het liefst, beschut tegen het weer. Maar naarmate de reis vorderde, werd de lucht daar wel steeds muffer. Het vuile water dat ongewild het schip binnen was gekomen, stroomde ook door het ruim heen. Na een paar dagen varen was de stank verschrikkelijk, maar ze waren eraan gewend. Het zou niet eens bij de zeelui opkomen om te klagen. Ze vielen in slaap met de geur van de teer waarmee het schip waterdicht was gemaakt in hun neus en vonden de stank niet erg. Overdag werd de bagage tegen de reling van het schip opgestapeld en werden de slaapmatten opgerold. Daardoor was het dek rommelig, maar de hele groep gaf er de voorkeur aan om hun spullen bij de hand te hebben en goed in het zicht. Omdat ze zo opeengepakt zaten, kwamen de passagiers al snel tot gesprekken en probeerden ze de reis zo aangenaam mogelijk te maken. Maar dat nam het wantrouwen niet weg en ze hielden allemaal hun bezittingen in de gaten.

0: Goedemorgen. Maximus, Titus en Achilles hieven alle drie tegelijk hun hoofd op. De jonge man die zijn familie in Rome ging bezoeken, stond voor hen met een grote glimlach op zijn gezicht. Het lijkt me leuk om elkaar te leren kennen, zei hij. Aangezien we een tijdje samen op zee zullen zijn, kunnen we het net zo goed plezierig maken. Mijn naam is Justus. Maximus glimlachte terug. De jonge man had een open, eerlijk gezicht. Hij was niet heel lang, net als de meeste anderen aan boord, behalve natuurlijk Achilles, die een echte reus was, en de zwijgende slaaf. Justus had rood haar dat eruit zag alsof het geverfd was. Misschien was hij ijdel. Hij had bruine ogen en droeg dure kleding. Fysiek leek hij erg op Lucullus. Alleen had Lucullus bruin haar. Ik ben Maximus en dit zijn mijn vrienden Titus en Achilles. We zijn op weg naar huis.
1: Naar Rome?
0: Maximus knikte. Ik ga ook naar Rome, legde Justus uit. Voor het eerst. Ik heb daar familie. Ze hebben me uitgenodigd om bij hen te komen logeren. Wij zijn op jacht geweest, schepte Titus op terwijl hij zijn borst vooruitstak. Voor de keizer. Justus kreeg lachrimpeltjes rond zijn neus. Ja, ik zag het. Wat een beest. Titus straalde van trots. Op dat moment sprong Dux op zijn schouder en maakte krijsende geluidjes om de aandacht op zichzelf te vestigen.
2: Ah, hier is nog een prachtig dier, lachte Justus.
0: Ja, maak kennis met Dux.
2: Dux, dat betekent toch leider?
0: Ja, ik vond het een leuk idee om de baas te zijn over een generaal. Alsof hij begreep wat er gezegd werd, trok Dux ineens aan Titus haar.
2: Je kunt wel zien hoe goed dat lukt, grapte Maximus.
0: Justus draaide zich een beetje om. Hij keek naar de koopman en zei: Ik heb Lucullus voorgesteld om een dobbelspel te spelen. Hebben jullie zin om mee te doen? De drie vrienden keken elkaar aan. Ze vonden het een leuk idee. Het zou tenslotte een lange, saaie reis worden. Elke afleiding was welkom.
2: Justus keerde zich vervolgens naar de slaaf om hem ook uit te nodigen om mee te doen. Maar hij hield zijn hoofd gebogen en leek in gedachten verzonken.
0: Wie kan hij zijn? Vroeg Maximus zich hardop af.

Daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Boekad. Mij rest nog om u verder nog een hele fijne dag toe te wensen. En natuurlijk tot een volgende aflevering waarin we u graag verder lezen uit deze mooie roman.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalypse.
2: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in het programma Bijbel in 1 jaar, waar wij het genoegen hebben om samen de volledige Bijbel te lezen op 1 jaar tijd. Wij zijn vandaag dag 41 en wij lezen Exodus hoofdstuk 23, Leviticus hoofdstuk 16 en Psalm 77. Wij gebruiken de Willibrord-vertaling uit 1995 en alle uitzendingen van dit programma worden ook op onze website geplaatst, www.radiomaria.be. Zou u dus een uitzending gemist hebben, dan kan u daar toch beluisteren. Beste luisteraars, wij bevinden ons in de tijdsperiode Egypte en Exodus. En Mozes heeft het volk van Israël uit Egypte geleid naar de woestijn. En nu zijn zij in de Sinaï-woestijn, waar zij de 10 geboden gekregen hebben en ook daarbij horend rechtsregels. En daar gaan wij vandaag in Exodus verder over lezen. In het boek Leviticus lezen wij over de dag van verzoening. En dan, zoals gezegd, lezen wij ook nog Psalm 77. Maar eerst gaan wij bidden tot de Heer onze God. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Exodus hoofdstuk 23. Laat u niet leiden door loze geruchten en kom geen schuldige te hulp door te getuigen ten gunste van onrecht. Al zijn degenen die kwaad willen talrijk, sluit u niet bij hen aan. Bij een rechtsgeding mag u uw verklaring niet laten beïnvloeden door de meerderheid en zo het recht verkrachten. Ook mag u bij een rechtsgeding een onaanzienlijke niet voortrekken. Wanneer u een weggelopen rund of ezel van uw vijand tegenkomt, moet u het dier bij hem terugbrengen. Ziet u de ezel van iemand met wie u in onmin leeft in elkaar zakken, dan mag u hem niet aan zijn lot overlaten. U moet hem de helpende hand bieden. Wanneer een arme in het geding is, mag u het recht niet verkrachten. Blijf ver van kwade zaken. Breng iemand die geen schuld heeft en in zijn recht staat, niet ter dood. Wie zich aan zoiets schuldig maakt, laat ik niet vrijuit gaan. Neem geen steekpenningen aan, want steekpenningen maken de zienden blind en de rechtvaardigen tot leugenaar. Vreemdelingen mag u niet slecht behandelen. U weet zelf hoe een vreemdeling zich voelt, omdat u ook als vreemdeling in Egypte gewoond hebt. 6 jaar kunt u uw land inzaaien en de opbrengst oogsten. Maar tijdens het 7e jaar moet u het niet bebouwen en het braak laten liggen. Dan kunnen de behoeftigen van uw volk ervan eten. Wat zij overlaten is voor de dieren die in het wild leven. Dat geldt ook voor uw wijngaard en uw olijftuin. 6 dagen kunt u werken, maar op de 7e dag moet u het werk laten liggen. Dan kunnen ook uw rund en uw ezel rusten en kunnen de kinderen van uw slavin en de vreemdelingen op adem komen. Hoed u voor alles waarvoor ik u gewaarschuwd heb. De naam van vreemde goden mag u niet uitspreken. Ze mogen uit uw mond niet gehoord worden. 3 maal per jaar moet u ter ere van mij feest vieren. U moet het feest van de ongezuurde broden vieren. 7 dagen lang moet u ongezuurd brood eten, zoals ik u heb bevolen. En wel op de voorgeschreven dagen van de maand Abib. Want in die maand bent u uit Egypte getrokken. En u moet niet met lege handen bij mij komen. Verder is er nog het feest van de oogst, wanneer de eerstelingen van alles wat u gezaaid hebt, geoogst worden. Ten slotte het oogfeest aan het einde van het jaar, wanneer u de opbrengst van uw werk van het land haalt. 3 maal per jaar moeten al uw mannen verschijnen bij God de Heer. Offer het bloed van een offerdier niet samen met gezuurd brood. Van de feestoffers mag geen vet overblijven tot de volgende ochtend. Het beste van de eerste vruchten van uw land moet u naar het huis van de Heer brengen. Kook een geitje niet in de melk van zijn moeder. Zie, ik zend mijn engel voor u uit om u onderweg te beschermen en u naar de plaats te brengen die ik heb vastgesteld. Heb aandacht voor hem en luister naar zijn woord. Kom niet tegen hem in opstand, want hij zou u uw verzet niet vergeven. Want in hem is mijn naam aanwezig. Als u zijn woord gehoorzaamt en doet wat ik u zeg, dan ben ik de vijand van uw vijanden, de onderdrukker van uw onderdrukkers. Mijn engel zal voor u uitgaan en u naar de Amorieten, de Hittieten, de Perizieten, de Canaanieten, de Giwieten en de Jebusieten brengen. Ik zal hen vernietigen. Buig niet voor hun goden en vereer hen niet. Doe niet mee met die volken. U moet ze uitroeien en hun wijsstenen stuk slaan. De Heer uw God moet u vereren.
Dan zal hij uw brood en water zegenen en ziekte ver van u vandaan houden. Geen vrouw in uw land zal een miskraam hebben of onvruchtbaar zijn. Ik zal het getal van uw dagen volmaken. Vrees voor mij zal ik voor u laten uitgaan. Alle volken die u aantreft zal ik in paniek brengen. Al uw vijanden laat ik voor u op de vlucht slaan. Ik zend verslagenheid voor u uit. Die zal de Giwieten, de Kanaanieten en de Hittieten voor u verjagen. Maar ik verjaag ze niet in 1 jaar. Anders zou het land een woestenij worden en de wilde dieren zouden te talrijk voor u worden. Ik verjaag ze geleidelijk, tot u zo talrijk geworden bent dat u het land kunt bezetten. Ik geef u een grondgebied, van de Rietzee tot aan de Filistijnenzee, van de woestijn tot aan de rivier. Want ik zal de bewoners van het land aan uw macht onderwerpen en ze voor u verjagen. Met hen of met hun goden moet u geen verbond sluiten. Zij mogen niet in uw land blijven wonen. Zij zouden u ertoe brengen tegen mij te zondigen. U zou hun goden vereren, en dat zou uw ongeluk betekenen. Leviticus hoofdstuk 16. De dag van verzoening. Na de dood van de 2 zonen van Aaron, die gestorven waren toen zij tot de Heer naderden, sprak de Heer tot Mozes. Zeg tegen uw broer Aaron dat hij niet op elke willekeurige tijd in het heiligdom mag komen, achter het voorhangsel bij het verzoendeksel van de ark. Dat zou zijn dood betekenen. Want boven het verzoendeksel van de ark verschijn ik in een wolk. Alleen onder de volgende voorwaarden mag hij het heiligdom binnengaan. Er moet een stier zijn voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Hij doet de gewijde linnen tuniek aan, slaat de linnen lendendoek om, doet de linnen gordel om zijn middel en zet de linnen tulband op zijn hoofd. Dat zijn de heilige gewaden. Voordat hij die aantrekt, neemt hij een bad. Van de gemeenschap van de Israëlieten neemt hij 2 bokken in ontvangst voor een zondeoffer en een ram voor een brandoffer. Eerst draagt Aaron voor zichzelf de stier als zondeoffer op, om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan brengt hij de 2 bokken bij de ingang van de tent van samenkomst en werpt over deze dieren het lot. Het ene is voor de Heer, het andere voor Azazel. De bok waarop het lot voor de Heer valt, wordt door Aaron als zondeoffer opgedragen. De bok waarop het lot voor Azazel valt, wordt levend voor de Heer geplaatst om er de verzoeningsrieten aan te voltrekken, door hem de woestijn in te sturen, naar Azazel. Aaron draagt voor zichzelf de stier als zondeoffer op, om de verzoeningsrieten te voltrekken voor zichzelf en zijn stam. Dan neemt hij van het altaar van de Heer een wierookschaal, vol gloeiende kolen, en 2 handen vol fijne, geurige wierook, en brengt dit alles achter het voorhangsel. Voor de Heer doet hij de wierook op het vuur, zodat de wierookwolk het verzoendeksel boven de verbondsakte omhult. Anders zou hij sterven. Met zijn vingers sprenkelt hij 7 maal bloed van de stier op de voorkant van het verzoendeksel. Dan slacht hij voor het volk de bok als zondeoffer, brengt het bloed van het dier achter het voorhangsel en sprenkelt het voor en op het verzoendeksel, zoals hij met het bloed van de stier heeft gedaan. Zo voltrekt hij aan het heiligdom de verzoeningsrieten voor de onreinheid en de overtredingen van de Israëlieten, welke zonden dat ook mogen zijn. Zo zal hij het ook doen voor de tent van samenkomst.
die ondanks hun onreinheid bij hen staat. Vanaf het ogenblik waarop Aaron de tent van samenkomst binnengaat om in het heiligdom de verzoeningsrite te voltrekken, tot hij weer naar buiten komt, mag niemand de tent betreden. Als hij de verzoeningsrite voor zichzelf, voor zijn familie en voor de hele gemeenschap van Israël voltrokken heeft, komt hij weer naar buiten om de verzoeningsrite te voltrekken aan het altaar dat voor de Heer staat. Hij strijkt bloed van de stier en de bok op de vier horens van het altaar. Dan sprenkelt hij er met zijn wijsvinger 7 maal bloed op. Zo zuivert hij het altaar van de onreinheden van de Israëlieten en heiligt hij het. Als Aaron de verzoeningsrite van het heiligdom, van de tent van samenkomst en het altaar voltooid heeft, dan laat hij de bok die nog leeft bij zich brengen. Hij legt zijn hand op de kop van het dier en bekent over het dier alle misdaden en vergrijpen van de Israëlieten, van welke aard ook, en laat deze op de kop van de bok. Dan stuurt hij het dier onder de hoede van iemand die daartoe is aangewezen naar de woestijn. Zo draagt de bok al hun misdaden weg naar een woest land. In de woestijn wordt de bok losgelaten. Vervolgens gaat Aaron de tent van samenkomst binnen, ontdoet zich van de linnen gewaden die hij bij het betreden van het heiligdom had aangetrokken en legt ze daar neer. Daarna neemt hij op een heilige plaats een bad, trekt zijn kleren weer aan en gaat naar buiten om het brandoffer op te dragen, voor zichzelf en voor het volk, om zo voor zichzelf en het volk de verzoeningsrite te voltrekken. Het vet van het zondeoffer laat hij op het altaar in rook opgaan. De man die de bok voor Azazel heeft weggebracht, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Als met het bloed van de stier en van de bok van het zondeoffer in het heiligdom de verzoeningsrite is voltrokken, moeten de dieren buiten het kamp worden gebracht. De huid, het vlees en de darmen moet men verbranden. Degene die ze verbrandt, moet zijn kleren wassen en een bad nemen. Daarna mag hij weer in het kamp komen. Het is een blijvend voorschrift dat u op de 10e dag van de 7e maand moet vasten en dat u geen arbeid verricht. Dat geldt voor de geboren Israëliet en voor de vreemdeling die bij u woont. Want op die dag zal men voor u de verzoeningsrite voltrekken, om u te reinigen van al uw zonden. Zo zult u weer rein zijn voor de Heer. U moet dus grote sabbat houden en vasten. Dat is een blijvend voorschrift. De priester die men door zalving gewijd heeft en die zijn vader in het ambt opvolgt, voltrekt de verzoeningsrite en doet daarvoor de heilige linnen gewaden aan. Hij is het die de verzoeningsrite voltrekt voor het heiligste deel van het heiligdom, voor de tent van samenkomst en het altaar, evenals voor de priesters en heel het samengeroepen volk. Het is een blijvend voorschrift voor u om eens in het jaar de verzoeningsrite te voltrekken voor al de zonden van de Israëlieten. Men deed het zoals de Heer het Mozes bevolen had. Psalm 77. Is het gedaan met zijn liefde? Voor de leider, bestemd voor Jedutun, een zangstuk op naam van Asaf. Ik roep God aan met luide stem, met luide stem, tot hij luistert. Ik zoek de Heer bij dag in mijn nood. Ik strek mijn handen uit bij nacht. Ik hou niet op, ik kan niet berusten.
Denk ik aan God, dan moet ik versmachten. Denk ik aan hem, dan verlies ik de moed. U houdt mijn wimpers weerloos open. Ik kan van ontsteltenis niet meer spreken. Ik denk aan de tijd van vroeger, de jaren van het eerste begin. Denk ik 's nachts weer aan mijn citerspel, dan klaag ik en vraagt mijn geest. Zal de Heer voor altijd zijn afkeer laten blijken en zal hij nooit meer genadig zijn? Is het gedaan met zijn liefde, voorgoed? Gedaan met zijn woord, voor alle generaties? Is God het verleerd om medelijden te hebben? Ligt zijn medelijden in woede gevangen? Dan zou je zeggen, mijn ongeluk is dat de Hoogste niet langer aan mijn zijde staat. Toch blijf ik uw daden in gedachten houden, Heer. Ik wil uw wonderen van vroeger herdenken en mijmeren over wat u hebt geschapen. Niets van dat alles wil ik vergeten. Uw weg, o God, is een heilige weg. Welke God is zo groot als onze God? U bent toch de God die wonderen verricht. U toont uw macht voor de ogen van de volken. Met eigen arm hebt u uw volk bevrijd, de kinderen van Jacob en Jozef. Toen de zeeën u zagen, o God, toen de zeeën u zagen, krompen zij ineen. De afgronden beefden zelfs. De wolken stortten hun wateren uit. Langs de hemel rolde uw donder. Uw bliksem schoot schichtig heen en weer. Luid rolde uw donder de hemel rond. Uw bliksems verlichten de aarde. De onderwereld schudde en beefde. Dwars door de zee ging uw weg. Uw pad voerde dwars door het machtige water. Maar uw voetspoor was nergens te zien. U hebt uw volk als een kudde geleid, aan de hand van Mozes en Aaron.

Beste luisteraars, welkom terug in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 41 en we hebben zo net Exodus hoofdstuk 23, Leviticus hoofdstuk 16 en Psalm 77 gelezen. En om deze leesdag af te sluiten, lezen wij een citaat uit een apostolische constitutie van paus Paulus de VI. Men vast en draagt het boetekleed om zichzelf te beproeven, om zich te verootmoedigen voor de Heer, om zich tot God te wenden, om zich gereed te maken voor het gebed, om een beter inzicht te krijgen in het goddelijke, om zich voor te bereiden op de ontmoeting met God. Reeds in het Oude Testament is de boete dus een godsdienstige daad van ieder persoonlijk, waarvan het einddoel is God te beminnen en zich aan Hem toe te vertrouwen. Men vast niet voor zichzelf, maar voor God. Beste luisteraars, hartelijk bedankt om met ons mee de volledige Bijbel te lezen. Morgen zijn wij dag 42 en dan lezen wij Exodus hoofdstuk 24, Leviticus hoofdstukken 17 en 18 en Psalm 78. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.

0: Beste luisteraars van Radio Maria, het is nu exact 3 uur. Het uur dat Christus zijn leven heeft gegeven voor ons heil, voor onze verlossing. Laten wij samen op dit uur de rozenkrans van barmhartigheid bidden, voor al onze intenties. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Eeuwige Vader, ik offer u op, het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw beminde Zoon, onze Heer Jezus Christus, voor onze zonden en voor die van de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw Zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Door het smartelijk lijden van uw zoon, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Heilige God, almachtige God, eeuwige God, heb medelijden met ons en met de gehele wereld. Jezus, ik vertrouw op u. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.
1: Welkom bij Radio Maria.

0: Menslievend. De gast bij woonzorgcentra in ons land. Een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars, hartelijk welkom in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. Dat is een gemeente ongeveer tussen Oostende en Jabeke in West-Vlaanderen. En we zitten momenteel in de cafetaria, een mooie gezellige ruimte met een terras aan en uitzicht op de tuin. En we hebben de directeur Catharina bij ons. Dankjewel om ons te ontvangen, Catharina.
2: Goedemorgen.
1: Zou u het huis een beetje willen voorstellen aan onze luisteraars?
2: Ja, zeker. Wij zijn een klein woonzorgcentrum met 68 bewoners. Het is een redelijk recent huis. 3 jaar ondertussen. Dus wij hebben het geluk om in een nieuwbouw te mogen werken en de bewoners wonen. Dus ja. Een klein huis is altijd fijn, omdat er veel contact is met iedereen. Iedereen kent iedereen, dus dat is wel heel fijn.
1: Bent u hier al lang directeur van dit huis?
2: Ik ben recent begonnen op 1 juli. Hiervoor was ik leidinggevende op het operatiekwartier in AZ Sint-Jan in Brugge. Ik heb daar 11 jaar gewerkt. Eerst als instrumentist bij orthopedie. Dan ben ik overgeschakeld naar anesthesie. En dan ben ik leidinggevende geworden op het operatiekwartier. En ik heb eigenlijk de overstap gemaakt naar de woonzorgsector. Omdat ik de warme zorg wat miste in het operatiekwartier. Het is een hele leuke dienst, maar acuut. Dus heel veel contact met de patiënten heb je niet. En dat miste ik eigenlijk wel een beetje. En eigenlijk ben ik heel blij met de overstap naar het woonzorgcentrum. Ik vind het heel leuk om de liefde van de bewoners te krijgen. En dat verwarmt mij enorm.
1: Ja, veel meer contact.
2: Ja, contact, ja.
1: Het is als een hele overstap toch wel, kan ik mij inbeelden. Bent u ondertussen een beetje ingewerkt? Heeft u uw draai gevonden?
2: Ja. In het begin was het een beetje zoeken. Maar ben eigenlijk redelijk rap opgenomen. Zowel door het team als door de bewoners zelf. En ondertussen ben ik wel al goed mijn draai gevonden.
1: Zijn er bepaalde dingen waar het woonzorgcentrum hier zich op focust die speciaal belangrijk zijn voor jullie?
2: Dus sowieso binnen alle huizen van Corian is positief care een van onze... is onze missie eigenlijk. Dus dat wil zeggen dat de bewoner de regie over zijn eigen leven zelf mag bepalen in de mate van het mogelijke. En daar houden wij dan ook zoveel mogelijk rekening mee in de zorg. Wat dat wij ook belangrijk vinden is eerlijkheid, dus een open communicatie. Dat is iets dat ik zelf heel hard hoog in het vaandel draag. Zowel naar bewoners toe, maar ook naar de familie toe. Maar evengoed naar de medewerkers. Dus ik vind het wel belangrijk dat zij terecht kunnen bij mij voor problemen en dat we daar samen dan naar oplossingen kunnen zoeken. Dus dat vind ik ook heel belangrijk. En dan respect en empathie naar de bewoner toe. Dat zijn eigenlijk de voornaamste dingen dat wij hoog in het vaandel dragen.
1: En zijn er in die zin bepaalde projecten die jullie, waar jullie mee bezig zijn of die jullie op het oog hebben? Of niet bepaald wat we deel?
2: Nee, voorlopig niet. Maar goed, de dagelijkse zorg moet eigenlijk altijd empathisch gewerkt worden. En de positieve care uitgedragen worden. Ja.
1: U zei dat het u de overstap gemaakt heeft naar een woonzorgcentrum om meer contact te hebben. Dat lukt ook als directeur, want u bent toch net iets verder af misschien dan de verpleegkundigen en zo met de bewoners.
2: Ja.
1: Slaagt u erin om toch contact te hebben?
2: Ja, dat denk ik wel. 'S morgens als ik toekom, doe ik eerst een paar mailtjes. En dan tegen 8:30 begint het ontbijt op de verdiepingen. En dan ga ik overal rond en dan sla ik een praatje met de bewoners. Ik vraag hoe dat hun nacht geweest is of dat er iets is. Zij appreciëren dat wel enorm. Dat loopt wel goed, dat contact met de bewoners, ja.
1: Zou je misschien onze luisteraars nog een beetje een beeld kunnen geven van de inrichting van het huis?
2: Ja.
1: Verschillende afdelingen, dat soort dingen.
2: Ja, wij hebben 3 afdelingen. Op het gelijksvloer en op het eerste verdiep. En dan op het tweede verdiep is onze beschermde afdeling, waar dat de mensen met dementie verblijven. Ons interieur is eigenlijk heel sober en dat willen wij ook zo houden, omdat dat wel wat rust geeft, maar toch met enkele accenten, zoals behangpapier, waar het blaadjes, groen behangpapier in de vorm van blaadjes, dus dat is wel fijn. Het is allemaal heel modern. Op ons eerste verdiep hebben we een reminiscentiehoekje die dan ingericht is met oudermeubilair, waar dat de bewoners dan kunnen naartoe gaan om herinneringen op te halen of een keer een babbel te hebben met elkaar. Dat is een beetje hoe dat ons woonzorgcentrum eruit ziet.
1: We zitten momenteel in de cafetaria, zoals u zei. 1 muur is met groene bladeren en ook de zetels en stoelen zijn in datzelfde groen. Is de cafetaria hier open doorheen de dag, ook voor familieleden en buitenstaanders?
2: Ja, de cafetaria is open van 2 tot 5. En dan komen er inderdaad familieleden bezoek brengen aan de bewoner. En dan kunnen zij samen hier een ijsje eten of een drankje nutten, een koffietje. Vorige week hebben wij hier de high tea namiddag georganiseerd. Waar dat er heel veel volk op afgekomen is. Dus koffie en thee en gezellige babbels. Was een hele fijne namiddag waar dat de bewoners heel hard van genoten hebben. Dus dat was wel fijn.
1: Oké, enorm bedankt Catharina om met ons te willen spreken. Dan gaan wij luisteren naar muziek en dan aan onze rondleiding beginnen doorheen het huis.

0: beste luisteraars, wij zijn even de gang op geweest hier in het woonzorgcentrum Bloemenhof om met Sascha te gaan halen, die even met ons wil spreken. Dankjewel, Sascha.
1: Hallo!
0: Zou je jezelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja, zeker en vast. Mijn naam is Sascha. Ik werk al sedert de opening eigenlijk in Bloemenhof. Mijn functie hier is onthaal en sociale dienst. En ja, eigenlijk nog tal van andere zaken. Mensen weten dat ze altijd bij me terecht kunnen. Dus een beetje ja, een job met veel variatie.
0: Kan je daar iets meer over vertellen? Wat houdt het dan in?
1: Ja, zeker en vast. Dus ik zit ook aan het onthaal. Dus ik ben eigenlijk het eerste aanspreekpunt. De telefoons komen ook bij mij. Dan ook tal van administratieve taken. Dus contracten opmaken. Ook rondleidingen worden ook door mij gedaan. Dus als er families langskomen en die zijn op zoek naar een plaatje voor hun mama of papa, gebeurt dat ook via mij. Ja.
0: Doet u uw job graag?
1: Ja, heel graag, heel graag. Moet heel eerlijk zijn, het is de eerste job dat ik eigenlijk zo graag doe. Ja, dus dat verklaart ook waarom dat ik hier nog steeds ben. Ja, heel toffe job.
0: En waarom dan? Wat is het aan de job dat u zo leuk vindt?
1: Oh, eigenlijk vooral gewoon het contact met de mensen. Dus ja, je zit eigenlijk nooit alleen. Ja, tussen die 4 uren administratieve job te doen, wat dat vaak wel zo is. Hier heb je constant de mensen die passeren. Doe een keer een babbeltje. Hoe is het? Ja, het is gewoon superleuk. Het is echt, ja, dat vind ik het leukste. Echt het nauwe contact met de mensen en de bewoners. Ook de familie uiteraard. Als die dan een keer een moeilijkere dag hebben of zo. Allee, sta ik ook heel graag paraat om de mensen een beetje te ondersteunen.
0: Heeft u hiervoor ook in de meer sociale sector gewerkt? Of
1: niet? Oh, een beetje anders. Ik werd als HR consultant, dus dat is in een interim kantoor. Dat deed ik op zich ook wel graag, maar het is heel anders. Het was meer dat commerciële gedeelte en hier is het echt het menselijke. En ja, dat past echt bij mij, dus dat vind ik wel leuk.
0: Heeft u er dan bewust voor gekozen ook om met ouderen te gaan werken?
1: Nee, eerlijk gezegd niet. Dus ik had geen affiniteit met de zorg, nog met ouderen. Maar ik keek wel uit naar een nieuwe job op dat moment toen, omdat ik wel voelde van, oké, dit is hier niet meer voor mij. En dan zag ik eigenlijk een administratieve functie openstaan in Oudenburg. Ik woon ook zelf in Oudenburg, dus ik dacht, why not? En dan heb ik het gewoon een kans gegeven. En ja, ik moet heel eerlijk zijn, vanaf dag 1 voelde ik van, ja, dat is het, dat is het.
0: Kent u dat ook veel mensen die hier wonen al lang, al voor u hier werkt of niet?
1: Nee, eigenlijk niet, want ik heb altijd in Bredene gewoond. Dus ja, een klein beetje verder dan hier. Maar ja, intussen woon ik zelf ook nog maar, ik denk, 4 jaar in Oudenburg. Dus ja, het zijn allemaal nieuwe mensen dat ik heb leren kennen. Maar intussen ken ik natuurlijk wel veel mensen, alle mensen die hier wonen. Dus ja, dat is wel tof.
0: Oké, enorm bedankt Sascha om met ons te willen spreken. Is
1: heel
0: er nog
1: graag
0: iets
1: gedaan.
0: Dat u graag zou willen zeggen aan de luisteraars?
1: Oh, ja, gelijk hoe oud of welke leeftijd dat je momenteel hebt, probeer van elke dag te genieten. Het leven kan zo kort zijn, gewoon elke dag genieten, het mooiste van elke dag maken en lief zijn voor elkaar.
0: Oké, zeer goed. Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: Dan gaan wij luisteren naar muziek en dan onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En daarnet waren wij op het Gelijksloos in de cafetaria. Nu zijn we de trap opgegaan naar de eerste verdieping om te gast te zijn in de kamer van Maria. Dankjewel Maria, om met ons te willen spreken. Ik heb gehoord, Maria, dat u een luisteraar bent van Radio Maria.
1: Een zeer grote.
0: Luistert u al lang naar de radio?
1: Van het bestond.
0: En betekent het veel voor u?
1: Alles.
0: U kent de programmatie heel goed dan? Ja? Woont u al lang hier?
1: 2 jaar.
0: 2 jaar, oké.
1: Okay. Nog geen dag beklaard.
0: Nee? U bent hier graag?
1: Heel graag.
0: Ze zorgen goed voor u?
1: Allemaal.
0: Zijn er bepaalde dingen die u hier graag doet? Zijn er activiteiten of zo waar u aan meedoet?
1: Ik doe aan alles mee. Maar als het me niet past, ga ook niet.
0: Ja. Ik heb gehoord dat u graag naait. Klopt dat?
1: Ik heb alles graag gedaan, maar dat gaat niet door mijn ogen. En ook door mijn springvinger. Maar ik ben ook 92.
0: 92? Oké. Okay. En heeft u kinderen?
1: 4.
0: 4 kinderen.
1: Verheel lieve. Ik heb 20 achterkleinkinderen. En het laatste is waarschijnlijk nu nog op komst voor 21. Dan hebben ze allemaal een hoge van 4 kinderen.
0: En ziet u kinderen vaak? Komen zij op bezoek?
1: Of is ze zijn alle dagen komen als ze kunnen.
0: Fantastisch. En wat doet u dan als hier zijn? Een babbeltje slaan?
1: De vrijdag is eigenlijk de dag van mijn koor. Dan komt mijn zoon. Hè? En dat is tot de 9:30 s'avonds.
0: Hele dag?
1: Hele
0: namiddag.
1: En de gebeurs, we gaan een week naar de gebeurs met 2. Dus, hè? En die 2 komt een week naar hier. En we hebben de best. Maar de schoolste ding van heel de week. Koorden. Vele koorden. Ik doe alles graag. Ik heb hem nog nooit verveeld. Maar veel dingen gaan niet meer. He.
0: Ja.
1: Ja, ik ben gehandicapt. Kijk, met mijn springvingers. Ik kan niet meer doen, maar ik kan niet meer naaien. Ja. Ik ben ook in behandeling van ogen. Dus, ja. En toch zie ik het nog goed.
0: Maar toch kan u uw dagen goed vullen?
1: Zelfs met bril of zonder bril. Maar de ene keer is dat beter dan de andere keer.
0: Kan u iets?
1: Maar ik word nooit verzorgd hier. Druppeltjes in mijn ogen. Nee.
0: Alles wat u nodig heeft.
1: Een spuitje in mijn neus. Allee, ik krijg van alles, hé. Alle kleine dingetjes die ik kan genezen, eigenlijk. Maar ja, met hulpen.
0: Zou iets?
1: Ik ga met de rolstoel, maar ik kan ook nog een beetje zonder. Maar ik heb veel gevallen in mijn leven. Een beetje te geweldig.
0: Ja. Misschien beter in de rolstoel dan.
1: Ze moet me soms wel een beetje verwetten, hè. Een beetje trager.
0: Maria, u zei al dat u naar de radio luistert. En ik zie hier ook in uw kamer een mooi Jezusbeeld. Ja. En Maria, zou u iets kunnen vertellen over uw geloof?
1: Ik heb een goed geloof.
0: Is Jezus belangrijk voor u?
1: Ik leef met mijn geloof. Heel de vernoemen is bezet. En luisteren naar Radio Maria. Dan ga ik kantoren. Als het 10:30 is, ga ik kantoren. Het is toch een dag ook. Ja. Ja, maar ik heb altijd goed geluisterd naar de preek en de kerk. En ik was maar 1 week voort. Dat zei ik altijd. Ga je er nog naar de messen? Dan kan ik maar 1 week voort, zei ik. Het is waar. Ik was maar 1 week voort. Ik luisterde goed naar de preek en de spreuken van Mond zonder naam. En ik kwam dus hier vroeger. Maar allemaal een keer eigenlijk geen meer besteld of ook niet meer betaald. En ze zijn ik achtergebleven. En de verpleegsters gingen altijd naar die spreuken. En het was de ene die eigenlijk echt, ze was de put, hij al een nieuwe. En ik had dat al gespoord, die vroeg. Al die spreuken. Voor. En ik leefde van die spreuken. Ik heb een schone boek van Phil Bosmans. Ik lees een hartstikke boek. Dus, een boek van Guido Gezelle. Dus, oh ja. Ik moet ze nu al een keer aanlezen, want ik heb te veel vergeten. Ja. Die boekjes ook. Allee. Ik lees nu eentje van vroeger bijvoorbeeld. Ik weet meer alles, he. Maar dat is hier eentje van de begrafenissen van Philip Vendewoel. Dus we hebben hier in Westkerken Philip Vendewoel gekregen. Dus dat was van eens weer favoriet. Oh, men heeft een bedevaart ingeschreven met George, maar ze is niet doorgegaan door de oorlog. In het begin, dat Philip hier was.
0: Oké. Okay.
1: Ja, je had dat ingericht en gedaan. En het waren twee bedevaarten te rekenen. En de eerste is kunnen doorgaan. En ze worden juist weer voor dat aanveilen. Maar de tweede is niet doorgegaan, omdat ze niet meer veilig was. Dus ik heb er niet geweest. Maar ik heb heel veel familieleden, nichtjes, gekozen, die dan nog met George geweest zijn. Die jaarlijks ging met dokter het dingen daar, van volwassenen. Een dokter die dat ook.
0: Ik weet niet.
1: Een dokter van het Toerotje.
0: Oké. Maar u bent er nooit geraakt. Dat is jammer.
1: Heb je daar nooit van gehoord van die dokter van Toerotje?
0: Ja, ik weet het niet.
1: Maar ze hebben verschillende keren naar mijn zichtbaar geweest. En ik vond het al van de eerste dag dat er sprake van was. Dus.
0: Enorm bedankt, Maria, om met ons te willen spreken. Is er nog iets dat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars? Of is het goed?
1: En ze lachen ze hier soms een keer met mij. En als, maar ja, ik kan dat tegen. Ik heb zelfs al een keer een antwoord gekregen. Lees het onze vader.
0: Dat is een goede suggestie, hè? Dat is goed om te doen.
1: En ik lach om mee.
0: Enorm bedankt, Maria.
1: Iedereen, ik kan goed alles verdragen. Ja, ik heb heel goed geoefend, hè? Heel mijn leven. Ik kan een vrije school liefde aan. Dat is waar. En iedereen bekloegen me. En ik kon de meeste luiden van de wereld.
0: Ah, dat is een fantastische.
1: Ik heb een indruk school liefde aan. Dat is waar.
0: Daar ben ik heel blij om. Dankjewel, Maria, met ons te willen spreken.
1: Met veel zorgen en veel gewaard en gedaan. Maar een speciale is de kapel. Ik woonde op de kapelhoef. Kijk naar het kapelletje, hè, daarboven.
0: Ah ja, ik zie het, ja.
1: Dus ik noem mij al. Dus ik ben geboren op de 3 september en gedood op de 8 september.
0: Oké, dat is een heel mooie dag.
1: En ik had een voorbeeld die leidster was van onze KVLV. En ze was geboren op de 5 van september. En ze verjaarde. En ik heb altijd een voorbeeld gevolgd. En als ze gestorven was, ik ging eigenlijk naar de begrafenis. En ze zei, en ze werd geboren op de 5 september. En ze had wel een preek voor mij. Echt waar. Echt waar.
0: Dankjewel, Maria. We gaan even luisteren naar muziek en dan de rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, wij zijn uit de kamer van Maria gegaan, de gang doorgewandeld en eigenlijk onmiddellijk uitgekomen op het kinelokaal.
1: Ja, dat klopt.
0: Waar Anke hier is. Anke, zou je zelf willen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ja hoor, ik ben Anke. Ik ben de kine hier in WZC Bloemenhof. En ik werk hier ongeveer al 36 jaar. Het is altijd een hele uitdaging om elke morgen hier te mogen starten. Ik heb een hele mooie, ruime kinezaal waar ik echt de mensen graag ontvang om hen te stimuleren om zeker

0: een evenwicht. Wat doen we ook wel? Mensen komen heel graag fietsen. Dan moet ik zelfs gewoon even in de leefruimte gaan zeggen van kijk, hé, de kinnie is open, komen jullie? En dan is soms wel loodje trekken om eerst op de home trainer te kunnen fietsen. Wat ik ook doe is vooral versterkende oefeningen en gymnastiek. Op dinsdag voormiddag wisselen we wel af met de ergo, waar ik vooral accent leg op vooral versterken van de armen en de benen. Het is heel intensief. Het is niet zo van oei, het is Anke, het is de kinnie, dan gaan we even een beetje moeten bijbenen. Ja, dat is zo'n beetje ja, wat ik allemaal doe.
1: Ik snap wel waarom ze graag op de home trainer zitten, want er is een scherm voor. En ze kunnen eigenlijk door Vlaanderen fietsen.
0: Ja, dat is zilverfiets. Maar ook niet alleen in Vlaanderen, in België, ook in Frankrijk, in Amerika, New York. Ze kunnen eigenlijk wel kiezen. En ja, favoriet is natuurlijk Brugge. Als ik vraag van naar waar willen jullie, is heel vaak het item Brugge. Maar ze kunnen ook wel spelletjes op spelen. Evenwichtsoefeningen worden er ook op geoefend. En ook soms zijn er plaatjes voor mensen met dementie. Die komen hier ook vaak fietsen. Dat ze kijken van, oké, welk dier is het? En ondertussen als ze aan het fietsen zijn, zeggen ze, oké, het is de haan. Ondertussen is het ook wel cognitief dat we eigenlijk stimuleren. Wat ik ook doe, er hangt ook zo aan die plaatjes. Het is er eentje afgevallen. Dus ze moeten gooien met de bal, bijvoorbeeld naar groen, naar oranje, ook voor een evenwicht.
1: Oké.
0: Te stimuleren.
1: Zijn er nog zo zeer oefeningen die ze zeer graag doen? Of is het vooral de home trainer?
0: Nee, het is vooral ook wel het parcours, evenwichtsparcours. Dat heel vaak ook hier in het kinderlokaal wordt uitgevoerd. Dan liggen ook wel verschillende soorten kussens en ook steps waar ze moeten overstappen. Ook zo een eventueel gewicht waar ze echt hun gewicht moeten gaan opzetten. Gewicht leren verplaatsen. Hoepels worden er ook klaargelegd. Hier de kegels met eventueel ook een verhoog waar ze moeten overstappen. Het zorgt echt wel voor heel wat uitdagingen en dat hebben ze graag. Ik had onlangs iemand, wat een wedstrijd van Silverfit. Ze moesten 1 kilometer fietsen. In zo snel mogelijk. En er was iemand, de meneer, die echt wel nog heel actief is. Maar die kwam nooit. Hoeft ook niet, maar het is eigenlijk altijd wel goed om elke dag een beetje te oefenen. En ene keer, zijn neef was hier ook. En hij zei van, oké, die had bepaald, denk 36 minuutjes, 0,36, gefietst. En zei van, ik ga dat beter doen. En die is hier gekomen en heeft gewoon het record verbroken. En stond aan het bord en was, ik weet niet of hier, maar dat is het ook. Er leeft eigenlijk wel nog zo in de mensen zo wedstrijd. Zo van, ik wil, ik kan dat. Ik ga dan een keer voor zorgen dat ik dat zo kan winnen. Dat vind ik leuk. Het is eigenlijk, ja, bewoners, senioren moet ik zeggen, is echt wel heel leuk om mee te werken. Je kunt ze direct met iets klein gelukkig maken. Direct een smile op hun gezicht. Ze zijn heel vriendelijk, ook naar ons toe. Ik zou niks anders willen.
1: Werkt u hiervoor ook al met ouderen?
0: Ja. Ik ben eerst zelfstandig geweest als ik juist afgestudeerd was. Maar dat is intensief, dat is meer sporttherapie. Dat is echt wel elke dag geven. Ik heb dat moeten stoppen, maar dit is eigenlijk wel, het blijft. Je moet het zelf enthousiast maken. Je moet zelf de mensen zeggen van, kijk, ik wil je uitdagen voor dat wel te kunnen doen. Ik zou niet meer anders willen eigenlijk. En ook, je werkt in groep, hè. Je werkt niet alleen. Je werkt ook met de ergo's. Je hebt ook de verpleegkundigen, je hebt de zorgkundigen. Dat je soms een keer wilt overleggen. Ook de verplaatsingen van de bewoners is ook wel heel belangrijk. Dat je zegt, dat je met hen in conversatie gaat van kijk, hé, dat gaat moeilijk. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Dat heb ik eventueel een draaischijf of een glijzer dat we kunnen gebruiken. Om het ook de zorg een beetje gemakkelijk te maken. Daar zorg ik eigenlijk wel voor. Die lessen. Daar zorg ik ook wel voor. Eigenlijk verplaatsinglessen, want tillen, we gaan geen mensen tillen, we gaan ze eigenlijk verschuiven. Dus daar moeten we ook wel een beetje een oog voor hebben voor onze bewoners.
1: Oké, enorm bedankt Anke om met ons te willen spreken.
0: Graag gedaan.
1: Dan is het nog eens tijd voor muziek en dan gaan we verder door het huis.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag de gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg.
1: Ja.
0: We waren daarnet in de kinezaal bij Anke. En we zijn eigenlijk gewoon even de gang doorgewandeld en de kamer van George en Jacqueline binnengegaan. Dankjewel dat jullie met ons willen spreken.
1: Ach, waarom niet?
0: Jacqueline, wonen jullie hier al lang?
1: Drie jaar. We waren heel in het begin, hè?
2: De 28e, was het
1: dan? Ja.
0: Dus eigenlijk echt van bij het begin dat het huis hier was?
1: Ongeveer. Ja.
2: We waren hier van de eerste.
0: Oké. En jullie zijn een gehuwd koppel. Jullie hebben samen een kamer?
2: Wij hebben hier samen die kamer hier. Want normaal gezien stonden die bedden zo. En ik heb gevraagd voor die bedden daar te plaatsen.
0: Een beetje
2: op die muur.
0: Ja, een beetje verder van het raam?
2: Nee, niet bepaald. Meer richting bij de kamer.
0: Ja, u vond het beter zo?
2: Ja. Het is aangenamer zo. Wij slapen dicht bij elkaar, wij slapen niet samen. Want het is een stuk ijzer tussen.
0: Ja, het zijn twee bedden.
2: Maar het is gezelliger zo.
0: Ja, en jullie kunnen toch echt nog samen wonen. Dat is niet altijd makkelijk in een woonzorgcentrum om een kamer samen te hebben.
2: Ja, wij hebben daar geen probleem mee. Hè? Nee. Wij wonen hier lekker of dan maar thuis. Natuurlijk, het is niet thuis. Hè? Ja. Maar wij wonen hier lekker of dan maar thuis zijn. En het is hier zeker goed.
1: Ja.
2: Dus.
0: Jullie hebben ook, met dat de bedden verplaatst zijn, hebben jullie eigenlijk een beetje een zithoek, hè, nu?
2: Voilà, ja, dat is inderdaad de bedoeling, dat wij nu een plaatsje apart hebben, zodat wij met ons de twee kinderen komen regelmatig. En zo kunnen ze hier aan die tafel, dat is een grote tafel. Normaal is dat een kleinere tafel die hier staat. Maar wij hebben die tafel van bij ons thuis meegebracht. En zo is de ruimte beter zo.
0: Ja, we zitten aan tafel, aan het raam, met uitzicht op de tuin.
2: Ja.
0: Het is hier aangenaam, hè?
2: Ja, absoluut. Ja.
0: Zou ik jullie een beetje mogen vragen over jullie leven voor jullie in het woonzorgcentrum zijn gekomen?
2: Normaal gezien, moet ik hem vasthouden?
3: Nee.
2: Normaal gezien werkte ik vroeger in de CNO, in NUCB. In de fabriek.
0: Ah ja, oké.
2: Okay. Ja. Ik was elektriker en ik maak elektriciteit. Stoken en elektriciteit. Nou. En ja, we zijn dan op pensioen gegaan. En zo is ons leven vooruit gegaan. Ja.
1: Ik heb maar één gehad, dat was hem. Ik woon 17 jaar. Ja, ik ken hem nog.
2: wij zijn er reeds samen vanaf praktisch 17 jaar. Dus als je dat nu uitrekent, kom ongeveer op 74 jaar dat we elkaar kennen.
0: Fantastisch. Proficiat.
2: We zijn normaal gezien 69 jaar geuit.
0: Dit jaar 69?
2: Ja. Hey, 69 jaar geuit.
1: 73?
2: Ja,
1: nee, ze zijn niet zo goed. We zijn in... Oh, mijn pijs, maar...
2: 57 getrouwd,
1: ja.
2: Voilà. En we zijn 26.
1: Ja. Dus... Niet voor serie. Nou, er pijst er maar op.
2: Leus van de opstaan, hè.
1: Oh, ja,
0: een vergissing is geen leugen, hè.
2: Nee, wij zijn zo lang uit. Ik kan erbij zijn, de vrouw zegt dat altijd, zonder weglopen. Nee, maar we komen nog altijd goed voor elkaar. Ja. We zorgen goed voor elkaar. Zij was mijn rug en ik was haar rug. Dan moet ik lachen ook. Hè. Maar het is hier goed. Ja, mag niet lang. Absoluut niet.
0: Zijn er bepaalde dingen die jullie graag doen hier in het huis? Activiteiten die georganiseerd worden?
2: De activiteiten die gedaan worden, doen wij normaal mee. Hey, bijvoorbeeld beneden spelletjes spelen en zo.
1: Ja, dat doen we.
2: Ja. Je zit nu veel woordjes te zoeken. Hé, hey, dat is... dat is onze activiteit, samen. Maar like, beneden, als er spelletjes zijn of organisaties met de bewoners, zijn we er graag bij.
0: En zitten jullie ook graag gewoon eens in de cafetaria? Of eerder hier op de kamer?
2: Minder.
1: Ja.
2: Wij zitten niet 100% graag in de cafetaria. Moet dat wel zeggen. Wij hebben liever ons eigen privé. Wij hebben ook... we kunnen hier koffie maken. Een glas wijn of...
1: Wat dan maar wel.
2: Hey. Ja. Wij worden hier letterlijk gerust gelaten. Wij doen wat dan maar wel binnen de parken, hey. Maar wij worden rustig gelaten. En wij zijn hier... Ik denk, als ik mag klappen in de naam van mijn vrouw... dat wij alle twee gelukkig zijn hier. Ik zeg nog eens, hè. Het is niet thuis, hè.
0: Ja, het is anders.
2: Het is anders. Maar we mogen absoluut niet klaar.
0: Ik heb gehoord dat jullie graag wandelen.
2: Vroeger deden we dat enorm veel... wij hadden een caravan in Dardenne, in Auton.
1: Ja.
2: En totdat er daar is een grote overstroming gekomen is.
1: Ja.
2: En dan hebben we een nieuwe caravan mee mogen zetten en dat was gedaan. Maar wij hebben altijd veel gewandeld in Dardenne.
0: En doen jullie dat dan hier soms ook nog eens door de tuin of minder?
1: Minder. Ik kan zo goed hebben met mijn bellen. Kan het zeer af.
2: We zijn alle twee 90 jaar.
1: Ja.
2: En je begint dat al te voelen als je gaat gaan wandelen. Ja. Korte wandelingsjes gaat. Maar lange wandeling.
1: Maar geen grote wandel doen we niet meer.
0: Nee, dat is logisch, hè?
1: Want, ja, maar dus tijd gaat, hè. Voilà. En mijn blieven zijn dan misschien nog goed, alle twee. Nee, dat is bijzonder, hè.
0: Ja, jullie kunnen hier nog samen wonen.
2: Ja,
0: dat is mooi, hè?
2: Absoluut. En wanneer er activiteiten zijn, zijn we er normaal bij. In de mogelijkheid, hè.
1: Ja.
2: Eigenlijk van de week... En mijn muziek had.
1: Ja, gisteren.
2: Ja. En we waren natuurlijk een van de eerste, van de beste. Wij moesten dat goed door, nee.
1: Wow.
0: Het was een artiest die kwam spelen, of?
2: Ja,
0: was het...
2: twee muzikanten. Ja, zij zeiden dat ze broers waren.
1: Maar ja.
2: Maar,
0: ja. Je geloofde het niet?
1: Nee.
2: No. Maar het was goed in elkaar gestoken. Het was een beetje vertalen over de broer en aangepast een liedje dat ze zong. Het was goed in elkaar gestoken.
0: Oké, dat is eerlijk.
2: Nee, het was goed in elkaar gestoken.
1: Ja, het. Mijn dier niet klaar. Belangen niet.
2: Mijn vrouw klapt minder Nederlands. Ik probeer... Beter Nederlands te spreken.
0: Ik versta je goed, hoor. Geen zorgen.
2: Maar zij gaat door op haar West-Vlaams.
0: Ja. Het is een mooie taal
2: normaal,
0: om te spreken ook, hè.
2: Ik kom normaal van een zeetje.
0: Dat is nog een beetje anders qua accent, hè?
2: Ja. Ik kom van Den Haan. Den Haan.
1: Ja.
2: En mijn vrouw is een Oudenburgenaar. Dus, moet ik je zeggen, wij zijn gewoon in Den Haan. Er komen daar veel vakantiehangers.
1: Ja.
2: En daar zijn we gewoon aan de taal een beetje te draaien.
1: Ja.
2: Je begrijpt een beetje naar... is er een Brusselaar? Wij proberen een beetje Brussels. Is er een Hentenaar? Wij proberen een beetje...
0: Het gaat u wel af.
2: Ja, vroeger meer of nu, want we zijn intussen dit 70 jaar uit, bijna. En We zitten hier al, wij wonen hier al zo lang.
0: Jullie zijn hier komen wonen na de trouw?
2: Ja, wij hebben hier in Oudenburg gewoond. En ja.
0: Wonen jullie kinderen ook nog in de buurt?
2: Ja,
1: in
2: Roxham.
1: En de anderen in...
2: In Oudenburg?
1: In Oudenburg, ja. Dat zijn mijn twee zoons. Ja. Van onderen.
0: Oké, ja, ik zie de foto.
2: Dat zijn de twee zoons. En dat is heel mijn familie. Met mijn zus erbij. We zijn heel familie.
0: Ja. Enorm bedankt, George en Jacqueline, om met ons te willen spreken.
2: Ah, ja. Ik denk niet dat ik leugens verteld heb.
0: Ah, zeer blij dat te horen.
2: Maar het is hier zeer goed.
1: Mijn
2: ja,
1: niet
2: klaar.
1: Ja, trouwt hij die niet klaar. Ja.
2: Mijn mama zeker niet klaar, absoluut niet. En wat dat betreft, hier het personeel ook niet. Van, ik zeg altijd, het personeel, dat zijn hier engeltjes voor ons. Wij mogen er allemaal alles aan vragen wat dat ze willen. Zij staan altijd klaar voor ons.
0: Fantastisch.
1: Als
2: nee, dat is...
1: Doen wij, wat doen we nog altijd? De badkamer, Lotte Klein.
2: Wij hebben het geluk van nog samen te zijn. En wij hebben het geluk van nog veel zelf te kunnen doen. Ik kan het zo zeggen.
1: Ja. Maar, zolang of dat het kunt. Hè?
2: Ja, het zijn er veel anderen die dat niet meer kunnen.
1: Ja. Ja.
2: Maar, hè.
0: Oké, enorm bedankt. Dan gaan wij nog eens naar muziek luisteren.
2: Ja.
0: En dan gaan wij onze rondleiding verder zetten.
1: Dank u wel. Voilà. Bedankt
2: dank
1: voor te komen. Dank
2: u voor de reportage dat je hebt net.
0: Zeer graag gedaan.
2: Ja.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. Daarnet waren wij op de kamer bij George en Jacqueline. En we zijn even naar de tweede verdieping gegaan, dus een verdieping hoger in de beschermde afdeling. En daar zijn we nu met Ergo Naya. Dankjewel Naya, met ons te willen spreken.
1: Ja, hallo.
0: Zou je jezelf een beetje kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Ik ben dus ergotherapeut. Ik werk hier nu al 2 jaar ongeveer. 2 jaar, 1 jaar nog maar, sorry. Ik dus heb nog 1 collega, Imke. Dus ik ben met 2 ergotherapeuten en dan 1 animatrice, Janne. Imke en ik geven eigenlijk vooral ergo, dus kleine groepsactiviteiten, ook individuele therapieën. Ons doel is dus vooral om de mensen zo lang mogelijk zelfstandig te houden. En dan is Janne, heeft dan meer de grotere activiteiten. Dus dat is een beetje zo de verdeling.
0: U bent ergo voor het hele huis?
1: Ja, Imke en ik verdelen ons een beetje over heel het huis. Dus Imke doet vooral 0, ik sta dan vooral op 1 en dan samen doen we eigenlijk het tweede verdiep dan.
0: En wat voor activiteiten organiseer je dan?
1: Imke en ik doen dus vooral dan kleine groepjes. Dus dan vooral cognitieve oefeningen, maar ook fysieke oefeningen. Wij doen ook rollatortraining, bijvoorbeeld buiten. Dat we dan echt gaan wandelen met de mensen met de rollator. En dan gaat de animatrice mee dan voor de mensen met de rolwagen. En zo combineren we dat dan een beetje samen.
0: En kan je daar wat voorbeelden van geven? Wat moeten we ons voorstellen bij cognitieve activiteiten?
1: Bij cognitieve oefeningen? Goh, dat is eigenlijk echt van alles. Van oefeningen dat we soms zelf maken, maar we hebben ook, dat kan ook bijvoorbeeld een simpel spel zijn of een puzzel. Gewoon dat de mensen echt cognitief blijven gestimuleerd worden, geprikkeld worden. Een beetje die dingen.
0: En de fysieke activiteiten?
1: En de fysieke, is voor die rollatortraining, maar dat is ook echt bijvoorbeeld oefening voor de schouders. We kijken naar bijvoorbeeld mensen kunnen er niet meer goed zelf aankleden, dan doen we oefening voor de schouders. Of oefening voor de handen, dat ze terug zelfstandig kunnen eten. Eigenlijk allemaal zo'n dingen.
0: Een beetje gepersonaliseerd,
1: ja,
0: op de bewoners?
1: Alles wordt eigenlijk echt gepersonaliseerd op de bewoner. Maar we koppelen daar dan ook individuele doelstellingen aan, zodat iedereen zijn eigen doelen heeft en dat we dat kunnen proberen te bereiken.
0: En hebben jullie zo een aantal vaste activiteiten doorheen de week waar bewoners zich bij kunnen aansluiten?
1: Vaste activiteiten zijn er niet echt. Er zijn elke dag wel in de voormiddag en de namiddag activiteiten, maar we proberen echt te variëren. Er zijn wel dingen die maandelijks terugkomen, bijvoorbeeld een bingo. We proberen wel een week niet te gaan wandelen, ook buiten met de bewoners. Een keer een zangmiddag is er ook elke maand, een keer een optreden. Er zijn gewoon dingen die wel maandelijks terugkomen. Of kookactiviteiten doen we ook bijvoorbeeld. Maar het is niet echt vast elke week van dat het een beetje gevarieerd is.
0: Oké, enorm bedankt Naya met ons te willen spreken. Dan gaan wij luisteren naar muziek en onze rondleiding verder zetten.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. We zijn vandaag te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En daarnet waren wij op de tweede verdieping om met de Ergo Naya te spreken. En ja, nu zijn we weer een verdieping lager gegaan om met Leona te spreken. Dankjewel Leona, om ons even te willen te woord te staan.
1: Ja.
0: Mag ik u vragen of u al lang woont hier?
1: Een jaar geweest.
0: Een jaar?
1: Ja.
0: En woont u hier graag?
1: Ja, toch wel.
0: Zijn er bepaalde activiteiten die u graag doet?
1: Allemaal.
0: Allemaal?
1: Ja.
0: Zijn er dingen die u het liefste doet? Waar u altijd naar uitkijkt?
1: Wel ja, turnen en zoiets. En weggaan. Op stap gaan. Dat doe ik ook graag.
0: Wandelen in de tuin of nog verder weggaan?
1: Nee, niet meer verder.
0: Niet meer verder?
1: Met de zoon wel, maar niet meer zo. Ik kan niet meer stappen, nee.
0: Het is met de rollator?
1: Ja. Moet voorzichtig zijn, van anders val ik.
0: Ja.
1: En dat is niet aangenaam.
0: Bent u hier van de streek?
1: Ja, ik ben van Oudenburg.
0: Van Oudenburg zelf?
1: Ja.
0: Heel uw leven gewoond?
1: Nee, in Westkerk, Winkelhoven, maar ja. Dat is allemaal tijdelijk geweest en dan ben ik verhuisd naar Oudenburg. We hebben mij intussen hier gebouwd en ben ik hier gewoon wonen. Ik woon hier al lang. En mijn zoon komt nu bij mij wonen. In mijn huis.
0: Ah ja.
1: Omdat ik daarmee kan wonen. Ja.
0: Hij woont dus ook vlakbij dan eigenlijk?
1: Ja.
0: U ziet hem vaak?
1: Nu ben ik naar hem.
0: Ziet u hem vaak dan uw zoon?
1: Ja, veel. Hij is nu gaan werken, dat is minder. He. Maar ja, dat kan niet anders. He. Nog werken ook. He.
0: Ja, nog zeker.
1: Maar ze zijn aan het veranderen bij mij. Ze komen naar daar wonen. Ze zijn helemaal aan het veranderen. Het is 40 jaar oud. Thuis. En ze zijn een beetje aan het renoveren.
0: Ja, het moet ook gebeuren.
1: Opknappen, nee, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: En wat doet u dan met uw zoon als hij hier komt? Zijn jullie een babbeltje of?
1: Wel ja, oftewel gaan we weg. Ik ga meestal weg met hen. Oftewel naar hun huis, oftewel bij mij thuis. Maar ze zijn aan het verbouwen, dus het is niet aangenaam bij mij thuis.
0: Nee.
1: Het is al veel veranderd, maar ja, het is allemaal een beetje overhoop, hè.
0: Ja, het is momenteel beter om hier te blijven.
1: Ja. Ik ben graag bij hen ook. Ik ben hier ook graag.
0: En zit u graag af en toe in de cafetaria?
1: Ja, bijna alle dagen als het mogelijk is. Maar ja, dat is dan niet veel om.
0: In de namiddag, toch?
1: Ja, maar ja. De vrijwilligers zijn hier niet. Het is iemand op prijs voor 6 weken. Zo, dus het is maar één iemand die komt voor het ogenblik. Het is de maandag en de vrijdag. Zo, dus we moeten ons tevreden stellen met hetgeen dat er is. Zoals altijd.
0: En als u in de cafetaria zit, slaat u dan graag een babbeltje met de andere mensen die erbij zijn?
1: Ja. Of buiten, desnoods. Als het goed weer is, zit ik ook veel. Als het mooi weer is. Van me zitten hier al veel binnen. He.
0: Ja.
1: Ik zit graag bij de mensen. Toch wel.
0: En u kent waarschijnlijk heel wat mensen hier.
1: Ja,
0: als u van Oudenburg hier al lang woont.
1: Toch, toch, anders ook. Ja. Ik maak graag vriendje op met iedereen. Ja.
0: Ik heb ook gehoord dat u graag woordzoekers doet.
1: Ja, ik doe dat enorm graag.
0: Ik zie ze hier liggen. Toen we binnenkwamen in uw kamer, was u ermee bezig.
1: Ja, toch wel. Als ik niet te doen heb, ben ik bezig met mijn woordzoekers. Zoals altijd. Maar ja, het is ook goed voor u. En ook, het is een bezighouding. Ik doe dat wel graag. Ik moet iets doen. Ik kan niet moeilijk zitten hier. Dat kan ik niet. Nee. Ik heb geen zin in de poep. Nee.
0: Maar u kan zo uw dagen goed vullen?
1: Ja, toch wel. Ja. De ene dag beter of de andere. Maar ik ga veel op uitstap ook met de zoon. Zo, dus dat is ook een hele verandering. Morgen ook terug, hè. Of zondag. Ik weet het nog niet. Ja.
0: Oké. Enorm bedankt, Leona, met ons te willen spreken. Is er nog iets wat u graag zou willen zeggen aan onze luisteraars?
1: Nee.
0: Okay.
1: Bedankt dat ik een goede zoon en een schoondochter heb.
0: Dat zullen ze graag horen. Dat is goed om eens te zeggen.
1: Ja, het mag ook.
0: Ja, zeker en vast. Dankjewel, Leona.
1: Dankjewel. Merci.

0: Beste luisteraars, welkom terug in het programma Menslievend. Wij zijn nog eens naar de tweede verdieping gegaan om te kunnen spreken met de hoofdverpleegkundige Lindsay. Zou je jezelf kunnen voorstellen aan onze luisteraars?
1: Hallo, ik ben Harink Lindsay, werk hier sinds 1 juni 2026, dus het is ook allemaal nog redelijk nieuw voor mij.
0: Werkt u hiervoor ook al als hoofdverpleegkundige of is het de eerste keer?
1: Vervangend, ja. Ik heb een viertal maand vervangend hoofdverpleegkundige geweest.
0: Het is dus toch nog vrij nieuw dan als job ook?
1: Ja.
0: Doet u het graag?
1: Ja, heel graag. Het is wel soms pittig, maar ik zie al heel veel verandering, dus dat geeft wel voldoening.
0: Zijn er bepaalde dingen waar u als hoofdverpleegkundige echt op wil letten?
1: Ja, de details zorgen dat de bewoners telkens piekfijn in orde zijn om de dag te starten. Dat is voor mij al een hele grote. En dan ja, de basis zorgen dat de maaltijden lekker zijn. Zulke dingen natuurlijk.
0: Vindt u het een groot verschil met verpleegkundige zijn?
1: Ja, want er komen heel wat administratieve taken bij. Het loopt ook wel, de normale zorgen lopen gelijk met verpleegkundigen. Als ik dan een keer kan inspringen, is het wel leuk dat ik ook van alles goed mee ben. Maar de administratieve dingen, dat is allemaal voor mij dan.
0: Vindt u dat leuk om te doen of liever het contact met de bewoners?
1: De combinatie van alles is voor mij heel belangrijk, ja.
0: Oké, en was het een bewuste keuze om met ouderen te gaan werken?
1: Ja, ik ben destijds gestart als stagiaire in de ouderenzorg. En ondertussen ben ik al 14 jaar gestart als zorgkundige. Daarna verpleegkundige opleiding gedaan en mij zo wat opgewerkt, ja.
0: Wat is het aan ouderenzorg dat u zo graag doet?
1: Ik weet niet, ik denk dat dat gewoon iets is dat je mee geboren wordt. En als je daar een hart voor hebt, dat je dat heel je leven kan volhouden. En als je voelt, ik heb die feeling niet, dan zeg ik altijd, dan is het beter dat je stopt. Ja.
0: Oké. En nog bedankt, Lindsay, om met ons te willen spreken. We gaan u terug uw taken laten vervullen, want het is hier heel druk, hebben we al gemerkt.
1: Klopt, inderdaad.
0: Oké, zeer goed. Dank je wel.
1: Dank je wel, dag.

0: Beste luisteraars, welkom terug. We zijn vandaag nog altijd te gast in het woonzorgcentrum Bloemenhof in Oudenburg. En wij hebben eigenlijk iedereen gezien met wie we graag wouden spreken. Maar we hebben Sascha hier nog even terug. We zijn terug op het gelijksloers, terug naar de cafetaria gegaan waar wij begonnen zijn. Ik denk dat de luisteraars, Sascha, een mooi beeld hebben gekregen van het huis. Door met iedereen die we gesproken hebben. Zijn er bepaalde indrukken waarvan u zegt, dat willen we graag nog aan de luisteraars meegeven?
1: Oh, dat is een goede vraag. Ik denk, als er mensen zijn die momenteel zo'n beetje twijfelende zijn van, gaat het nog lukken thuis? Of ja, is het een beetje moeilijker? Kom gewoon een keer langs. Je kunt altijd een keer luisteren. Er hangt niks vast aan een rondleiding. Het is altijd beter dat je preventief op de lijst staat. En dat je dan in een noodsituatie terechtkomt. En dat je dan eigenlijk ja, geen plaats hebt of nergens terecht kunt. Dus zit je ergens met vragen. Is er iets dat je wilt weten? Kom gewoon een keer langs. Kom een koffietje drinken of een rondleiding. Iedereen is welkom. En ja, dat is denk ik het belangrijkste.
0: Oké, zeer goed. Dat lijkt mij een goed laatste woord om op te eindigen. Dan wil ik jullie graag allemaal nog heel erg bedanken om ons te ontvangen. En beste luisteraars, dan zijn wij aan het einde gekomen van deze uitzending van Menslievend. Nog een zeer fijne dag gewenst en tot de volgende keer.

Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk. Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Het is tijd geworden om samen het avondgebed van de kerk, de Vespers, te bidden op deze zondag, zondag in de 28e week door het jaar. De hymne kan u vinden op pagina 699. De psalmen vanaf pagina 1111. De korte schriftlezing en slotgebeden vanaf pagina 1114. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia. O zalig licht drievuldigheid, die één in hart en wezen zijt. De grote zon verzinkt in nacht, o licht houdt in ons hart de wacht. U loven we in de dageraad, u smeken wij des avonds laat. Geef dat ons lied uw lof verspreidt, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Tot Vader Zoon stijgt ons gezang, tot beider geest gelijk in rang. Eén God, één macht ten allen tijd, bescherm ons thans drievuldigheid. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia. De Heer spreekt tot mijn Heer, zit aan mijn rechterhand. Ik leg uw vijanden als voetbank voor uw voeten. Uit Sion reikt de Heer de scepter van uw macht. Heers nu te midden van uw tegenstanders. Een vorst zijt gij wanneer gij u vertoont. Met macht bekleed in glans van heiligheid. Ik heb u voor de dageraad verwekt. Gezworen heeft de Heer, hij neemt het niet terug. Voor eeuwig zijt gij priester als Melchisedek. De Heer staat aan uw zijde, die vorsten neerslaat in zijn toorn. Hij laaft zich uit de bergstroom langs de weg, dan gaat hij voort met opgeheven hoofd. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Voor de dageraad heb ik u verwekt in glans van heiligheid. Alleluia. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Gelukkig de mens die ontzag heeft voor God, die vreugde vindt in zijn geboden. Zijn kroost zal machtig zijn in het land. Gezegend zal zijn het geslacht van de vrome. Welvaart en rijkdom sieren zijn huis. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Hij is voor de vromen een licht in de nacht. Weldadig, barmhartig, rechtvaardig. Goed gaat het de mens die weggeeft en leent, die eerlijk zijn zaken behartigt. In eeuwigheid staat de rechtvaardige sterk. Men blijft hem voor eeuwig gedenken. Voor slechte tijding is hij niet bang. Hij blijft ongeschokt op de Heer vertrouwen. Standvastig en zonder vrees zet hij door, tot hij op zijn vijanden neerziet. Met mildheid deelt hij aan armen uit. Hij zal zijn gerechtigheid nooit verliezen. Zijn macht en zijn aanzien vermeerderen steeds. De zondaar zal het met afgunst aanschouwen. Hij knarst met de tanden, verteert van nijd. Het streven van zondaars zal falen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen.
Amen. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid, want zij zullen verzadigd worden. Looft God als zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, het heil en de eer en de macht komen toe aan onze God, want waarachtig en rechtvaardig is zijn oordeel. Alleluia. Alleluia, looft onze God als zijn dienaars, gij die hem vreest, gij kleinen en groten. Alleluia. Alleluia, de Heer onze God, de Albeheerser, heeft zijn koningschap aanvaard. Alleluia. Alleluia, laat ons blij zijn en juichen, hem alle eer bewijzen. Alleluia. Alleluia, de tijd is gekomen voor de bruiloft van het Lam en zijn bruid heeft zich reeds getooid. Alleluia. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Looft God al zijn dienaars, gij kleinen en groten. Alleluia. Uit de brief aan de Hebreeën. Gij zijt genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem en de duizendtallen engelen, de feestelijke en plechtige vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, en de geesten de rechtvaardigen die de volleinding bereikt hebben, tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed iets beter afroept dan het bloed van Abel. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zijn wijsheid is onbegrensd, Hij is almachtig. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Verheven is onze Heer, Hij is almachtig. Zie, we hebben alles verlaten en zijn U gevolgd.

Zie, wij hebben alles verlaten en zijn u gevolgd. Verheugen wij ons in de Heer, van wie elke goede gave komt, bidden wij met een oprecht hart tot Hem. Heer, verhoor ons gebed. Heer, Vader van al wat leeft, Gij hebt uw Zoon gezonden, opdat overal op aarde uw naam verheerlijkt wordt. Versterk het getuigenis van uw kerk onder alle volken. Heer, verhoor ons gebed. Open onze oren voor de prediking van de apostelen. Maak ons ontvankelijk voor de waarheid van het geloof. Heer, verhoor ons gebed. Onthoud de rechtvaardigen uw liefde niet. Verschaf de verdrukten recht. Heer, verhoor ons gebed. Geef de gevangenen vrijheid. Open de ogen van de blinden. Richt de gebrokenen weer op en behoed de ontheemden. Heer, verhoor ons gebed. Vervul het verlangen van allen die in uw vrede ontslapen zijn. Breng hen door de verrijzenis van uw Zoon tot het leven dat geen einde kent. Heer, verhoor ons gebed. En bidden we dan samen.

Heer, wij vragen u, kom ons tegemoet met uw genade en blijf ons met uw goedheid volgen. Maak ons aandachtig en vol ijver voor het goede dat wij kunnen doen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer schenken ons zijn zegen, hij bewaren ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven. Amen.

0: Radio Maria.
1: Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.

Van harte welkom, dierbare luisteraars van Radio Maria, dierbare medepelgrims van Pelgrim in eigen land. Nog maar enkele dagen geleden mochten wij met honderden pelgrims naar Onze Lieve Vrouw van Banneux gaan. En daarom zullen wij in de komende afleveringen toch nog wat ruimte maken voor zij die niet konden meegaan, die ook Pelgrim in eigen land een beetje volgen, om te kunnen delen in de grote spirituele en ook menselijke vreugde die we hebben mogen ontvangen in Banneux. Het is vroeg in de ochtend. We staan klaar om naar de bus te gaan in Houthemveld, dat is in Tienen. Dat is een sportveld waar de bus op ons staat te wachten, bus 2, die ons in de richting van het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux zal brengen. We gaan van het station van Tienen eerst richting onze locatie, waar onze studio's gevestigd is, bij de Zusters Passionisten. En voor degenen die het adres nog niet kennen, Park Passionisten 5, daar kan u ons vinden. En voor zij die er al geweest zijn, die zullen dat weten, anderen vertel ik het er graag bij. We hebben een hele mooie tuin eigenlijk, waar een prachtig Mariabeeld in staat. En daar wil ik graag samen met u onze pelgrimstocht voor vandaag beginnen. Laten wij de kleine 10 minuten dat het kost om van het station naar de studio's te wandelen, gaan wij nu samen ondernemen om een kort gebedsmoment te houden aan het Mariabeeld in onze tuin. En van daaruit vertrekken we dan richting onze bus die op ons staat te wachten en waar we samen met een 50-tal mensen vanuit Tienen vertrekken, eerst nog richting Zoutleeuw, om daar ook enkele mensen op te pikken en dan rechtstreeks doorrijden naar het heiligdom van Onze Lieve Vrouw van Banneux. Wel ben ik blij dat u opnieuw met ons meegaat, dierbare medepelgrims. Laten we onze rugzak opnemen en we gaan op weg.

Zo, dierbare medepelgrims, voor vandaag. Normaal gezien gaat de pelgrim alleen op stap of eens met een collega mee. We hebben ook al eens een priestergids gehad. Maar vandaag gaan we met een hele groep op pelgrimstocht, op bedevaart. Want het moment is opnieuw aangebroken waarop wij met Radio Maria, met onze luisteraars, met onze weldoeners naar onze lieve vrouw gaan. De maagd der armen, onze lieve vrouw van Banneu. En ik sta hier ondertussen in onze mooie tuin van onze locatie in Tienen, waar onze studio's gevestigd zijn, bij het beeld van onze lieve vrouw. En we willen de tocht ook graag beginnen hier aan het beeld van Maria in Tienen, om zo alle intenties die hier ooit zijn neergelegd, bij het graf van moeder Martha, hier in de kapel, hier bij het beeld van onze lieve vrouw, om die mee te nemen. Ook uw intenties, dierbare medepelgrims, die niet kunnen meegaan vandaag, we nemen ze mee naar Banneu. We gaan ervoor bidden bij onze lieve vrouw. Op deze wijze willen wij uitdrukken dat wij geloven dat de moeder van God ons gegeven is als een bijzondere voorspreekster. Als een helper. En zij verwijst altijd naar Jezus. Het beeld hier in onze tuin draagt het Jezuskind in de armen, die zijn armen open heeft voor de hele wereld. Het doet ook denken aan het kruis. Ook daar spreidt Jezus zijn armen uit om de wereld te omhelzen. Onze Heer Jezus Christus is gekomen om ons te verlossen van de dood, van de zonde, van de gevolgen daarvan en het eeuwige leven te laten binnengaan. En de heilige maagd Maria is onze ster Stella Maris die ons daar naartoe leidt. Sterren der Zee, een van de titels van onze lieve vrouw. Maar ook de maagd der armen. En we zijn allemaal arm. Voor sommigen onder ons zal dat betekenen financieel. In middelen. Voor nog anderen misschien in bepaalde capaciteiten. Misschien wel in uw lichaam, in uw geest. Ja, zelfs in het spirituele. We zijn arm. We weten niet eens hoe wij behoeven te bidden. Dus wij hebben alle hulp nodig. En die hulp gaan wij gaan vragen aan onze hemelse moeder. En daarom, dierbare medepelgrims, we gaan hier aanzetten, want wij moeten zo meteen de bus op in Tienen. En daar zullen heel wat parochianen ook van de kerk hier, die door pastoor Karel Loots wordt geleid, en die u ook kent natuurlijk van verschillende interviews en dergelijke meer op de radio, ook van catechesis. We gaan hen vervoegen en we gaan zo de bus op naar het heiligdom van onze lieve vrouw van Banneu, waar zij verschenen is aan Mariette Becot. De geschiedenis gaan we zeker ook nog een klein beetje meer leren kennen in onze pelgrimstocht. Heilige maagd Maria, wij gaan zo meteen de weg op. Wij vragen u om over ons te waken. Geef ons een behouden reis naar uw heiligdom in Banneu. We nemen alle intenties die hier ooit werden neergelegd met ons mee. Vertrouwen ze toe aan uw moederlijke voorspraak. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Maagd Maria, Maagd der Armen, bid voor ons. Koningin van de Vrede, bid voor ons. Want ook de wereld en onze politieke leiders zijn arm, hebben gebed nodig. Ook hen nemen wij mee op deze bedevaart, waar we ook heel en bijzonder zullen bidden voor de genezing van de harten, voor vrede. Vrede in de wereld, vrede in de harten van de mensen. Dierbare luisteraars, dierbare medepelgrims, we gaan samen op stap. We nemen u.

Van hieruit is het een goede 20 minuten wandelen richting de plaats waar de bus staat te wachten om ons naar Banneux te brengen. Bij aankomst zie ik al een bekend gezicht. Voor de derde keer is hij onze busbegeleider en is ook de pastoor van Tienen, namelijk eerwaarde heer Karel Loots. En met de lijst in de hand was hij al mooi iedereen aan het afvinken alvorens ze op de bus konden stappen. Ze kregen ook een mooi bedevaartboekje, zoals al onze bedevaarders hebben gekregen. En zo konden we ons klaarmaken om deze reis aan te vatten. Hugo is onze chauffeur vandaag. En wij gaan dus van hieruit eerst nog naar Zuid-Leeuw. We pikken daar nog enkele mensen op. En zo gaan we dan naar onze lieve vrouw van Banneux. Maar een bedevaart, dat betekent ook een beetje bidden. En dat doen we ook op de bus. Het is geen overvol programma voor mocht u eens denken om mee te gaan. Het is, ik denk, net genoeg. Het staat toe om onze tocht biddend te beginnen. We hebben de lauden, het ochtendgebed van de kerk, ook gebeden bijvoorbeeld. Een korte introductie door de priester. En dan is er ook de mogelijkheid om elkaar wat beter te leren kennen. Heel veel mensen die meegaan op bedevaart kennen elkaar misschien van in de parochie, van ver. Of hebben al eens goeiedag tegen elkaar gezegd op de straat, of kennen elkaar helemaal niet. Sommigen gaan al ieder jaar mee, voor anderen is het de eerste keer. En die prachtige mengelmoes van intenties, van mensen, van zielen, die komen samen op die bus. En dat is een vreugdevol gebeuren. Eerst dus richting Zuid-Leeuw. En dan gaan we luisteren naar de begroeting van eerwaarde heer Karel Loots, onze busbegeleider voor vandaag.

0: vertrokken richting Banneu. Welkom ook aan de pelgrims van Zoutleeuw. Hè? En we zijn nu vertrokken. Ik lees een stukje voor uit Psalm 122. Een mooie psalm. Hoe blij was ik toen men mij riep, wij trekken naar Gods huis. Nu mag mijn voet Jeruzalem, uw poorten binnentreden. Daar staan de zetels van het recht, de troon van Davids huis. Bid dan om vrede voor Jeruzalem, dat ieder die u lief heeft veilig zij. Dat eendracht heersen binnen uw omwalling, in al uw huizen rust. Terwille van mijn broeders en mijn makkers, en die mij na zijn, wens ik u vrede toe. Terwille van het huis van onze God, bid ik voor u om zegen. En dan bidden we het reisgebed. Goede God, onze bedevaart is begonnen. We hebben thuis afscheid genomen en we zijn nu op weg naar Banneu, waar u ons door Maria heel nabij wilt komen. Wij vragen u, zegen onze reis. Zegen ons allen die zo verlangend naar deze bedevaart hebben uitgezien en laat ons ook weer behouden thuiskomen. Help ons om alle genade, zegen, mooie, sfeervolle dingen en alle vriendschap met blijdschap te ervaren. En we vragen dat op voorspraak van Maria en door Christus onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. We zijn op weg. Hip, hip, hip.
1: Hoera!
2: Aan sfeer onderweg kon het zeker niet ontbreken. En een schitterend zonnetje begeleidde ons helemaal tot in Banneu. En daar aankomen, dat is altijd een beetje thuiskomen. En dat mocht ik ook ervaren, want toen we onmiddellijk de rector van het heiligdom ontmoeten, het is ook hij die de gebedsweg voorbidt samen met alle bedevaarders, ja, dan zei hij welkom thuis. Eerwaarde heer Leo Palm, we zijn zeer dankbaar altijd als we hem mogen ontmoeten en we zullen hem op het einde van onze pelgrimstocht nog even kunnen spreken op een bijzondere plaats in het heiligdom, namelijk ons slotmoment aan de bron, waar we ook onze handen zullen onderdompelen in het water, zoals op vraag van Maria. Laten wij onze gebedsweg aanvangen en dat doen we in de kapel van de Verschijningen, waar de heilige maagd Maria zich heeft vertoond aan Mariette Bekoe.

0: velen die naar Banneux komen, zijn overmand door allerlei zorgen. Zij voelen zich machteloos tegenover de grote vraagtekens betreffende de toekomst. Een van deze grote vraagtekens die ons in het bijzonder achtervolgt, is de vrede. De vrede in ons hart, de vrede rondom ons, de vrede in de wereld, de vrede die God ons belooft.
1: Ook in 1933 heerste er grote politieke, economische en sociale onrust in de wereld. Te midden al deze onzekerheden herinnert Maria elke christen eraan dat haar zoon Emmanuel God met ons is. Zoals Mariette in 1933

0: God heeft ons geschapen voor een levendige relatie met hem. Dat is de grote ontdekking die de heilige Augustinus doet na zijn bekering. Na jarenlang rondgezworven te hebben, ontmoet hij Christus in het diepste van zichzelf en vindt de vrede van het hart.
1: Door haar bezoek komt de Maagd der Armen het verlangen wekken in het hart van Mariette om opnieuw een relatie met Christus aan te gaan. Mariette hervat het gebed en vervolgens de catechese-lessen en ze zal zelfs haar eerste communie vervoegen, zo groot is inmiddels haar verlangen om Jezus in haar hart te ontvangen.
0: Vele verlangen naar innerlijke vrede. Bidden we voor hen.
2: Denken wij aan de mensen die door wroeging of een ziekelijk schuldcomplex gekweld worden. Bidden wij voor hen die zich afsluiten in onverschilligheid tegenover het geloof. Denken wij aan hen die innerlijk verscheurd zijn, die er niet in slagen om zich te verzoenen met zichzelf. Bidden wij voor hen die de innerlijke leegte vullen door genot en overconsumptie. Denken we aan hen die moeite hebben zichzelf te aanvaarden zoals ze zijn, zoals God hen geschapen heeft. Bidden wij voor hen die opgesloten zijn in zichzelf en geen zin meer zien in hun leven. Bidden wij tot slot voor ons allen, opdat wij onze zorgen en onze innerlijke onrust kunnen overwinnen.
3: Heer, schenk ons de genade dat we de vrede in het liefst van ons hart kunnen ontvangen.
0: Vrede rondom ons.
1: Indien je de vrede van het hart bewaart, zullen velen rondom jou de vrede vinden.
0: Het is een gedachte van de heilige Serafim van Sarov. De vrede van het hart is een springplank om spontane reacties die kan hebben te overstijgen en om vreedzame relaties met de anderen aan te knopen. Zo voorkom ik dat mijn eigen moeilijkheden op anderen projecteer. Voorkom ik dat mijn eigen moeilijkheden op anderen projecteer.

0: Leren bruggen te bouwen die verbinden, in plaats van muren die scheiden. Bidden wij voor buren die in conflict zijn, dat ze ondanks hun verschillen de vreugde van samenleven ontdekken. Bidden wij voor onze werkplek die gekenmerkt kan worden door jaloezie en concurrentie, dat ieders talent erkend en gewaardeerd wordt. Bidden wij voor onze relaties in de gemeenschap en in de parochie die door spanningen worden geteisterd.
1: Dat alle moeilijkheden op Christus, de bron van eenheid, die midden onder ons aanwezig is.
2: De heilige Paulus herinnert ons hieraan in zijn eerste brief aan de Thessalonicenzen. Bewaar de vrede onder elkaar. Zorg dat niemand kwaad met kwaad vergeldt. Streef steeds naar wat goed is voor ieder van u en voor alle mensen. De God van de vrede, mogen hij u heiligen, geheel en al. En nu vertrekken we naar de grote kerk, tot aan het beeld van de zegende moeder van God op de Esplanade. En onderweg bidden we een tientje van de rozenkrans.
3: We gaan op weg. Bidden wij samen een tientje van de rozenkrans, 10 weesgegroetjes tot aan het beeld van onze lieve vrouw op de Esplanade.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam.

0: Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend bent u boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Gloria Patri et Filio, et Spiritu Sancto, sic ut erat

0: Vrede in ons hart, vrede om ons heen, maar wij wensen en vragen ook vrede in de wereld.
1: Mogen Christus in alle mensen het vurig verlangen opwekken om de barrières die hen scheiden te doorbreken, de banden van de onderlinge liefde te versterken, om begrip te tonen voor elkaar, om te vergeven aan hen die hun onrecht deden.
2: Mogen ze door hem alle volken zich onderling verbroederen en mogen de vurige, verlangende vrede steeds onder hen bloeien en heersen.
0: Midden in de crisis van Cuba in oktober 1962, die de wereld op de rand van een nucleaire oorlog bracht, deed paus Johannes de 23e via de radio een krachtige oproep aan de grote machten om de escalatie van de spanningen te stoppen. Hij besloot toen de encycliek Pacem in Terris te schrijven, gericht aan alle mensen van goede wil.
2: Op het moment dat het nationalisme toenam, wat zou uitmonden in de Tweede Wereldoorlog, gaf Maria te Banneux een bron voor alle naties.
0: We willen de Heer en Maria verheerlijken door deze oase van vrede die Banneux is. En we bidden samen. Danken we de Heer die pelgrims uit alle naties aan de bron van Banneux verzamelt, die er in eenheid van vrede en aan verzoening komen putten.

danken we Maria dat ze in manoeuvre scheen in het enige bisdom waar men in 1933 de drietalige van België sprak, Frans, Nederlands en Duits.

Laten we dankbaar zijn voor de grondleggers van Europa, die na de Tweede Wereldoorlog hebben gewerkt aan de toenadering tussen de volkeren in een geest van verzoening, samenwerking en vrede.

Deus. Laten we dankbaar zijn voor alle leiders van volkeren die net als Paus Leo durven geloven in een ontwapende en ontwapenende vrede.

TOCBS. Laten we dankbaar zijn voor iedere kleine stap om de ander met al zijn verschillen in goede verstandhouding te aanvaarden.

Luistere naar de hoopvolle woorden uit de profeet Jesaja. Alle volkeren en naties zullen zeggen: Kom, laat ons optrekken naar de berg van de Heer, naar de tempel van Jacobs God. Hij zal ons zijn wegen wijzen en wij zullen zijn paden bewandelen. Dan smeden zij hun zwaarden om tot ploegscharen en hun speerpunten tot sikkels. Geen volk heft het zwaard meer tegen een ander en oorlog leren ze niet meer.

Wij gaan nog een stukje verder bidden. En dat doen we ter voorbereiding van een stukje mee te beleven wat in de heilige mis tot ons mocht komen. Onze Heer Jezus Christus, zeer zeker, maar ook zijn woord en de homilie van onze programmadirecteur. Een passage uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze. Nu echter bent u die eertijds veraf was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door het bloed van Christus, want Hij is onze vrede. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan hij de vijandschap heeft gedood. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf was en vrede aan hen die dichtbij waren. Hij heeft de vijandschap gedood. Het enige wapen van Jezus is de liefde. Op het eerste gezicht kunnen wij de indruk hebben dat de vijandschap sterker is dan alles, omdat zij Jezus ertoe gebracht heeft om te sterven op het kruis. Maar door de gave van zijn leven, het liefde voor ons, heeft hij de vijandschap overwonnen en doet hij het leven zegevieren. Deze macht van de liefde is ons meegedeeld door Jezus zelf. En laat ons bidden. Maagd der armen, leid ons naar Jezus, bron van genade. Maagd der armen, red de naties. Maagd der armen, sterk de zieken. Maagd der armen, verlicht het lijden. Maagd der armen, bid voor ieder van ons. Maagd der armen, wij geloven in u. Maagd der armen, geloof in ons. Maagd der armen, wij zullen veel bidden. Maagd der armen, zegen ons. Maagd der armen, moeder van de Verlosser, moeder van God, wij danken u. Uit het heilige evangelie volgens Johannes. Vrede laat ik jullie na, mijn eigen vrede geef ik jullie. Een andere dan de wereld te bieden heeft. Je moet je dus niet zo laten verontrusten en de moed niet verliezen. En laat ons bidden. In u, Heer, worden de mensen van alle talen, volken en naties verenigd in hetzelfde lichaam en zijn ze erfgenamen van dezelfde belofte. Laat de ster van vrede vandaag opgaan boven de wereld en dat allen in haar licht uw genade en uw vrede vinden. Heer Jezus, u bent in de wereld gekomen en hebt ons de gave van vrede toevertrouwd. Maak ons in staat deze vrede te delen die ons tot zusters en broeders maakt. God is de bron van elke zegen, opdat Hij ons omringt met zijn genade en ons daarin bewaart gedurende ons hele leven. Amen. Mogen de Vader het door Christus in ons gelegde geloof voeden, de hoop van Christus in ons levend houden en ons openstellen voor het geduld en de naaste liefde van Christus. Amen. En mogen de Geest van vrede ons overal vergezellen, ons schenken wat we vragen en ons leiden naar eeuwig geluk. Amen. En dat op voorspraak van onze lieve vrouw, de Maagd der Armen. Amen. Zo gaan wij richting de grote kerk, waar vandaag de dag trouwens een heel mooi beeld van de heilige paus Johannes Paulus de Tweede terug te vinden is. Een prachtig beeld dat doet herinneren aan het moment waarop dat de heilige paus Johannes Paulus de Tweede naar onze lieve vrouw, de Maagd der Armen, is gekomen tijdens zijn historische bezoek aan België in 1985. Hij heeft toen ook gebeden, samen met, en haar natuurlijk ook ontmoet, met Mariette Beko, aan wie onze lieve vrouw verscheen. Een geschenk van de Poolse gemeenschap. En zodoende worden wij door de heilige paus Johannes Paulus II begroet, alvorens wij de kerk binnentreden.
Daar beleven we de Eucharistie. We gaan luisteren naar de lezing die die dag weer klonk uit het Evangelie, als ook de homilie die priester Carlo, onze programmadirecteur, die ook de Heilige Mis heeft opgedragen, aan

0: In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Broeders en zusters, het is goed om hier te zijn in Banneu. Om alle bedevaarders, alle luisteraars van Radio Maria toe te vertrouwen aan de Heilige Maagd Maria, de Maagd der Armen. Zij is hier gekomen om het lijden te verlichten. En we weten dat er op dit moment vele mensen zijn die lijden. Wel mogen ze vandaag een kracht vinden. Mogen ze zich gesterkt weten door ons gebed. En daartoe, broeders en zusters, zullen we tijdens deze Eucharistie bidden. Voor Radio Maria en voor al haar luisteraars. Zeer speciaal ook een welgekomen aan de priesters die concelebreren. Priester Henk Gevaert uit Brugge. Pater Isidoor, karmeliet uit Brugge. Priester Luc Simons, kapelaan hier in Banneu. Priester Alexander uit de gemeenschap Moeder van Vrede in Gistel. Priester Andy Penne uit Holsbeek. Priester Karel Loots, pastoor in Tienen. Priester Gideon van Meteren uit Roermond. Van harte welkom aan allen. En laten we op deze 6e oktober hier bij Onze Lieve Vrouw van Banneu ook de gedachtenis vieren van de heilige Bruno, die een echt voorbeeld is van gebed. Want na een lange studieperiode te Reims stichtte Bruno met enkele leerlingen een kluizenarij om er in de eenzaamheid een leven te leiden van boete en gebed. In hun leven verenigden de broeders het kluizenaarsleven en het leven in gemeenschap. Door paus Urbanus II naar Rome geroepen om zich voor de noden van de kerk dienstbaar te maken, stierf Bruno in een kluizenarij in Calabrië. Op zijn voorspraak, op voorspraak van de Maagd der Armen, op voorspraak van alle heiligen, treden we nu binnen in deze Eucharistie.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas.
1: Lof zij u, Christus.

In die tijd kwam Jezus in een dorp, waar een vrouw die Martha heette, hem in haar woning ontving. Ze had een zuster, Maria, die, gezeten aan de voeten van de Heer, luisterde naar zijn woorden. Martha werd in beslag genomen door de drukte van het bedienen, maar ze kwam er een ogenblik bij staan en zei: Heer, laat het u onverschillig dat mijn zuster mij alleen laat bedienen. Zeg haar dan dat ze mij moet helpen. De Heer gaf haar ten antwoord: Martha, Martha, wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen? Slechts één ding is nodig. Maria heeft het beste deel gekozen en het zal haar niet ontnomen worden. Tot zover de woorden uit het Heilig Evangelie.

broeders en zusters. Vandaag zijn er misschien sommigen die het zouden verdienen dat Jezus hetzelfde zegt tegen hen als in het evangelie. En dat is niet iets om zeer droevig over te zijn. Wanneer Jezus zegt, Martha, Martha, je maakt je bezorgd en druk over veel dingen. Er zijn er veel vandaag die hetzelfde antwoord verdienen. Wij komen hier in Banneu met onze zorgen. Iedereen heeft wel eens zorgen. Wij komen met vele zaken in ons hart naar hier bij Maria, de Heilige Maagd. En wij hopen, wij geloven dat dankzij het gebed van de Heilige Maagd Maria onze zorgen geleidelijk aan zouden verdwijnen. En gelijk hebben we. En dat is het moment dat we misschien iets meer zouden moeten kijken naar de figuur van Maria uit het evangelie van vandaag, de zus van Martha. Het besef moeten we vandaag bekomen dat er maar één ding echt nodig is. Slechts één ding is nodig. En dat is het woord van God. Misschien herinneren we ons dat wanneer de moeder, de heilige maagd Maria, en enkele van zijn familieleden Jezus willen zoeken, dat Jezus antwoordt, mijn moeder en mijn broeders zijn zij die het woord van God beluisteren, onderhouden en dus de wil doen van God. Er is maar één ding nodig. De wil van God ontdekken en er naar handelen. En voor sommigen is dat, te midden van de zorgen, misschien een rust, een troost. Want Jezus, hij leidt met ons mee. Jezus gaat met ons mee. Jezus is de enige die nodig is. En als we hier komen om het gebed te vragen van de Heilige Maagd Maria, dan moeten we in de eerste plaats maar één verlangen hebben in ons hart. En dat is Jezus Christus ontmoeten. Doorheen het voorbeeld van de Heilige Maagd Maria, aan de hand van haar moederlijke zorgen, zeer zeker, maar in de eerste plaats Jezus Christus ontmoeten. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, ik wil u echt ontmoeten. Jezus, ik wil met u verenigd leven. En jawel, doorheen de handen van Maria geef ik u al mijn zorgen. En soms ben ik een beetje zoals Martha, maar Martha is een heilige. Martha is nog altijd degene die echt heeft gewerkt ten dienste van Jezus Christus. Maar het is het moment nu gekomen om te kiezen voor het allerbelangrijkste. En dat is Jezus Christus. Jezus is de enige die echt nodig is. Zeg het op dit moment in uw hart. Jezus, gij zijt de enige die nodig zijt in mijn leven. En daartoe vieren we vandaag deze Eucharistie, om Jezus echt te ontmoeten hier, dankzij de moederlijke zorgen van de Heilige Maagd Maria. Wij moeten vandaag meer zoals Maria worden. Ja, zoals de Heilige Maagd Maria, maar ook zoals de Maria in het evangelie. Ons durven zetten aan de voeten van Jezus Christus. Durven luisteren naar zijn woord, durven de Heilige Schrift ter hand nemen en erin lezen, om Jezus te leren kennen en te ontdekken in ons leven. En de belofte die Jezus in het evangelie geeft, is van zeer groot belang. Maria heeft het beste deel gekozen. En, zie daar de belofte, het zal haar niet ontnomen worden. We zijn allemaal hier met een groot verlangen om op een dag in de hemel te komen, bij Jezus voor de eeuwigheid. En dat deel dat we wensen te ontvangen in de hemel, kunnen we nu reeds proeven, kunnen we nu reeds aanraken. En dat is Jezus Christus zelf, dankzij ons geloof. En wanneer we er nu al voor kiezen,
Niet op het laatste moment, ook al is dat altijd heel goed. Maar als we er nu al voor kiezen, het zal ons niet ontnomen worden. Als we kijken naar de verschijningen hier in Banneux, dan zien we Mariette Becot als klein kind een mooie gave en genade ontvangen uit de hemel. De verschijning van Maria, de mooie dame. Die verschijning zal heel haar leven echt wel veranderen. Maar niet dat zij meer en meer in comfort zal kunnen leven, integendeel. Ze zal het lijden kennen, heel haar leven lang. Maar ze zal altijd, te midden van haar zorgen, te midden van het lijden, haar toevlucht zoeken bij de heilige maagd Maria. Omdat ze eigenlijk begrepen heeft, dankzij de moederlijke zorg van Maria, dat er maar één ding echt nodig is. En dat is Jezus Christus. Broeders en zusters, laten we tijdens deze Eucharistie vragen dat wij iets bewuster zouden mogen leven met Jezus. Neem dat voornemen nu in uw hart om meer bewust te gaan leven met Jezus. Dag in, dag uit. En als dat soms wat moeilijk ligt, onze zorgen zijn ons te zwaar, ga dan naar de Moeder Gods. Zij had ook veel zorgen. Zij had ook zwaar te lijden. Maar zij vertrouwde 100% in haar Zoon Jezus Christus. Zij vertrouwde tot aan het einde toe altijd op God. Maria uit het evangelie van vandaag heeft het beste deel gekozen. Aan ons om op dit moment het beste deel te kiezen. En dat beste deel is Jezus Christus in zijn woord en nu ook in de Eucharistie, waarbij hij werkelijk tot bij ons komt om ons de kracht te geven om onze zorgen aan hem toe te vertrouwen. En dat is het beste deel, waarbij we dat deel nooit ontnomen zullen worden. Integendeel, het leidt ons naar het eeuwige leven. Amen.

zo kreeg u toch een idee van de schoonheid van de Eucharistie dat we die dag hebben mogen ontvangen. En konden we nog eens luisteren naar de homilie van priester Carlo. Na de Eucharistie was het tijd om ook de lichamelijke mens te voeden. En was er natuurlijk het middagmaal in de hospitaliteit, gevolgd door vrije tijd op het heiligdom. In een volgende aflevering gaan we nog een stukje de ziekenzegening, dat is eucharistische aanbidding met zegening van de zieken, dat ook traditioneel plaatsvindt op het heiligdom, meemaken. En kan u nog luisteren naar de volledige conferentie van priester Carlo, die onmiddellijk daarna werd gegeven. Wij zullen onze bedevaartstocht uiteindelijk eindigen aan de bron van de heilige maagd Maria in Banneu, onze handen in het water dompelen, en we gaan nog in gesprek met de rector van het heiligdom, die enkele verrassende inzichten met ons deelt. Tot slot zullen wij ons en de radio toewijden aan de heilige maagd Maria, bij wijze van besluit van onze prachtige dag. Dat is voor een volgende keer. Van harte dank voor het meegaan tot in Banneu en graag tot een volgende keer.

0: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn nu samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en al onze persoonlijke intenties. We bidden en bemediteren de glorierijke mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die neergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam, het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorierijke mysterie. Jezus verrijst uit de doden. De engel sprak de vrouwen aan en zei: Ge behoeft niet bevreesd te zijn. Ik weet dat gij Jezus zoekt, de gekruisigde.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het tweede glorierijke mysterie, Jezus stijgt op den hemel. Ik ben met u alle dagen tot aan de volleinding der wereld. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het derde glorierijke mysterie, De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Zij allen bleven eensgezind volharden in het gebed, samen met de vrouwen, met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het vierde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel opgenomen. Zalig zijt gij, maagd Maria, omdat gij de Heer geloofd hebt. In u is tot vervulling gekomen wat u gezegd is. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor

0: Het vijfde glorierijke mysterie. Maria wordt in de hemel gekroond. Maria, gij houdt de hoop in ons levend en gij zijt een troost voor het volk onderweg.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
0: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Heilige Aartsengel Michael,
1: bid voor ons.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.

0: Welkom bij Radio Maria.
1: Beste luisteraars, en zo is het tijd geworden voor het Angelus in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
2: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Zie de dienstmaagd des Heren.
2: Mij geschieden naar uw woord.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: En het woord is vlees geworden.
2: En het heeft onder ons gewoond.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
2: opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
1: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis, gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis door dezelfde Christus, onze Heer.
2: Amen.

Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in deze speciale uitzending. We gaan stilstaan bij de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneux. Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen. Wie was Mariette Bécot, de zieneres van de verschijningen van Onze Lieve Vrouw in Banneux? Wat heeft Onze Lieve Vrouw daar allemaal gezegd? Waar gaan de verschijningen over? Wat was de context van de verschijningen in die tijd? U ontdekt het allemaal in deze bijzondere uitzending.

Van 15 januari tot 2 maart 1933 verscheen de maagd Maria, die zich presenteerde als de maagd der armen, 8 keer aan Mariette Becot. Mariette Becot is geboren op 25 maart 1921 in een familie met 7 kinderen, waarvan zij zelf de oudste is. De familie bevond zich in een moeilijke economische situatie. Ze woonden in een modest en aaneenstaand arbeidershuisje, dat zich aan de rand van een weg in een dennenbos bevond, ver weg van het centrum van het dorpje van Banneux. Laten we luisteren naar een relaas van de verschijningen. Op de avond van 15 januari 1933 verschijnt onze lieve vrouw voor de eerste maal in de tuin van het klein huisje. Ze roept Mariette door een teken van haar hand. De moeder verbiedt het echter aan Mariette om naar buiten te gaan. Op woensdag 18 januari om 19 uur bevindt Mariette zich buiten en bidt ze op haar knieën. Opeens staat Mariette op. Ze verlaat de tuin en begeeft zich op de weg waar de dame haar roept. Ze valt 2 maal op haar knieën. De 3e maal zet ze zich dichtbij een gracht op haar knieën, net voor een plas water die afkomstig is van een bron. De dame zegt tot haar: steek uw handen in het water. Mariette doet wat de dame haar vraagt en ze herhaalt wat deze haar zegt. Deze bron is voorbehouden voor mij. Goede avond, tot weerziens. Op donderdag 19 januari is het heel slecht weer. Mariette is opnieuw op de weg geknield. De dame verschijnt. Mariette vraagt haar: wie bent u, mooie dame? De dame antwoordt: ik ben de maagd der armen. De maagd begeleidt het kind via de weg naar de bron. Mariette vraagt opnieuw: mooie dame, u heeft mij gisteren gezegd dat deze bron voor mij is voorbehouden. Waarom voor mij? Mariette wijst naar zichzelf, want ze denkt dat de bron voor haar is. Met een prachtige glimlach antwoordt de maagd: deze bron is voorbehouden voor alle naties, om de zieke te verzachten. Dank u, zegt Mariette. De maagd zegt nog: ik zal voor u bidden. Tot weerziens. Op vrijdag 20 januari blijft Mariette de hele dag in bed, want ze heeft slecht geslapen. Om 7:15 om 18:45 wordt ze wakker, kleedt ze zich aan en ze gaat naar buiten. Wanneer de maagd Maria verschijnt, schreeuwt Mariette het uit: oh, daar is ze! En dan vraagt ze: wat verlangt u, mooie dame? De dame glimlacht en antwoordt: ik verlang graag een kleine kapel. De maagd strekt haar handen en zegent het kind met haar rechterhand. Vervolgens komen er 3 rustige weken. De maagd Maria onderbreekt haar bezoeken. Mariette blijft echter trouw. Elke dag om 7 uur, om 19 uur, bidt ze in de tuin. Op zaterdag 11 februari wordt Mariette opnieuw naar de weg getrokken. Ze knielt 2 maal, steekt haar handen in het water aan de bron en maakt een kruisteken.
Plots springt ze op en rent ze naar huis, terwijl ze weent. Ze verstaat immers niet wat de maagd haar heeft gezegd. Ik kom het lijden verzachten. Ze verstaat het woord verzachten niet. Maar ze weet wel dat dit iets positiefs is, want de mooie dame heeft geglimlacht. En de dagen gaan voorbij. 3 lange dagen. Op de avond van woensdag 15 februari verschijnt de mooie dame een 6e maal. Mariette gaat de vraag stellen die eerwaarde heer Jamin had haar gevraagd om te stellen. Heilige maagd, meneer de kapelaan heeft me gezegd dat ik u om een teken moest vragen. De maagd antwoordt: geloof in mij, ik zal in u geloven. En ze zegt nog tegen Mariette: bid veel, tot weerzien. En de maagd Maria vertrouwt Mariette een geheim toe. Op 20 februari is Mariette opnieuw geknield in de sneeuw. Plots begint ze luider en sneller te bidden. Ze verlaat de tuin, knielt 2 maal op de weg en dan bij de bron waar ze bidt en weent. Want Maria gaat te snel weg. En de maagd Maria, al lachend zoals altijd, zegt haar: mijn lief kind, bid veel. Daarna stopt ze met lachen en zegt nog met een zwaardere stem, alvorens te vertrekken, tot weerziens. Mariette wacht 10 dagen alvorens de maagd Maria een laatste maal zal verschijnen. En ze verschijnt op donderdag 2 maart. Het regent verschrikkelijk hard sinds 15 uur. Toch gaat Mariette om 19 uur naar buiten. Ze is bezig aan het 3e rozenhoedje wanneer het plotseling stopt met regenen. Ze zwijgt en strekt de armen. Staat op. Gaat vooruit en knielt. In huis, na vele tranen, geeft ze de boodschap die Maria haar heeft toevertrouwd. Ik ben de moeder van de Verlosser, de moeder van God. Bid veel. Alvorens weg te gaan, heeft de maagd Maria haar de handen opgelegd, terwijl ze zei: adieu. Tot bij God.

Tijdens deze 8 verschijningen aan Mariette Becot, tussen 15 januari en 2 maart 1933, heeft onze lieve vrouw slechts 80 woorden gezegd. De rest van haar boodschap heeft zich vertaald in concrete en onthalende handelingen. De uitnodiging met haar hand, de glimlach, de zachtheid en de nederigheid. Het stille gebed, het directe oogcontact, het naar de bron brengen door achteruit te stappen. Het toevertrouwen van een geheim en een zegening. Maar laten we het hebben over de context van die verschijningen. De verschijningen en de boodschap van de Maagd der Armen, waarvan elk jaar een deel wordt herdacht in de Gebedsweg, zijn gekomen tijdens een moeilijke politieke periode van de geschiedenis van Europa. De vernietigende rage van het nazisme was reeds onderhuids aanwezig in het naburige Duitsland. Maria komt voor de eerste maal naar Banneu op 15 januari 1933. Terwijl Adolf Hitler 15 dagen later, op 30 januari, aan de macht komt in Duitsland als kanselier. Europa kwam beetje bij beetje in een grote nacht terecht. De economische en financiële crisis, die was begonnen in 1929, liet op een pijnlijke manier haar uitwerkingen voelen. Vooral bij de simpele mensen en arbeidersfamilies. Net zoals vandaag was er veel onzekerheid betreffende de toekomst bij de families en bij de alleenstaanden. Binnen de kerk werd Louis Jamin, een toenmalige jonge priester van het Bisonluik, naar het afgelegen Banneu gestuurd. Een klein dorpje zonder betekenis in de Blauwe Ardennen. Hij werd daar gestuurd omdat hij in een depressie zat en zoveel twijfels had betreffende zijn geloof en zijn roeping. En het doel van deze overplaatsing was om hem terug gezond te maken. Ook hij bevond zich in de nacht, net zoals veel priesters en gelovigen vandaag. Een dodelijke ideologie kan makkelijk aarden daar waar de mensen zich bevinden in een economische crisis, in ongerustheid, in armoede en miserie. En het is in zo'n context dat de hemel opengaat in Banneu in 1933 en vandaag nog, om alle naties nieuwe hoop te geven en om de geweten wakker te maken ten overstaan van de ware bron. De Maagd der Armen komt als een profetes om de zieken, de armen en alle naties naar de ware bron te leiden, naar Jezus Christus.

0: We zijn al meer te weten gekomen over de zieneres Mariet Bekko. Laten we stilstaan bij haar levensverhaal.
1: Degene bij wie de Maagd der Armen 8 keer op bezoek kwam in 1933, is op 2 december 2011 heengegaan. Ze was 90 jaar oud. Nu kan ze eindelijk en eindeloos haar mooie dame bewonderen. Haar hele leven lang is ze in de schaduw gebleven. Ze verscheen niet graag in publiek, deed geen enkele verklaring en vroeg haar vriendinnen om absolute bescheidenheid. Mariette is altijd zeer bescheiden gebleven. Was ze voor de laatste keer helemaal uitgepraat bij de kapelaan, dan deed ze voorgoed haar boek dicht en is ze voor altijd uit het geheim van Banneux getreden. Alleen werd ze later nog een keer of twee verhoord voor de nodige enquêtes. Ze verklaarde het in die zin: wat men niet begrepen heeft, is dat ik enkel de postbode was aan wie de maagd een brief had toevertrouwd. Ik had de opdracht deze brief door te geven en daarmee gedaan. Degene die graag bij haar geheimen hadden willen betrokken zijn, heeft ze steeds ontmoedigd. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Daar heb ik geen enkel woord aan toe te voegen, noch van af te trekken. Tijdens het pauselijk bezoek in 1985 heeft ze de heilige paus Johannes Paulus II wel willen ontmoeten in een sacristie, ver van de onbescheidene blikken. Vlak daarna voegde ze zich bij de gehandicapten waar ze verborgen bleef onder de blinden. Tot in het jaar 2000 heeft ze alle grote vieringen in Banneux bijgewoond, door achter de bron te schuilen. Even discreet was ze in haar dagelijks leven. Ze begaf zich in het heiligdom of ging boodschappen doen in Pepinster gedurende de rustige uren van de middag. Zo kon ze aan de nieuwsgierige blikken ontsnappen. Toch werd Mariette dikwijls geconfronteerd met de beproeving der verering. Al gauw werd het haar niet meer mogelijk zich met haar schoolwerken bezig te houden, zo min als haar lessen te bestuderen. Het huis werd immers elke dag binnengestroomd door talrijke bezoekers die Mariette wilden zien, ondervragen of gewoon met haar praten. Ze werd zowel door de ene vereerd als door de andere gespot. Sommigen brachten zelfs als geschenk juwelen of dure kleding met zich mee. Mariette, die achter deze aandachtsbewijzen helemaal niet liep, zag daar veel van af. Om aan de nieuwsgierigheid der bedevaartgangers te kunnen ontsnappen en de spotternijen van de klasgenootjes te vermijden, werd ze op school ingeschreven bij de zusters vanaf begin maart 1933. Ze begaf er zich alle dagen met de bus. De zusters herinneren zich goed hoe Mariette op 19 juni 1933 haar boterhammen afgaf aan een arm klein kind van 6 jaar. Diezelfde avond zocht ze de hele zolder door om kleren voor dat kind. Maar zelfs daar waren er

doorkruiste. Op 5 mei 1933 stelden ze vader Bécot voor om voor de kleine zoon André te zorgen. Ze zouden hem met zich meenemen naar hun tehuis in Tildonk en hem daar grootbrengen. De ouders Bécot gingen hier mee akkoord. Mariette ging heel vaak haar broertje bezoeken. De familie de Smet stelden dan nog voor om haarzelf ook te ontvangen in Tildonk, waar ze bij de Ursulines in halve kost ingenomen werd voor het hele schooljaar 1933-1934. Ze keerde toen enkel voor de vakantie terug in Banneu. Vlaamse en Nederlandse bedevaartgangers waren zeer aangenaam haar met hen te horen bidden in hun eigen taal. Gedurende het schooljaar 34-35 is ze dan leerling van het Instituut Marie-Thérèse in Verviers geworden. In 1935 treedt Mariette in als verpleeghulp in de kliniek Sainte-Rosalie van Luik. Zuster Lutgarde, de overste van de instelling, is er haar grote vertrouwelinge geworden. Zuster Lutgarde mocht er getuige zijn van een spectaculaire genezing, te danken aan de Maagd der Armen. Het verslag van deze genezing is terug te vinden onder bladzijde 143 van het boek Pièce à conviction. Mariette zag zuster Lutgarde dolgraag. Naast Sainte Rosalie heeft ze ook met haar gewerkt in de kliniek Peltzer in Verviers. Op 6 december 1939 vluchtte de familie Bécot weg naar Frankrijk uit angst voor mogelijke bombardementen op de zeer nabijgelegen Fort de Tancremont. Ze woonden er in Tulle. Mariette werd aangeworven als arbeidster bij La Marche. Ze moest er de lichtgevende ontstekingsbuizen verven. De ganse familie kwam terug naar België in 1940. Moeder Bécot, in verwachting van Marie-Thérèse, wilde absoluut in eigen land bevallen. Tijdens de oorlog maakte Mariette deel uit van de organisatie Constance van het verzet. Ten koste van haar eigen leven ging ze uit Duitsland ontsnapte vliegeniers of soldaten oppikken achter de kapel van Tancremont. Nam ze dan mee naar haar ouders, die ze verborgen hielden in hun zolder. De toegang was er verborgen achter een grote kast. De oorlog voorbij verkreeg Mariette een erediploma dat ze niet heeft willen aanvaarden. Mariette trouwde op 26 december 1942 met Mathieu Hubergs. Ze was 21 jaar oud. De ouders Bécot waren het niet eens met de keuze van Mariette. De jonge echtgenoten besloten zich aan de Rue de l'Esplanade te vestigen in Banneu en er een restaurant te openen. Ze kregen 2 kinderen, Jean-Marie en Myriam. De kleine Lutgarde, die veel later geboren werd, overleefde maar enkele uren. Bij deze 3e geboorte leed Mariette aan levensgevaarlijke bloedingen. Tussen de echtgenoten ging het er dan slechter en slechter aan toe. Een onthullende gebeurtenis is ons weergegeven in een document geschreven door pastoor Jamin op 3 september 1957. Onbekende bezoekers hebben Mariette een belangrijke som geld aangeboden om uit Banneu te vertrekken en de verschijningen schriftelijk te ontkennen. Ze heeft stevig geweigerd en hen buiten gejaagd. Dan hebben ze Mathieu nog proberen overtuigen en hij stond op het punt te zwichten toen Mariette er weer tussen kwam en zich zeer heftig verzette. Toen de echtgenoten uit elkaar gingen, opende Mariette een frituur in de Rue Neuve in Pepinster. In 1972 is ze gevestigd in een gehucht van Teu,

nabij de kapel van Tancremont. Haar vriend, Raymond, ging bij haar wonen en ondersteunde haar 8 jaar lang. Hij overleed er in 1989. In een document van pastoor Jamin is deze getuigenis van pater Egbertus terug te vinden. Op 13 oktober 1958 begaf ik me 's morgens om 5 uur aan het kapelletje met mijn pillicht. Ik werd verrast Mariette te zien, diep biddend, haar hoofd tussen de handen, steunend tegen de derde pijl met haar witte baret op haar hoofd. Ze keek niet naar mij. Ik verbleef daar voor een klein moment en ging opnieuw terug weg. Ze heeft geen enkel teken van nieuwsgierigheid getoond tegenover diegene die haar kwam storen. Zulke verslagen heeft broeder Yves, hij woonde toen in het huis Becot, ook gedaan. Ook hij zag haar dikwijls heel laat in de nacht bidden. Mariette heeft enorm afgezien van allerlei lasteringen. In de laatste jaren van haar leven beperkten verschillende infirmiteiten streng haar zicht, haar gehoor en haar mobiliteit. Ze voelde zich ook zeer diep getroffen met de dood van haar broer René in 2007, van haar dochter Myriam in juli 2008, als ook van haar zus Simone in 2009. Zij zei: "Ik snap het gewoon niet. Onze lieve vrouw heeft mij gezegd, ik kom het lijden verlichten. En wat mij betreft, ik heb anders niets gedaan als lijden sinds ik 6 jaar oud was. Waarom?" 'S nachts sliep ze amper 2 of 3 uur. Ze bad de rest van de tijd, zittend op haar bed. Zag ze te veel af, dan dacht ze telkens aan de belofte van de heilige maagd Maria: "Ik zal voor jou bidden."

En we stellen jullie voor, beste luisteraars, om samen stil te staan bij de boodschap van onze lieve vrouw aan Mariette Bicot. We overlopen samen de verschillende verschijningen.

Boodschap van zondag 15 januari 1933. Mariette zit op haar broertje te wachten. Door het raam merkt ze een mooie, stralende dame op in het hof voor het huis. Haar moeder zit daar ook. De maagd wenkt het kind met de hand. Maar uit schrik sluit mevrouw Bicot de deur op slot.

Boodschap van woensdag 18 januari 1933. Na een stil gezamenlijk gebed van een 20-tal minuten glijdt onze lieve vrouw achterwaarts en ze leidt Mariette tot aan de bron toe, zonder haar van een blik te verliezen. Driemaal onderweg knielt Mariette om met Maria mee te bidden. Nabij de bron zegt onze lieve vrouw haar: steek uw handen in het water. Deze bron is mij voorbehouden. Goede avond. Tot ziens.

Boodschap van donderdag 19 januari 1933. De mooie dame maakt haar identiteit bekend met een nieuwe naam. Ik ben de maagd der armen. Mariette vraagt zichzelf waarom de bron haarzelf is voorbehouden en vraagt daarover meer uitleg. Vol goedheid verbreedt Maria haar glimlach en antwoordt: deze bron is behouden voor alle naties, voor de zieken. Ik zal voor jou bidden. Tot ziens.

Boodschap van vrijdag 20 januari 1933. Wat verlangt u, mooie dame? Vraagt het kind. Maria antwoordt: ik zou zo graag een kleine kapel willen. En zij zegent het meisje, dat plots bewusteloos ineenzakt. Radeloos draagt haar vader haar terug in huis. Daar doet ze voor een ogenblik de ogen open en valt rustig terug in slaap. Er gaan 3 lange weken voorbij. Alle dagen komt het kind 's avonds buiten om te bidden. Maar de maagd is er niet. Mariette, die tot dan nooit gebeden had, zelfs meer een hekelzucht had voor al wat met de godsdienst te maken had, bidt voortaan soms tot 7 rozenkransen.

Boodschap van zaterdag 11 februari 1933. Wat een vreugde! De maagd der armen is terug. Ze vertrouwt Mariette het hart van haar boodschap toe. Ik kom het lijden verlichten. Op deze 11 februari, dag voor dag, wordt de 75ste verjaardag van de eerste verschijning in Lourdes gevierd. Deze dag heeft Paus Johannes Paulus II als de Wereldgebedsdag voor de zieken verklaard.

Boodschap van woensdag 15 februari 1933. Uit gehoorzaamheid aan kapelaan Louis Jamin vraagt Mariette, onze lieve vrouw, een teken. Zij antwoordt: geloof in mij. Ik zal in u geloven. Bid veel. Tot ziens. Pastoor Jamin, die zich betrokken voelde vanwege zijn spirituele kwellingen, bekeert zich ineens en wordt voortaan de meest vurige verdediger van Mariette en van de boodschap van de Maagd der Armen.

Boodschap van maandag 20 februari 1933. Tijdens een zeer korte verschijning smeekt Maria: Mijn beste kind, bid veel. Tot ziens. Boodschap van donderdag 2 maart 1933. De mooie dame laat zich een laatste keer zien. Ik ben de moeder van de Verlosser. De moeder Gods. Bid veel. Vaarwel, zegt ze. En ze legt Mariette de handen op om haar te zegenen.

0: En zo, beste luisteraars van Radio Maria, zijn we aan het einde gekomen van deze speciale uitzending over de verschijningen van Onze Lieve Vrouw, de Maagd der Armen, in Banneux, Notre-Dame. Een plek waar Radio Maria jaarlijks op bedevaart gaat, samen met al haar luisteraars.
1: Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.

0: Dit is Klassiekuur, een programma van Radio Maria.
1: Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Klassiekuur op Radio Maria. Met de Rozenkransmaand bieden wij u een vocale reflectie op het gebed van de Heer. En op Radio Maria natuurlijk ook geestelijke enkele liederen aan Maria toegewijd. De weemoedige klarinetklank brengt ons dan weer wat meer in de herfstsfeer. En in een herfstuitzending is natuurlijk ook de hoorn op zijn plaats. Onze Vlaamse Felix Timmermans dichtte immers ooit: de herfst blaast op zijn hoorn. Al bij al wordt het wel een kleurrijk programma. Als eerste werk ligt nu klaar: Holy is the True Light van William Henry Harris, gezongen door de haarjuiste, gestrekte stemmen van de zangtechnisch hoog aangeschreven The King Singers. Deze jongens brengen rust, reflectie en ingetogenheid in dit zuiver vocaal werkje. William Henry Harris was vooral bekend als organist en koorleider. Voor orgel componeerde hij topwerken zoals The Four Pieces uit 1938. Hij wordt aanzien als een der voornaamste Engelse kerkmuziekschrijvers uit de 20e eeuw. Hij leefde van 1883 tot 1973, een gezegende leeftijd dus. Ook dirigeerde hij onder meer orgel- en harmonieleer. Maar het is nu vooral tijd om met zijn Holy is the True Light kennis te maken.

Ubi Caritas is een gebed dat we ook vaak horen zingen op Radio Maria, vanuit de TC-gemeenschap. De Nederlandse vertaling ervan luidt, waar liefdadigheid en liefde zijn, daar is God. De liefde van Christus heeft ons verenigd. Laat ons juichen en verblijd zijn. Laat ons de levende God vrezen en liefhebben, oprecht en vanuit het hart. Dit werkje wordt ons gebracht door Voces Octo, welke ook een koorschool oprichtte, namelijk de Voces Octo Scholars. De leden van Voces Octo trainen zangers in verschillende vaardigheden, optredens, ze doen opnames en geven ook workshops. En dit vanaf 2015 in onder andere zomercursussen. Dan staan bijvoorbeeld het Magnificat van Bach, de Vespers van Monteverdi en Handel's Coronation Anthems op het menu. Voces Octo nemen ons mee in Ubi Caritas, live gezongen in Abbey Road op de Decca Classic Sessions, in hun eigen mooie versie. In dit werk horen we een groei van eenstemmige zang naar zingen in octaven, tot een mooi harmonische zang openbloeien van dit mooie gebed in gevarieerde strofen en eindigend in een subliem Picardisch slotakkoord in grote terts dus. Altijd een zonnige happy end akkoord.

Beste luisteraars, we gaan nu iemand opvissen uit de Ierse Zee, want daar zwemt het hele jaar door componist Michael McGlynn. Hij is namelijk een fervent zeezwemmer, waarvan we nu het Maria Mater Virginem horen, gebracht door het Boys Air Choir. Michael McGlynn is een componist en artistiek directeur van de groep Anuna. Hij werd geboren in 1964 en kwam pas in 1983 tot koorzingen. Zijn liefde voor volksliederen en literatuur van Ierland, zijn vaderland, brachten hem ertoe het koor Ensemble Anuna, Ierlands nationaal koor, in 1987 op te richten, waarvoor hij werken schreef in een unieke koorformatie. Middeleeuwse modaliteit, dat zijn dus oude toonladders, en hedendaagse gevoeligheid verenigt hij. Opeenstapelingen van tonen in de akkoorden worden geplaatst bij zeer onderscheiden melodisch materiaal, sterk door Ierse volkszang beïnvloed. Op die manier schreef hij in 2005 een Agnus Dei. Als zanger is hij tenor solo en zingt soms in duet met Jerry Fish. In gans Europa is hij bekend. Zijn film Invocation of Ireland is tot in Australië en Japan geliefd. Maar we gaan nu luisteren naar Maria Matrem Virginem van Michael McGlynn.

Het instrument dat eigenlijk aan de natuurhoorn zonder ventielen en de jachthoorn en de posthoorn, denken we maar aan het embleem van de post, verwant is, is de hoorn in F of Fa, met ventielen dus. Met zijn meer dan 5 meter buislengte is het maar logisch dat deze is opgerold in verschillende windingen. De hoorn loopt uit van een heel klein mondstukje tot een lange buis die in een prachtige schalbeker breed uitmondt. De hoorn heeft een volle klank, de rijkste van de koperblazers, en komt zelfs door zijn unieke kleur voor in, jawel, het houtblazersquintet. Natuurlijk ook in het koperquintet. De hoorn heeft een enorme klankomvang, en dit gaat Sarah Willis, hoornblaaster, bij uitstek u demonstreren in het hoornconcerto in Mi groot of E major van Antonio Rossetti. Antonio Rossetti werd geboren in 1750, dat is het jaar dat de grote Bach overleed. Antonio Rossetti overleed in 1792, 1 jaar na Mozarts overlijden dus. Antonio Rossetti schreef onder andere concerti voor 2 horens en orkest in Fa groot, 2 concerti voor horen en orkest in E of in Mi, en nog een dubbel concerto in S of Mi mol groot. Zijn stijl is Weense klassiek en dit concert in E groot voor horen en orkest heeft de klassieke 3 delen: snel, langzaam, snel. Allegro, romance, adagio non tanto en als derde deel het rondo allegretto. Een lichte rondo met refrein en virtuose strofen. Geniet nu van het heel groot toonbereik of tessituur van de hoorn van Sarah Willis in het concerto wat we nu in zijn geheel gaan beluisteren.

Ja, beste luisteraars, Johannes Brahms, dat was een hamburger. Maar zijn muziek was vooral te smaken. Hij werd geboren in 1833 en overleed in 1897. En hij staat zowat bekend als romantisch meester van klassieke vormen. Hij wordt in één adem genoemd met Bach en Beethoven. Een van de drie grote B's dus. Tot zijn oeuvre behoren onder andere Hongaarse dansen, twee pianoconcerten, Ein deutsches Requiem, variaties op een thema van Haydn, namelijk de Sint-Antonius-variaties, een vioolconcert, een subliem klarinetquintet, een vioolsonate en de academische feestouverture opus 80 uit 1880. En deze academische feestouverture ligt voor u klaar van Johannes Brahms. U zal alvast drie studentikose liederen herkennen in dit werk, dat overigens magistraal georchestreerd is. De studentenliederen worden soms letterlijk geciteerd en vormen verder inspiratie voor orkestrale doorwerking. Het orkest is een romantisch symfonisch orkest met een rijk coloriet. Solisten in de studentenliederen zijn de trompetten, fagotten en hobo's die de liedjes citeren. Charles McCarras dirigeert het Scottish Chamber Orchestra in deze best genietbare Brahms.

Een prachtige ouverture voor de opening van het academisch jaar, geschreven. Nu gaan we over naar het quintet in La groot van Wolfgang Amadeus Mozart voor klarinet en strijkkwartet, Köchelverzeichnis 581. Het is samen met het klarinetquintet van Brahms en van von Weber het topliteratuur voor de klarinet. Dit werk, Köchelverzeichnis 581, heeft als eerste deel een allegro, een snel deel. De la-klarinet mengt zich bijzonder goed met de strijkinstrumenten. Voor alle duidelijkheid, een strijkkwartet bestaat uit een eerste viool, een tweede viool, een altviool en een cello. Mozart leefde van 1756 tot 1791. Hij was klassicus ten top en door zijn vriendschap met de klarinetvirtuoos Anton Stadler werden er heel wat schitterende werken door Mozart voor klarinet geschreven. Verschillende divertimenti, het Kegelstadtrio voor altviool, klarinet en piano, het klarinetconcerto Köchelverzeichnis 622 voor klarinet en orkest, het klarinetquintet in vier delen, de Kegelduetten voor twee klarinetten en vele kamermuziekwerken waarin twee klarinetten, onder andere de Grand Partite voor 13 blazers, in voorkomen. Ook in het Requiem treden twee bassettehorns op, dat zijn lage klarinetten. In dit allegro, deel 1 uit het klarinetquintet, krijgt elk instrument prachtige solopassages, virtuose zowel als zangerige. Het is muzikaal het rijkste van de vier delen. En nu gaan wij genieten van deze prachtige klarinetklank, melancholie en luim, met dank aan Mozart.

Beste luisteraars van Radio Maria, in Klassiekuur bieden wij u in de Rozenkransmaand een liederkrans van gewijde muziek. En als eerste horen we van Maurice Durufflé het Paternoster, namelijk Notre Père, opus 14, gebracht door de King's Singers. Het is een heel mooi Onze Vader van een 20e eeuws componist, Maurice Durufflé, die vooral gekend was doordat hij Gregoriaanse misgezangen van een heel eigentijdse harmonie durfde voorzien, zonder de Gregoriaanse melodie te veranderen. Dit Onze Vader is wel een mooie ontdekking van deze Franse organist en orgelcomponist. Hij schreef trouwens ook een requiem. En na dit Notre Père klinkt van de Frans-Vlaamse Nicolas Gombert uit de jaren 1500 nog een vrij homofoon, harmonisch Ave Maria. Hij die meester was in polyfonie en grondlegger van ricercare en fuga. Ricercare betekent namelijk ook, dus was de voorloper van de fuga.

Francis Poulenc is een fantastisch toondichter uit het Frankrijk van de 20e eeuw. Hij leeft van 1899 tot 1963. Zijn compositorisch oeuvre is zeer divers. Hij schreef met veel expressie kamermuziek, waaronder sprankelende sonates voor onder andere fluit, hobo en klarinet. Na een bedevaart naar het Franse Rocamadour, waar hij een heel speciale godservaring meemaakte, ging hij ook meer en veel religieuze vocale muziek schrijven. Uit 4 kleine gebeden voor Sint Franciscus, gevierd op 4 oktober, werk 144, schitterende koorrepertoire, vertolken de Kingsingers hieruit gebed nummer 1, Salut Dame Sainte, met prachtige originele koorsamenklanken. En dan klinkt ook nog een Ave Maria Grazia Plena in een vocaal-instrumentale renaissance taal. Muziek voor de Mariafeesten. U hoort aan het werk het Bellarte Salzburg Ensemble met Annegret Siedel, viool en waarboven de stem schittert van Nouria Rial in dit anonieme werk. Nog 2 gezongen gebeden dus, en dat telt dubbel, weet je wel. Beste luisteraars van Radio Maria, tot wederhoren in Klassiekuur op uw vertrouwde zender en blijf vooral luisteren naar het gevarieerde aanbod van Radio Maria.

0: Dit is Radio Maria, het getijdengebed van de kerk.
1: Van harte een zeer fijne avond gewenst, beste luisteraars van Radio Maria. We bidden samen de dagsluiting te completen op deze zondagavond. U kan de hymne terugvinden op bladzijde 682. Voor de psalmen gaat u naar bladzijde 1203. En de korte schriftlezing die vindt u daarop volgend op bladzijde 1204. God, kom mij te hulp. Heer, haast u mij te helpen. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. En laten wij dan allen bij het besluit van deze dag terugblikken op de uren die voorbij gegaan zijn. Laten we de Heer danken voor alles wat wij hebben mogen ontvangen op deze dag waar wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus hebben gevierd. Laten we ook erkennen dat we zwakke mensen zijn en vergeving nodig hebben voor onze zonden. Belijden wij. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten. Door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd Maria, alle engelen en heiligen en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen. U voor het licht ten eind zal gaan. U roepen wij, o Schepper, aan, dat gij in uw barmhartigheid voor ons een gids en wachter zijt. Geef dat als ons de slaap omhult, de droom van u ons hart vervult, opdat het, als de dag verrijst, in dankbaarheid uw glorie prijst. Maak ons bestaan gezond en goed, en geef ons innerlijke gloed. Houd met uw helder licht de wacht, in het grauwe duister van de nacht. Getrouwe Vader, zie ons aan, wees Zoon van God met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd, gij dirigeert in eeuwigheid. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Hij die de bescherming geniet van de Allerhoogste, die in de schaduw van de Almachtige woont. Hij zegt tot de Heer, mijn toevlucht, mijn burcht, mijn God op wie ik vertrouw. Want hij maakt u los uit de strik van de jagers. Behoed u voor de kwaadaardige tong. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, onder zijn wieken vindt gij een toevlucht. Zijn trouw is uw panzer en schild. Geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Geen pijl bij klaarlichte dag. Geen ziekte die sluipt in de duisternis. Geen kwaal in de gloeiende zon. Al vallen er naast u 1000 neer, 10.000 man aan uw zijde, u zal het onheil niet deren. Het zal gebeuren onder uw ogen. Ge zult de straf van de zondaars zien. De Heer is immers uw toevlucht, de Allerhoogste uw burcht. Het kwaad zal u niet bereiken. De ramp blijft ver van uw tent. Hij heeft zijn engelen last gegeven op al uw wegen u te bewaken. Zij zullen u op hun handen dragen. Geen steen zal uw voeten kwetsen. Gij kunt op slangen en adders trappen, leeuwen en draken trotseren. Wie op mij rekent, zal ik verlossen. Beschermen zal ik wie mij erkent. Wanneer hij mij aanroept, zal ik hem horen, hem bijstaan in iedere nood, hem redden en aanzien schenken. Zijn levensdagen zal ik vervullen, mijn zegen zal hij ervaren. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Hij zal u met zijn vleugels beschermen, geen nachtelijk onheil hoeft ge te vrezen. Zij zullen zijn gelaat aanschouwen en zijn naam zal op hun voorhoofd zijn. Er zal geen nacht meer zijn en zij behoeven geen licht meer van lamp of zon. Want God de Heer zal over hen lichten en zij zullen heersen in de eeuwen der eeuwen. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat nu, Heer, volgens uw woord, uw dienaar in vrede heen gaan. Mijn ogen hebben uw heil aanschouwd, dat gij hebt bereid voor de volken. Het licht dat voor alle heidenen straalt, de glorie van Israël, uw volk. Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Bewaar ons, Heer, als wij waken. Bescherm ons als wij slapen. Dan zullen wij waken met Christus en rusten in vrede. Laat ons bidden. Heer, luister naar onze stem op deze dag, nu wij het mysterie van de verrijzenis hebben gevierd. Laat ons in uw vrede rusten. Bewaar ons voor alle kwaad en laat ons weer opstaan om met vreugde uw lof te bezingen. Door Christus onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer.

Van harte welkom, beste luisteraars. In deze uitzending van Heiligen Getuigen lezen we verder uit het boek Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. We waren aangekomen aan het 14e hoofdstuk, De weg van een zieltje. Ik leg haar uit dat ze vele verdiensten verzamelt die haar in de gelegenheid stellen met een prachtige mand met rozen in de hemel aan te komen, en beter nog dan rozen, geredde zielen. Ik vertel haar over die nederige boer die door de wereld veracht werd, maar die toch rijker was dan iedereen, omdat hij door zijn gebed een ziel van de hel gered had. Ik spreek ook over alle zielen voor wie ze al zoveel lijden heeft geofferd en die haar in het paradijs zullen verwelkomen. Ik noem haar de mensen die ons in Latimon bij het zien van onze onbegrijpelijke berusting vragen: bent u gelovig? De onderwijzeres die opmerkt: ik heb de indruk dat het als men een levensovertuiging heeft eenvoudiger is om je kind te zien sterven, maar dat zeg ik er niet bij. Ik noem haar tenslotte ook de vriendin die ik pas kort ken, wier dochter ook ziek is, maar niet katholiek, en die me zegt: ik zou willen dat mijn kind naar Lourdes ging en daar veel gelovige gezinnen zou ontmoeten. En die me schrijft dat ze gaat slapen terwijl ze voor Anne Gabriel bidt. Dan heeft Anne Gabriel een ogenblik tranen in haar ogen, uit ontroering om de macht die haar zieltje heeft, maar zeker ook tegenover de omvang van het offer. Ik fluister haar toe: weet je, liefje, je moet echt niet aarzelen om mama te zeggen tegen onze lieve vrouw, want ik weet zeker dat ze heel blij en trots is dat ze een dochter heeft als jij. Zoals wij ook heel blij en trots zijn dat we jou hebben. Ze glimlacht en slaapt vredig in. Ik vertel het verhaal aan Alexander en we danken God voor deze weldaad. In al het verdriet waaronder we gebukt gaan, maakt de goede God het mogelijk dat we deze diepe vreugden van verrukking mogen ervaren tegenover de groeiende heiligheid van onze dochter. Dat geeft een zin aan onze lijdensweg, want ik moet toegeven dat het ondanks alles heel moeilijk is. Maar haar innerlijke weg verloopt ook niet zonder pijn. Na haar recidief maakt ze een pijnlijke geestelijke woestijnperiode door. Ze heeft grote moeite de zin van die nieuwe beproeving in te zien. Ze vraagt me vaak: mama, waarom heeft God me beter gemaakt om me daarna weer ziek te laten worden? Sinds het begin van haar ziekte breng ik iedere avond veel pratend met haar door. Maar sinds haar recidief duren onze gesprekken vaak wel een uur. Als ik haar op een avond wel te rusten wil zeggen, vertrouwt ze me toe: mama, ik zou wel willen dat onze lieve vrouw aan me verscheen. Waarom, liefje?

haar eenmaal gezien hebt, zul je niet meer op aarde willen blijven. Zo zul je ernaar verlangen om bij haar te zijn. Omdat ik er behoefte aan heb, iemand me komt zeggen dat de goede God werkelijk goed is. Arme schat, die zo jong komt te staan tegenover de ergernis van de dood en het lijden. Ik probeer haar te steunen en haar te overtuigen van Gods liefde. Hoe vind ik de juiste woorden? Vanavond heb ik het er moeilijk mee. Ik heb soms de indruk dat ik aan het proberen ben mezelf te overtuigen. Dan begint er voor haar een moeilijke periode, waarin vaak vreselijke angsten optreden, ja soms wel twijfels. Mama, als ik zie dat zo weinig mensen in God geloven, vraag ik me af of hij wel werkelijk bestaat. Ik vertel haar vaak dat Teresa van Avila, die ook een duistere geloofsnacht kende, grote verdiensten verwierf omdat ze wilde geloven verder dan elke hoop. Christus had haar gezegd dat zij hem op dat moment het meeste dierbaar was. Soms, wanneer ik de goddelijke liefde en het eeuwige leven ter sprake breng, laat ze zich verleiden tot het uitspreken van haar ongerustheid. Ik hoop dat dat alles allemaal echt waar is. Zo jong en zich zulke dingen afvragen, wordt haar dan geen enkel lijden bespaard? Ze vraagt zich ook dingen op theologisch gebied af, die me niet bij haar leeftijd lijken te behoren. Ze vraagt zich bijvoorbeeld vaak dingen af over de aard van God en in het bijzonder van de heilige drie-eenheid. Ze zou willen begrijpen hoe het mogelijk is tegelijkertijd één en drie te zijn. Ik neem het voorbeeld van het klavertje, dat slechts één steeltje heeft, maar wel drie blaadjes, en zeg erbij dat nu juist eigen is aan het mysterie dat men het niet kan uitleggen. Maar ze komt er regelmatig op terug. Ze toont vaak een vermoeidheid ten opzichte van de terugkerende pijnen en de nieuwe schok die de aankondiging van de niet-werkzaamheid van elke behandeling die geprobeerd wordt, teweeg brengt. In juni, als de pijnen weer zijn teruggekomen, stel ik haar voor. Wil je dat we samen een weesgegroet zingen om aan onze lieve vrouw te vragen om ons moed te geven? We zingen het en ik voeg er een gebedje aan toe. Onze lieve vrouw, geef ons de kracht om alles te aanvaarden wat de goede God van ons zal vragen. Dan onderbreekt ze me. Maar maak het toch niet al te erg. Je hebt gelijk, bid jij maar. Onze lieve vrouw, ik aanvaard alles wat de goede God van me zal vragen. Maar ik zou graag hebben dat u wat vaker tussen beiden kwam. Bij die morele en geestelijke vermoeienis voegt zich een volkomen onverwachte angst. Anne Gabriel heeft een doodsangst voor lepra en dat dateert van een gebeurtenis in januari. Nu ze aan het einde van de cours préparatoire is, neemt ze deel aan een godsdienstles die georganiseerd wordt door zusters. Die vindt plaats op een middag per maand in Toulon. Ze komt daar altijd heel opgewekt vandaan. Op zekere dag echter, kort na haar recidief, bellen de zusters ons en vragen ons haar zo snel mogelijk te komen halen. Ze heeft een paniekaanval en het is onmogelijk haar te kalmeren. Ik arriveer daar in alle haast en vind haar in tranen in een hoekje gedoken.
De zusters leggen me uit dat ze een film hebben laten zien over lepra en dat die beelden Anne Gabriël hevig geschokt hebben. De zuster die de leiding heeft over de groep vertelt me: we hebben inderdaad geaarzeld om die film te laten zien, omdat uw dochtertje erbij was. Maar we vonden dat we die niet alle andere kinderen konden onthouden, omwille van een enkel kind. Natuurlijk, dat begrijp ik. Maar als ik het bleke gezichtje van mijn kleine zieke zie, dan denk ik bij mezelf dat ik het eigenlijk niet echt begrijp. In absolute zin hebben ze natuurlijk gelijk dat ze het grote aantal laten voorgaan. Maar concreet moet ik toch denken dat ze op dit punt een beoordelingsfout hebben gemaakt. Het lijkt voor de hand te liggen dat dergelijke beelden Anne Gabriël alleen maar konden schokken. Wat voor anderen van documentaire aard was, werd concreet voor haar, die in haar eigen lijfje de afbraak van de lichamen die de lepraleiders meemaakt. Waarschijnlijk is het niet de lepra zelf die haar van streek gemaakt heeft, maar de langzame vernietiging door de ziekte die leidt tot een onafwendbare dood. Tussen die leprozen en haarzelf is er eigenlijk niet zo'n groot verschil. En omdat ze dat aanvoelde, is ze doodsbang geworden.

Als ik met haar thuis kom, wil Anne-Gabriël niet over de film praten. De schok brengt bij haar een blijvende spanning teweeg, waarbij zich een onredelijke angst voegt. Uitgaande van het ware beginsel dat God alles kan, is ze nu bang dat hij haar, om haar liefde op de proef te stellen, wil overplaatsen naar het leprozeneiland, dat ze in de video heeft leren kennen. De angst, zogezegd, raakt ze maandenlang niet meer kwijt. Regelmatig vraagt ze me, zichtbaar op zoek naar geruststelling: Mama, denkt u dat ons lieve Heer me kan overplaatsen naar een eiland waar lepra-leiders zijn? Ik probeer er omheen te draaien. Maar lepra bestaat niet meer. Jawel, jawel. We hebben het gezien in de film van de zusters. Er is zelf een eiland waar alleen maar lepra-leiders zijn. En als God me daar nu eens heen zou sturen om me op de proef te stellen. Hij kan toch alles? Natuurlijk kan hij alles. In absolute zin kan hij dat. Maar waarom zou hij dat doen, denk je? Om op de proef te stellen. Maar zo stelt God de mensen niet op de proef. Hij heeft dergelijke verschijnselen niet nodig om mensen op de proef te stellen. Wees maar gerust, dat gaat niet gebeuren. Dat kan ik je echt verzekeren. Maar hij kan alles? Ja? Dan kan hij ook besluiten dat het goed voor me is, zelf als ik het niet wil. Ik denk dat ze eigenlijk niet twijfelt aan Gods goedheid, maar dat ze bang is hoe hij haar beziet. Dat neemt soms onrustbarende vormen aan. Als we in maart enkele dagen naar de Auvergne gaan en we de zorg voor de kinderen aan mijn zus Estelle overlaten, belt ze me voortdurend op. Zozeer heeft ze er behoefte aan gerustgesteld te worden. Iedere keer raakt ze verlamd van angst dat ze naar het leprozeneiland gebracht zal worden. Alleen akten van geloof helpen haar om de vrede terug te vinden. Die vrees zal slechts voorbijgaan om plaats te maken voor het bewustzijn van een heel wat minder hypothetisch gevaar, de dood, en daarmee de angst voor het vage vuur. Tegelijk met die opdracht van zichzelf als eerherstel voor de zonden van de mensen, levenden en doden, lijkt ze steeds levendiger de rest van de zonde tegenover God te beseffen en de afschrikwekkende gevolgen daarvan. Terwijl ze lijdt voor de zondaars en probeert om ze vrij te komen, ziet ze zichzelf nog slechts als een grote zondares. Omdat ze zichzelf onwaardig vindt, vreest ze bovenal om naar het vage vuur te gaan. Die vrees had ze al heel vroeg uitgesproken en ze huilde terwijl ze me verklaarde: Dat is omdat ik naar het vage vuur ga. Ik bega zoveel zonden. Enkele dagen later vertrouwde ze me toe: Als ik Jezus zal zien, zal ik wel een beetje bang zijn door mijn zonden. Ik had trouwens al geprobeerd te begrijpen wat het vage vuur voor haar betekende. Waarom ben je zo bang om naar het vage vuur te gaan? Omdat ik niet kan wachten om onze lieve Heer te zien. Iedere keer dat ik haar later die vraag stel, antwoordt ze op dezelfde manier. Sinds het begin van haar recidief laat die vrees haar, om zo te zeggen, niet meer los. Ik probeer er de diepe beweegredenen van te begrijpen. En mijn zoeken leert me dat haar onlosmakelijke angst ook nog is gegroeid door het lezen van een boekje
uit de 19e eeuw. Dat is doorgetrokken van een vernietigende jansenisme dat veel meer de nadruk legt op de rechtvaardigheid van God dan op zijn barmhartigheid, en dat ik haar per abuis heb laten lezen. Sindsdien zegt ze steeds maar dat ze bang is om haar zonde te zien. Dankzij de man van Eleonore vind ik een middel om haar op te beuren. Hij maakt ons bekend met de devotie van de 7 Onze Vaders van de heilige Brigitta. Men moet 7 Onze Vaders en 7 Weesgeroeten bidden ter gedachtenis aan elk van de wonden van Christus, die Hij tot ons heil heeft geleden. Vanaf de besnijdenis tot de wonde in zijn zijde. Christus heeft toen Hij aan de heilige Brigitta verscheen, beloofd dat iedereen die op vrome wijze zou mediteren over zijn 7 wonden, zou worden gevrijwaard van het vagevuur. Er zijn nog andere beloften verbonden met deze godsdienstige praktijk, zoals dat men een maand voor zijn dood gewaarschuwd wordt en dat men 3 familieleden kan redden. Maar daar besteed ik niet speciaal aandacht aan. Voor mij is wezenlijk dat ik misschien een middel heb gevonden om Anne Gabriël gerust te stellen. Ik stel haar voor nog diezelfde dag te beginnen. Ze gaat er onmiddellijk op in en die avond beginnen we met onze 12 jaren van gezinsgebed, dat we verder de Onze Vaders noemen. Na haar dood blijven we ook trouw aan deze devotie. Maar al brengt deze praktijk haar een zekere geestelijke steun, zij neemt haar vrees niet weg. Verscheidene keren vraagt ze me: Mama, zult u voor me bidden als ik dood ben, dat ik meteen naar de hemel mag gaan? Belooft u dat? Zult u voor me bidden? Dat beloof ik je, mijn liefje. Naarmate de ziekte ernstiger wordt, drukt deze kwelling haar zwaarder. Ondanks geruststellende woorden van vele priesters blijft de angst voor het vage vuur min of meer vaag aanwezig tot het einde en heeft zelf invloed op haar laatste woorden, die tot de priester gericht zijn. Ga ik niet naar het vage vuur? Godzijdank worden deze ogenblikken van angst getemperd door momenten van absoluut vertrouwen, die vaak hun oorsprong vinden in de doorzichtigheid van haar ziel. Op een avond in mei 2010 zegt ze me in vertrouwen: Ik heb gelezen dat als mensen sterven, ze graag terug zouden willen komen op aarde om al het goede dat ze niet gedaan hebben alsnog te doen. Ja, en als jij zou sterven, zou jij dan iets willen veranderen? Nee, ik doe al wat goed is. Dat heeft ze me zo spontaan geantwoord, met zo'n grote eenvoud. Op dezelfde manier had ze me ook kunnen zeggen: Het gaat goed met me. Ik benijd haar om de gemoedsrust van die kleine ziel, die, omdat ze zich in waarachtigheid ziet, weet dat ze de wil van God doet. En inderdaad, korte tijd later, als ze het over haar angst voor de dood heeft, dan laat ze tegelijkertijd doorschemeren dat ze er naar haar innerlijke overtuiging klaar voor is.

Op een avond praten we over een boek dat ze net uit heeft. Mogen mijn Fiat een Magnificat worden? Het relaas gaat over een meisje dat op 10-jarige leeftijd aan kanker sterft. In dit boek verhaalt mevrouw de Foiseau de ziekte en dood van haar dochter Delphine, die door onze lieve vrouw, die haar tevoren te drinken heeft gegeven, wordt meegenomen naar de hemel. Ik wijs haar erop dat de kleine Delphine daags voor haar overlijden bang is om te sterven. Ze geeft me daarvan haar interpretatie. Dat was omdat ze bang was nog niet klaar te zijn. Ja, dat kan best. En jij? Ben jij bang om niet klaar te zijn? Nee, ik ben bang dat ik niet meer kan ademhalen. Ze is bang om te stikken. Weet je, ik ben niet bang om te sterven, want omdat ik al groot ben, weet ik dat het geen pijn doet. Maar ik ben juist wel bang dat ik er nog niet klaar voor ben. Ze glimlacht en besluit overtuigend: in ieder geval ga je op mijn leeftijd niet dood. Ik spreek haar niet tegen. Ik weet dat ze er behoefte aan heeft gerustgesteld te worden. Enkele dagen later, op een ochtend in juni, wordt die overtuiging nog duidelijker. Ze vraagt me: waarom heb ik zoveel pijn? Misschien heeft onze lieve Heer met jou grotere plannen dan met andere kinderen. Misschien wil Hij dat je heilig wordt. Ik zeg haar vaak dat je, als je in de hemel bent, heilig bent. Maar nu, in een woordenspeling, denk ik aan een heilige die heilig verklaard is. Dan spreekt ze me met een verrassende zekerheid tegen. Maar natuurlijk word ik heilig. Dan zegt ze op zachtere toon, na een poosje zwijgend te hebben nagedacht: u zult ook heilig worden, maar toch hebt u geen ziekte. Haar overtuigde manier van spreken maakt grote indruk op me. Anne Gabriël weet dat ze naar de hemel zal gaan. Rond diezelfde tijd zegt ze ook nog tegen me: weet u, mama, soms, niet zo vaak, zeg ik bij mezelf dat ik, als ik dood zal zijn, zal denken dat het allemaal niet zo moeilijk was om het goede te doen. Het is waar. Het is niet moeilijk om lief te zijn, om aan de anderen te denken, te gehoorzamen en je broertjes en zusjes niet te slaan. Enkele dagen voor haar dood doet ze haar stralende ogen open en vertrouwt me fluisterend toe: mama, ik wil u zeggen over de heilige drie-eenheid. Het is zover. Ik heb het begrepen. Dan begint ze te glimlachen van geluk. 15e hoofdstuk. Een rondgang langs de familie. Begin juni neemt Anne Gabriël deel aan een uitstapje met de welpen. Ze weet dan nog niet dat dat haar laatste zal zijn. Het is een grote, mooie happening met boomklimmen, picknick en zwemmen in het zwembad van de ouders van een van de welpen. Anne Gabriël gaat er met plezier naartoe. De Akela heeft, heel fijngevoelig voor haar, minder moeilijke activiteiten gekozen. Ze komt 's avonds uitgeput en blij thuis. Wel vertelt ze me een incident dat haar gekwetst heeft. De leidster vroeg aan iedereen om haar maaltijd te delen met een welpje dat vergeten was om eten mee te nemen. Ze gaat verder:
In het begin wilde ik haar mijn picknick helemaal niet geven. Ze was zo naar tegen me geweest. Toen had ik medelijden met haar en heb ik haar mijn chocoladetaart aangeboden. Maar ze antwoordde: van jou wil ik niks. Het deed me verdriet dat ze mijn cadeau niet wilde, want ik had echt mijn best gedaan. De week daarop kreeg Alexander enkele dagen verlof. Omdat die dagen samenvielen met de pauze die er in de behandeling gepland was, besloten we om naar mijn schoonouders te gaan, in het zuidwesten. De verandering van lucht zal voor iedereen goed zijn. Alexander pikt ons dus op vrijdagmiddag in Marseille op, nadat de chemotherapie is toegediend. Anne Gabriel is heel opgewekt, zoals wij allemaal. We zijn blij dat we onze zorgen even opzij kunnen zetten. Helaas is de rustpauze van korte duur. Al tijdens de reis klaagt ze over hoofdpijn. Gedurende 2 dagen neemt die steeds toe, zodat ze er niet van kan slapen. Paracetamol en morfine helpen niet. Op dinsdag bel ik met het ziekenhuis. Ze willen dat we terugkomen naar Marseille, wat ik absoluut weiger. We komen net hieraan. Het is onze enige vakantie en zelf wil ze ook niet terug. Kan de behandeling niet in een ziekenhuis hier in de buurt gegeven worden? Uiteindelijk regelen ze een behandeling in Pau. Maar ze zeggen er wel bij dat deze nieuwe pijn een teken is dat de ziekte duidelijk voortschrijdt. Onze kleine zieke kan steeds minder goed tegen licht en bij het eten kan ze haar tong niet goed gebruiken. De plaats waar de pijn zit geeft trouwens aan dat de ziekte zich ook tot de beide armen en de ribben heeft uitgebreid. We verhogen de dosis morfine in tabletvorm, geven daarbij nog de morfinedruppels die ik uit voorzorg had meegenomen. Die cocktail van pijnstillers werkt vrij goed en verlichten de hoofdpijn, maar Anne Gabriel lijkt steeds angstiger te worden. Alsof er niets aan de hand is, ontwijk ik haar vragen over de ernst van haar ziekte. Maar ik ben wel onzeker. Zou ze het niet moeten weten? Maar hoe moeten we het haar zeggen? Ze is pas 8 jaar. We zijn aan het einde gekomen van deze aflevering van het programma Heiligen Getuigen, waar we u hebben voorgelezen uit Wanneer niets meer te verwachten valt, ontluikt de hoop, van Marie-Dauphine Caron. Morgen gaan we verder met het 15e hoofdstuk. Tot dan!

Beste luisteraars, in de eerste uitzending hebben we kennis gemaakt met Marie Guillard, een vroom kind in een christelijk middenstandersgezin, woonachtig in Tours in Frankrijk. Zij krijgt op haar zevende een mystieke genade die op een bijzondere uitverkiezing wijst. Op haar zeventiende wordt zij uitgehuwelijkt aan Claude Martin, die kort na de geboorte van hun zoon Claude overlijdt. Marie brengt het bankroet van het zijdebedrijf van haar man tot een goed einde en neemt op vraag van haar zus de huishouding van haar over, evenals de leiding van het transportbedrijf van haar schoonbroer. Ondertussen verenigen zielsvervoeringen haar met de drie goddelijke personen, op een manier die voor haar omgeving verborgen blijft, maar die Marie harmonieus met haar talloze bezigheden weet te combineren. Dan laat de roep naar het religieuze leven zich opnieuw voelen. Die roep brengt haar bij de Ursulinen, toen nog slotzusters met school en internaat. De scheiding met haar zoon is onherroepelijk en wordt een blijvende wonde voor moeder en zoon. Het is 13 jaar geleden dat God zich meester maakte van de ziel van deze jonge vrouw. Marie werd de bruid van het mens geworden woord. Met Kerstmis 1633 komt haar apostolische roeping aan het licht. Een profetische droom toont haar een mysterieus en nevelig land, waarop de blik van de maagd Maria en het kind Jezus rustte. Een jaar later, in de eerste dagen van 1635, wordt haar de betekenis van deze droom bekendgemaakt. Marie schrijft: op een dag zat ik op mijn plaats in het koorgestoelte en was ik in gebed voor het Allerheiligste Sacrament. Toen mijn geest in één oogwenk in God vervoerd werd en opnieuw dit grote land zag dat mij al eens getoond was. De aanbiddelijke majesteit sprak dan deze woorden tot mij: ik liet je Canada zien. Je moet erheen om er een huis te bouwen voor Jezus en Maria. Deze woorden gaven geest en leven aan mijn ziel. En Marie denkt nog alleen aan de verwezenlijking van haar roeping. Alles gaat in zijn werk door een samenloop van omstandigheden. Zij heeft er helemaal geen deel aan. Een jonge, rijke weduwe uit Alençon, Marie-Madeleine de la Peltrie, wens namelijk met de hulp van Jean de Bernière in Quebec een religieus huis te stichten dat zich zou ontfermen over bekeerde indianenmeisjes. Nadat jezuïeten haar over Marie gesproken hebben, gaan beide haar in Tours bezoeken en in 3 dagen is alles beslist.

Marie de l'Incarnation verlaat Tours op 22 februari 1639. Op doortocht in Orléans ziet zij voor het laatst haar zoon, die nu 19 is. Daarna scheept zij op 4 mei in voor Nieuw-Frankrijk, op de Saint-Joseph in Dieppe. De drie Ursulinnen en de stichteres mevrouw de la Peltrie worden vergezeld door drie hospitaalzusters van Dieppe, die naar Quebec worden uitgezonden om een godshuis te stichten. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat godgewijde slotzusters de oceaan oversteken. De reis zal bijna 3 maanden duren en is niet zonder gevaar, zoals toen een gigantische ijsberg het schip haast verbrijzelde. Marie en haar gezellinnen zetten op 1 augustus 1639 voet aan wal in Quebec. Het gehucht telt dan slechts 5 of 6 stenen huizen en enkele tientallen blokhutten rond een onbeduidend fort. De Franse bevolking overstijgt de 200 inwoners niet. Langs de kust van Beaupré liggen enkele afgelegen boerderijen. In dit land, dat voortaan het hare is, zal Marie de 33 jaren doorbrengen die haar resten. En welke jaren? Met al de geestdrift, ijver en hartstocht van haar apostolische ziel zal zij bewust aan een nieuwe kerk in wording werken. Sinds de expeditie van Samuel de Champlain in 1603 vindt de Franse aanwezigheid geleidelijk ingang in de vallei van de Sint-Laurens. Champlain vestigt in 1608 een eerste nederzetting in Quebec, een simpele post voor de bondhandel. Dat zal de toekomstige hoofdstad van Nieuw-Frankrijk worden. De evangelisatie van Canada kent in 1632 een doorbraak. De Jezuïeten, die in 1625 voor het eerst aan de oevers van de Sint-Laurens aanmeren, doch na de inname van Quebec door de gebroeders Kirk in 1629 terug naar Frankrijk worden verdreven, kunnen in 1634 na het verdrag van Saint-Germain-en-Laye terugkeren, omdat Frankrijk zijn Amerikaanse gronden terugkrijgt. De paters van de Sociëteit van Jezus krijgen in de vallei van de Sint-Laurens de leiding over de nieuwe kerk. Pater Paul Lejeune is hun eerste overste. De meest belovende missionaire onderneming is onbetwistbaar die onder de semi-sedentaire Wendat-Huronen, op de zuidelijke oever van de Georgia Bay, in de richting van de Grote Meren. De Jezuïeten stichten een voorbeeldig missiecentrum, Sainte-Marie des Hurons, in Midland, Ontario, dat de sterke grondslag van een ware christenheid moet vormen. Gedurende bijna 30 jaar bepalen de Jezuïeten de toekomst van Canada. De oprichting in 1627 van de Compagnie van 100 geassocieerden en het toezicht van kardinaal de Richelieu over de kolonie moeten Nieuw-Frankrijk grotere politieke hechtheid waarborgen. Doch in feite zijn het de Jezuïeten die de Franse kolonie in leven houden.
Doch de paters kunnen niet voorzien in alle behoeften van het land. Om de missie met educatieve en caritatieve structuren uit te rusten, doen zij daarom beroep op Ursuline en hospitaalzusters.

Heel het gewicht van de stichting van het Ursulinenklooster in Quebec zou op de schouders van Marie de l'Incarnation komen te liggen. De pas aangekomen Ursulinen vestigen zich eerst in een voorlopig woonhuis aan de oever in de benedenstad. De levensomstandigheden zijn uiterst zwaar in een land met een extreem klimaat. Om zich tegen de kou te beschermen, slaapt men in een met serge gedoubleerd kofferbed. In 1642 verhuist de gemeenschap naar de bovenstad, in een stenen klooster met 3 verdiepingen. Maar in de nacht van 30 op 31 december 1650 wordt het helemaal door brand vernield. Alles moet herbegonnen worden en zonder financiële middelen. Het is ook aan de overste om van de zusters, die elk een eigen persoonlijkheid hebben en die bijna jaarlijks uit verschillende huizen en congregaties van Frankrijk toekomen, één gemeenschap te maken. Dat vraagt ook nieuwe constituties. En daarvoor kan Marie in 1647 rekenen op de medewerking van de jezuïetenpater Jérôme Lallemand. Dan is er nog het verstek van de stichteres zelf, mevrouw de la Peltrie, die in 1641, weliswaar tijdelijk, maar niet minder pijnlijk, naar Montréal vertrekt en de Ursulinen gedurende 2 jaar in het grootste gebrek achterlaat. Marie wordt ook de vertrouwelinge en steun van de jezuïeten-missionarissen Jean de Brébeuf, Charles Garnier, Isaac Jogues en nog anderen. Door haar gebed, maar ook door haar lijden, vergezelt zij hen op hun apostolische tochten en verlangt zelf in hun martelaarschap te delen. In de spreekkamer wordt zij door iedereen over tijdelijke zaken geraadpleegd en neemt zij de gelegenheid te baat om geestelijke raad te geven. Zij is niet alleen moeder van de kerk in opbouw, maar van heel de kolonie. Het leven van Marie is inderdaad verbonden met de politieke geschiedenis van het nieuwe Frankrijk, met de komst en terugtocht van de Franse aanwezigheid, met de Indiaanse oorlogen die de ontwikkeling van de kolonie belemmeren en waarover zij haar correspondenten in Frankrijk nauwkeurig inlicht. Deze tragische gebeurtenissen zijn voor de Ursulinen een verschrikkelijk leed. Zelfs het overleven van de kolonie wordt een tijd lang in vraag gesteld. In 1660 verandert het klooster van de Ursulinen in een vesting uit angst voor een Irokeese aanval tegen Quebec. Marie heeft veel te lijden van de Irokezen, die de boerderijen van het klooster vernielen en haar arbeiders en beste vrienden, de Wendat-Huronen en de Jezuïeten-missionarissen, doden. Zij zal in haar lichaam en ziel telkens een sterke weerslag van de beproevingen voelen die het land treffen, waarvoor zij zich helemaal heeft gegeven. De toestand verbetert pas echt vanaf 1663, wanneer de Franse kroon het lot van Canada in handen neemt en aan de Irokezen invallen een einde maakt.

meisjes onderwijzen. Zij zal het beste van zichzelf geven aan degene die zij de vreugde van ons hart noemt. In een van haar brieven spreekt Marie de l'Incarnation over het allereerste indiaantje dat aan de Ursuline wordt toevertrouwd. Marie Nega Bamar. Het kind is 10 jaar en wordt op 2 augustus 1639 in Sillery gedoopt. Sillery is de eerste reductie in Nieuw-Frankrijk en werd in 1637 opgericht. Een reductie is een door missionarissen gestichte nederzetting voor de indianen van een bepaald gebied. De missionarissen trachten op die manier te voorkomen dat de indianen ten prooi zouden vallen aan slavernij en aan de slechte zeden van de kolonisten. Marie schrijft over Marie Nega Bamar. Zij was het zo gewoon om in de bossen te lopen dat men alle hoop had opgeheven om haar tegen te houden. Zij was 4 dagen na elkaar weg in de bossen en liet niets heel van het kleedje dat we haar gegeven hadden. Haar vader, een voortreffelijke christen die heilig leefde, verplichtte haar terug te keren. En dat deed zij. Na nog geen 2 dagen deed zich een bewonderenswaardige verandering voor. Zij leek zichzelf niet meer. Zij had zo een aanleg voor gebed en godvruchtige oefeningen dat zij vandaag voor de meisjes van Quebec een voorbeeld is. Al zijn zij allemaal zeer goed opgevoed. Van zodra zij een fout maakte, kwam zij op haar knietjes vergiffenis vragen en deed haar penitentie met ongelooflijke zachtheid en beminnelijkheid. In één woord, men kon haar niet aankijken zonder door devotie geraakt te worden. Zozeer straalde haar gezicht onschuld en innerlijke genade uit. Marie zal de kleine Françaises en haar kleine wilden, die samen opgevoed worden, met dezelfde tederheid en affectie omringen. Aanvankelijk wil men van de Indiaanse meisjes niet alleen goede christenen, maar ook echte Françaises maken, die met kolonisten kunnen huwen en een gezin stichten. Dat heeft echter geen succes. En het programma om Françaises van hen te maken wordt vlug achterwege gelaten. De bekering van de zielen heeft er voordeel bij. Evenals de integratie van de Indiaanse cultuur die daar de voorwaarde toe is. Marie de l'Incarnation en haar zusters maken daarvoor gebruik door alle middelen waarover zij beschikken, zonder enige moeite te sparen. Onder de leiding van paters Jezuïeten en naar hun voorbeeld begint Marie de inlandse talen te leren. Voor eerst de taal van de Montagnes en de Algonquijnen. Vervolgens van de Huronen en tenslotte van de Irokezen. In die talen vertaalt zij de gebruikelijke gebeden en stelt zij catechismussen en zelfs woordenboeken op. Een pittoreske anekdote. Marie de Saint-Joseph is opvoedster van onze kleine Indiaanse interne van wie ze houdt zoals een moeder van haar kinderen. Na de catechismus leert zij hun geestelijke liederen zingen en op de viola spelen. Soms laat ze hen dansen op de manier van de wilde. En wanneer mevrouw

of de La Peltrie onze stichteres hen daarbij aantreft, vragen deze kleinen haar in hun onschuld met hen mee te dansen. Zang, in het Latijn, het Frans en de plaatselijke talen, muziek en dans, maar ook afbeeldingen, gewoonten in voeding, zoals de befaamde sagamité, het nationale gerecht van de Indianen, gemaakt van maïspap met stukjes vlees, vissen en bonen, en kleding van de inlandse bevolking, waarin het rood overheerst. Marie sluit niets uit om de ander tegemoet te komen en voor Christus te winnen. En dat doet zij met respect voor de Indiaanse culturen en hun onderlinge verscheidenheid.

De brieven van Marie de l'Incarnation tonen een vrouw die tot het uiterste gevoelig blijft. Ook voor het geringste. In de vooruitgang van de evangelisatie en de ontwikkeling van de kolonie. Zo vertelt zij aan haar correspondenten in Frankrijk over de verkiezing in 1663. Over de eerste burgemeester van Quebec en twee schepenen. Over de kleinste voorvallen in de strijd die de nieuwe bisschop Monseigneur de Laval voert tegen de handel in alcohol in ruil voor bevervachten aan een goedkope prijs. Of over de twee grote aardbevingen in 1663 en 1668, waarvan de eerste zelfs de geografie van het land door elkaar schudde. Zij vertelt ook over een voorbijtrekkende komeet en meer prozaïs over ziekte onder de pompoenen en de kweek ervan. En dan, beste luisteraars, beginnen voor Marie de jaren te wegen. In 1657 wordt zij door een ernstige ziekte geveld. Maar zij herstelt. Tot op de laatste dag voert zij met zichzelf strijd om door de ziekte niet nalatig te worden in haar zending. Op 30 april 1672 sterft zij op de leeftijd van 72 jaar. Zij zal in Canadese aarde begraven worden om bij wijze van spreken definitief in deze nieuwe kerk ingelijfd te worden. Na een leven dat zo nauw bij de apostolische veroveringen van die kerk was betrokken. Als dochter van de kerk, zoals zij graag over zichzelf spreekt, wordt Marie moeder van de kerk in Canada. Voor haar dood roept Marie haar kleine wilde, de indiaantjes, bij zich om op hun gezichtjes de trekken te zien van Jezus Christus die zij in hun ziel heeft willen vormen. En nu een nieuwe periode voor Claude. Na een periode van ontreddering door het vertrek van zijn moeder naar Canada, herpakt Claude zich. In 1641 treedt hij in bij de hervormde Benedictijnen van de congregatie van Saint-Maur en doet op 3 februari 1642 zijn monastieke gelofte in het noviciaat van de abdij van de Heilige Drievuldigheid in de Vendôme. Tot de grootste vreugde van Marie de l'Incarnation. In 1649 wordt hij priester gewijd. Dom Claude Martin wil nu iets weten over het innerlijke leven van zijn moeder, waarvan hij de diepte en de schoonheid vermoedt. Hij stelt zich vragen over de geestelijke weg waarop hij zich vastberaden geëngageerd heeft en vermoedt dat zijn moeder op deze weg een veilige gids kan zijn. Marie was al wel eens vertrouwelijk in haar brieven aan hem, maar nu vraagt Dom Claude een volledig verslag van haar leven. Marie krijgt van haar geestelijke leider, pater Jérôme Lallemand, uitdrukkelijk de toelating. Zij doet dat dus in gehoorzaamheid. De eerste versie, waarmee zij in 1647 begon, zou verdwijnen in de brand die heel het klooster in de nacht van 30 op 31 december 1650 vernield. Marie de l'Incarnation, die de papieren van de gemeenschap toen kon redden, laat haar persoonlijke geschriften vrijwel ten prooi aan de vlammen. De gedachte kwam in mij op
om ze door het venster te gooien. Maar uit vrees dat ze in iemands handen zouden vallen, liet ik ze uit vrije wil over aan het vuur. Want ik verzeker u dat ik niet wou dat iemand ze zou zien. Waarom ook? Het gaat over Gods leiding met mij sinds ik mezelf ken, schrijft zij aan haar zoon. En zij voegt er voor hem bij: ik deed het uit gehoorzaamheid. Maar, mijn dierbare zoon, nu het zo verlopen is, moeten we er niet meer aan denken.

Dom Claude ziet het echter anders. En om te verkrijgen wat hij verlangt, laat hij zijn hart spreken. En aarzelt niet zijn moeder eraan te herinneren dat ze bij hem in de schuld staat. Beste luisteraars, we horen nu Marie zelf aan het woord. U hebt mij opnieuw bezworen met de meest uitdrukkelijke en ontroerende redenen die u kon bedenken, en met kleine verwijten ingegeven door uw genegenheid. Zo hebt u mij eraan herinnerd dat ik u in de steek gelaten heb, toen u nog heel klein was en u uw moeder amper kende. Dat ik u niet alleen een eerste keer, maar daarboven voorgoed verlaten heb, toen ik uit Frankrijk ben weggegaan. Dat u de aanwijzingen die ik u als kind gaf, niet aankon. En dat u vandaag op rijpere leeftijd bent en ik u de inzichten niet mag weigeren die God mij gaf. Dat u een levensstaat aangenomen hebt die op de mijne lijkt. Dat wij allebei van God zijn en dat dus ook ons geestelijk bezit gemeenschappelijk moet zijn. Dat ik, om niet onrechtvaardig en hardvochtig te zijn, u in uw levensstaat niet mag onthouden wat u kan troosten en dienen om de volmaaktheid te beoefenen waartoe u zich geëngageerd hebt. En tenslotte, dat als ik u die troost geef, u mij zou helpen om degene te zegenen die mij in zo hoge mate deelachtig gemaakt heeft aan zijn genade en hemelse gunsten. Aangezien dit is wat u wil, en als ik enkele ogenblikken aan mijn haast onophoudelijke bezigheden kan ontfutselen, zal ik opschrijven wat mijn geheugen en genegenheid mij ingeven, om het u het volgende jaar op te sturen. Dit schreef Marie op 9 september 1652 aan haar zoon Dom Claude. En ze werkte het inderdaad uit op 9 augustus 1654. Het is de tekst die later zal bekend worden onder de titel Het verslag van 1654. Nadien houdt Dom Claude niet op aan Marie nauwkeurigheden en aanvullingen te vragen. En dat doet zij in een bijvoegsel bij het verslag van 1654. Het bijvoegsel schrijft zij hem in 1656. Dat Marie de genade en gunsten onthult die de goddelijke majesteit behaagd heeft haar in het gebed te geven, zal aan de band tussen moeder en zoon een nieuw gehalte geven. Het verslag van 1654 is het belangrijkste werk van Marie Guillard de l'Incarnation en kan terecht beschouwd worden als een van de meesterwerken van de mystieke wereldliteratuur. Het wekt de bewondering van uiteenlopende theologen als Bossuet en Fénelon, Charles Journet en Henri de Lubac, Albert de Blare en Charles-André Bernard. Hoe is zo'n geschrift tot stand kunnen komen in levensomstandigheden die daartoe zo weinig bevorderlijk zijn als die van een missionaire Ursuline in Quebec? Marie de l'Incarnation wijdt uitvoerig en meermaals over die omstandigheden uit. In de brief die het verslag van 1654 aan haar zoon vergezelt, deelt zij hem mee.
Ik begon te schrijven zonder te weten wat ik zou schrijven. Doch al schrijvend gaf de geest die mij leidt mij in wat hem behaagde. Door de oorzaak en de bron van de dingen bij de toestand van vandaag te brengen. En dat gebeurde altijd zo. Ondanks de vele onderbrekingen en afleidingen door de bezigheden in ons huis.

In de eerste uitzending hoorde u al, beste luisteraars, dat Marie de l'Incarnation bijzonder begiftigd is met de gunst waarover Theresia van Avila spreekt, namelijk het gemakkelijke kunnen verwoorden en interpreteren van Gods bezoeken aan een ziel. Zij is er zichzelf ook ten diepste van bewust. En dat zien we wanneer zij bevestigt: ik was niet van plan dit te schrijven, maar de innerlijke geest heeft mij daartoe gebracht. Of nog: ik zeg gewoon wat ik denk dat de waarheid is. En zoals ik zei, wat de geest die mij leidt mij aanspoort te zeggen. Bij Marie de l'Incarnation is het schrijven als het ware een verlenging van de godservaring. Zeker, het is gedeeltelijk ook een inspanning om te schrijven over gebeurtenissen die vroeger plaats hadden, doch waarvan de draagwijdte en de uitwerkingen aanhouden, zoals Marie zelf bevestigt. Wij mogen dus geloven in de getuigeniswaarde van het verslag van 1654. Zo vat Marie haar schrijfwerk inderdaad op en zij preciseert dat ook wanneer zij aan Dom Claude over haar retraite in de lente van 1653 schrijft: in die tijd zei mijn overste en leider, eerwaarde pater Lallemand, dat ik aan onze lieve Heer moet vragen mij te laten weten of hij van mij iets wil voor mijn dood. Iets dat zou kunnen bijdragen tot zijn glorie. En Marie gaat daarop in. Omdat het haar bedoeling was over zijn leiding te schrijven, sinds ik tot het innerlijke leven geroepen ben. Wanneer Dom Claude Martin het verslag van 1654 ter beschikking van de lezer stelt, houdt hij geen rekening met het verlangen van zijn moeder om het geheim te houden en de verspreiding ervan te verbieden. De ervaring waarover mystici in hun geschriften verhalen is echter een getuigenis, of ook een uitnodiging, zoals Dom Jamais uitlegt in het voorwoord van het boek waaraan hij de titel geeft Le témoignage de Marie de l'Incarnation, het getuigenis van Marie de l'Incarnation, uitgegeven in Parijs in 1932. Ik citeer daaruit: want als hun ervaring niet alleen voor de betekenis die zij voor henzelf, maar ook voor ons, aan heiligheid, heerlijkheid en zaligheid heeft, is het omdat hun ervaring ons smaak geeft in de gaven die het christenleven uitmaken en voltooien, en ons uitnodigt er met heel de vurigheid van onze ziel naar te verlangen. Als mystici ons, zoals de heilige apostel Johannes, meedelen dat zij het woord van het leven gezien, gehoord en aangeraakt hebben, is het opdat wij met hen in gemeenschap zouden treden. Met hen die in gemeenschap zijn met de Vader en zijn veelgeliefde Zoon, Jezus Christus, en met hun substantiële band, de Heilige Geest. Hoe uitzonderlijk het leven van mystici ook is, en al kan hun godservaring door het directe en passieve karakter ervan niet meegedeeld worden, toch zijn hun geschriften niet minder een getuigenis in de sterkste zin van het woord. Zeker, beste luisteraars, zij zijn de uitdrukking van een uitzonderlijke manier van christen zijn, maar zeggen door hun individuele karakter
ook iets over de normaliteit van ieder christenleven. Zo is het ook met de weg die Marie de l'Incarnation gaat en, al valt die zo buiten het gewone, toch is hij zinnebeeldig voor het gewone christenleven.

0: Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, we zijn hier samen in de studio om met jullie de rozenkrans te bidden voor de intenties van Radio Maria en voor al onze persoonlijke intenties. Wij bidden en wij bemediteren de blijde mysteries. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Ik geloof in God, Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, gekruisigd is, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgevaren is ten hemel en zit aan de rechterhand van God, zijn Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergiffenis van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwige leven. Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het eerste blijde mysterie, de engel Gabriel brengt de blijde boodschap aan Maria.
2: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u.
1: Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het tweede blijde mysterie, Maria bezoekt haar nicht Elisabeth.
4: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het derde blijde mysterie. Jezus wordt geboren in een stal te Bethlehem. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worde geheiligd, Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Heer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vierde blijde mysterie. Jezus wordt opgedragen in de tempel.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
3: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
3: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
4: nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
4: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Glorie zij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
4: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Het vijfde blijde mysterie. Jezus wordt weergevonden in de tempel, te midden van de leraren.
4: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen, en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
2: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons arme zondaars,
1: nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Heilige Maagd Maria, Moeder van God,
4: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,

0: Welkom bij Radio Maria. Beste luisteraars, we bidden samen het Angelus. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen. Amen.
0: De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En zij heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen. En gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus.
1: Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars. Nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
1: Amen.

0: De lezing uit de Heilige Schrift die we gaan horen, kan u ook terugvinden op luister.bibliotheek.be.
1: De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 7, verzen 1 tot en met 28. Deze Melchizedek, koning van Salem, priester van de Allerhoogste God, kwam Abraham tegemoet toen hij de koningen verslagen had, en hij zegende hem, en Abraham gaf hem van alles een tiende deel. De naam Melchizedek betekent in de eerste plaats koning van gerechtigheid. Verder is hij ook nog koning van Salem, dat is koning van de vrede. Hij heeft geen vader, geen moeder, geen stamboom. Zijn leven heeft begin nog einde. Maar hij lijkt op de Zoon van God. Hij blijft voor altijd priester. Hoe groot moet hij wel zijn dat Abraham, de aartsvader, hem een tiende deel gaf, het beste van de buit. De nakomelingen van Levi, die het priesterambt ontvangen, moeten volgens de wet tienden heffen van het volk. Dat wil zeggen, van hun eigen broeders, die toch ook van Abraham afstammen. Maar hij, die niet tot hun geslacht behoorde, heeft van Abraham een tiende deel ontvangen, en hij heeft de drager van de belofte gezegend, en niemand kan ontkennen dat de mindere altijd gezegend wordt door de meerdere. Bovendien zijn het in het ene geval sterfelijke mensen die tiende krijgen. In het andere is het iemand van wie de schrift getuigt dat hij leeft. Men zou zelfs kunnen zeggen dat Levi, die het recht heeft om tiende te heffen, zelf tiende heeft betaald in de persoon van Abraham. Want hij was nog in de lendenen van zijn voorvader toen Melchizedek hem tegemoet ging. Wanneer de volmaaktheid was gekomen door het Levitische priesterschap, en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen, waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester zou komen? Een priester op de wijze van Melchizedek en niet op de wijze van Aaron. Want uit een verandering van priesterschap volgt onvermijdelijk een verandering van wet. Degene van wie hier sprake is, behoorde tot een andere stam, waarvan nog nooit iemand toegang had tot het altaar. Het is algemeen bekend dat onze Heer is voortgekomen uit Juda, een stam die Mozes in zijn bepalingen over de priesters niet heeft vermeld. Dit wordt nog veel duidelijker wanneer wij bedenken dat als evenbeeld van Melchizedek een nieuwe priester opstaat, die niet op grond van een wettelijk vereiste afstamming priester is geworden, maar uit kracht van een onvergankelijk leven. Want op hem slaat het getuigenis: u bent priester voor eeuwig, op de wijze van Melchizedek. Het bestaande voorschrift werd afgeschaft omdat het krachteloos en zonder nut was. De wet heeft trouwens in geen enkel opzicht het volmaakte gebracht en werd vervangen door hoop op iets beters, die ons dichter bij God brengt. En dit gaat gepaard met een plechtige eed. Er is geen eed gezworen toen die anderen priester werden, maar hij is priester geworden met een eed die God hem gezworen heeft toen hij zei: de Heer heeft het gezworen en zal het niet herroepen. U bent priester voor eeuwig. Hoeveel voortreffelijker moet dan het verbond zijn waar Jezus borg voor staat? Bovendien moesten bij hen vele priesters elkaar opvolgen, omdat de dood hun belette in functie te blijven. Maar zijn priesterschap is onvervreemdbaar, omdat hij in eeuwigheid blijft. Daarom is hij ook in staat om hen, die door zijn tussenkomst tot God naderen, voor altijd te redden, omdat hij altijd leeft om voor hen te pleiten. Zo'n hoge priester hadden wij ook nodig, een die heilig is, schuldeloos, onbesmet, afgescheiden van de zondaars en hoog verheven boven de hemelen. Hij hoeft ook niet, zoals de hoge priesters, elke dag opnieuw eerst voor zijn eigen zonde offers op te dragen en daarna voor die van het volk, want dit heeft hij eens en voor goed gedaan toen hij zichzelf offerde. De wet stelt als hoge priester mensen aan die met zwakheid behept zijn. Maar de eed, die uitgesproken is na de wetgeving, wijst de Zoon aan, die volmaakt is in eeuwigheid.

De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 8, verzen 1 tot en met 13. De kern van ons betoog is dat wij zo'n hoge priester hebben, gezeten aan de rechterkant van de troon van de majesteit in de hemel, bedient hij het heiligdom, de waarachtige tent die de Heer zelf heeft opgericht en niet een mens. Iedere hoge priester heeft tot taak gaven en offers op te dragen. Daarom moet ook hij iets hebben om te offeren. Verbleef hij op aarde, dan was hij niet eens priester. Want daar zijn al priesters die door de wet voorgeschreven gaven offeren, hoewel hun dienst slechts een afbeelding en een schaduw is van de hemelse werkelijkheid, zoals blijkt uit de godspraak die Mozes ontving toen hij de tent ging vervaardigen. Zorg dat u alles maakt volgens het model dat u op de berg is getoond. In feite echter is de bediening die Jezus gekregen heeft veel verhevener, zoals ook het verbond waarvan hij de middelaar is beter is, omdat het op betere belofte berust. Was dat eerste verbond onberispelijk geweest, dan was er geen plaats geweest voor een tweede. Maar God berispt hen met deze woorden. Er komen dagen, zegt de Heer, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond zal sluiten. Het zal anders zijn dan het verbond dat ik met hun vaderen sloot, toen ik hen bij de hand nam om hen uit Egypte te leiden. Want zij hebben zich niet aan mijn verbond gehouden, en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, zegt de Heer. En zo zal het verbond zijn dat ik met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun geest en ik grif ze in hun hart. Ik zal hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. Dan zal niemand meer zijn medeburger onderrichten, nog tot zijn broeder zeggen, ken uw Heer. Allen zullen ze mij kennen, van de kleinste onder hen tot de grootste. Want ik zal hun ongerechtigheden vergeven en hun zonden niet langer gedenken. Door te spreken van een nieuw verbond heeft hij het eerste voor verouderd verklaard. En alles wat oud en bejaard wordt, staat op het punt te verdwijnen.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 9, verzen 1 tot en met 28. Toch had ook het eerste verbond liturgische voorschriften en zijn eigen aardse heiligdom. Er was een eerste tent ingericht die de kandelaar en de tafel met de toonbroden bevatte. Die noemde men het heilige. Achter het tweede voorhangsel was een tent die het allerheiligste werd genoemd. Daar stonden een gouden reukofferaltaar en de ark van het verbond, geheel met goud overtrokken, waarin zich een gouden vaas met het manna, de staf van Aaron die gebloeid had, en de tafelen van het verbond bevonden. Boven de ark waren de cherubs van de heerlijkheid, die het verzoendeksel overdekte. Wij kunnen hier nu niet verder op ingaan. In het aldus ingerichte heiligdom gaan de priesters bij de uitoefening van de eredienst geregeld de eerste tent binnen, maar de tweede wordt alleen door de hoge priester betreden, slechts eenmaal per jaar, en niet zonder het bloed dat hij opdraagt voor zichzelf en voor de tekortkomingen van het volk. De Heilige Geest geeft hiermee te kennen dat de toegang tot het heiligdom nog niet openstaat zolang de eerste tent nog dienst doet. Dit is een zinnebeeld van de tegenwoordige tijd. Er worden daar immers gaven en offers gebracht die de offeraar de innerlijke volkomenheid niet kunnen geven. Het betreft hier spijzen, dranken en allerlei reinigingsrieten, menselijke voorschriften die slechts van kracht blijven tot de tijd van het betere bestel is aangebroken. Maar nu is Christus gekomen, de hoge priester van de komende goede dingen. Hij is door een verhevener en volmaakter tent, die niet gemaakt is door mensenhand, dat wil zeggen, ze behoort niet tot onze geschapen wereld, eens en voorgoed het heiligdom binnengegaan, en niet met het bloed van bokken en kalveren, maar met zijn eigen bloed heeft hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het bloed van bokken en stieren en het bestrooien met de as van een vaars de verontreinigden kan heiligen, zodat zij uiterlijk rein worden, hoeveel te meer dan het bloed van Christus. Door de eeuwige geest heeft hij zichzelf aan God geofferd als een smetteloos offer, dat ons geweten zuivert van dode werken om de levende God te dienen. En daarom is hij middelaar van een nieuw verbond. Zijn sterven heeft bevrijding gebracht van de zonden die onder het eerste verbond zijn bedreven. Nu kunnen zij, die door God geroepen zijn, het eeuwig erfdeel ontvangen dat hun is toegezegd. Waar een testament is, moet de dood van de erflater worden aangetoond. Een testament is immers pas bindend na overlijden. Zolang de erflater leeft, is het nog niet van kracht. Daarom is ook het eerste verbond niet ingewijd zonder bloed. Nadat Mozes alle geboden van de wet voor het verzamelde volk had voorgelezen, nam hij het bloed van de kalveren en bokken en ook water, scharlaken wol en hyssop en besprenkelde het wetboek zelf en heel het volk, terwijl hij zei: dit is het bloed van het verbond dat God met u gesloten heeft. De tent en alle benodigdheden voor de eredienst besprenkelde hij eveneens met het bloed. Nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed is er geen vergeving. Als dus de afbeeldingen van de hemelse dingen door zulke rieten gereinigd moeten worden, dan vereist het hemelse origineel ongetwijfeld een voortreffelijker offer. Want Christus
is niet het heiligdom binnengegaan dat, door mensenhanden gemaakt, slechts een symbool is van het waarachtige heiligdom. Hij is de hemel zelf binnengegaan om er nu, voor onze zaak, bij God present te zijn. Ook hoeft hij zich daar niet telkens opnieuw te offeren. Terwijl de hoge priester jaar in, jaar uit het allerheiligste binnengaat met bloed dat niet het zijne is. Anders had Christus telkens opnieuw moeten lijden, vanaf het begin van de wereld. Maar in feite is hij slechts eenmaal verschenen, op het hoogtepunt van de geschiedenis, om door zijn offer de zonde weg te nemen. Het is het lot van de mens, eenmaal te sterven en daarna komt het oordeel. Zo is ook Christus eenmaal geofferd om de zonde van allen op zich te nemen. De tweede maal zal hij niet wegens de zonde verschijnen, maar om hen te redden die naar hem uitzien.

De Hebreeën. Hoofdstuk 10, verzen 1 tot en met 39. De wet laat slechts een schaduw zien van de goede dingen die moesten komen, niet hun ware gedaante. Daarom kan zij onmogelijk door het jaarlijks opdragen van steeds weer dezelfde offers hen die eraan deelnemen tot volmaaktheid brengen. Anders had men die offerdienst wel gestaakt. De offeraars zouden zich immers bevrijd weten van schuldgevoel als ze eens en voorgoed gereinigd waren. Maar deze offers moeten juist ieder jaar opnieuw de gedachte aan de zonde levendig houden. Het is ook uitgesloten dat het bloed van stieren en bokken zonde zou wegnemen. Daarom zegt hij dan ook als hij in de wereld komt: slachtoffers en gaven hebt u niet gewild, maar u hebt voor mij een lichaam bereid. Brandoffers en zoenoffers konden u niet behagen. Toen zei ik: hier ben ik. Ik ben gekomen, God, om uw wil te doen, zoals er in de boekrol over mij geschreven staat. Eerst zei hij: slachtoffers en gaven, brandoffers en zoenoffers hebt u niet gewild. Die konden u niet behagen, hoewel de wet voorschrijft dat ze gebracht moeten worden. En dan zegt hij: hier ben ik. Ik ben gekomen om uw wil te doen. Hij schaft dus het eerste af om het tweede te laten gelden. Door die wil zijn wij geheiligd, eens en voorgoed, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. Verder verricht iedere priester dagelijks staande de dienst en draagt hij telkens weer dezelfde offers op, die nooit de zonde kunnen wegnemen. Hij daarentegen is voor altijd gezeten aan de rechterhand van God, na één enkel offer voor de zonde te hebben gebracht, nog slechts wachtend op het ogenblik dat zijn vijanden als een voetbank voor zijn voeten worden gelegd. Want door één offer heeft hij voor altijd hen die zich laten heiligen tot volmaaktheid gebracht. We hebben hiervoor ook het getuigenis van de Heilige Geest. Eerst zegt hij: dit is het verbond dat ik met hen zal sluiten na die dagen, zegt de Heer. Mijn wetten leg ik in hun hart, ik grif ze in hun geest. Ik zal hun zonden en ongerechtigheden niet langer gedenken. En waar deze vergeven zijn, is geen zoenoffer meer nodig. Broeders en zusters, door het bloed van Jezus hebben wij vrije toegang gekregen tot het heiligdom. Hij heeft voor ons een nieuwe, levende weg gebaand door het voorhangsel heen. Dat is zijn aardse gestalte. We hebben nu een verheven hoge priester die over het huis van God is aangesteld. Laten we dus naderen, maar met een oprecht hart en een vast geloof. Met een hart dat door de besprenkeling vrij is van schuldbesef, met een lichaam dat gewassen is met zuiver water. Laten wij onwrikbaar vasthouden aan de belijdenis van onze hoop. Want Hij die de belofte deed, is betrouwbaar. Laten we elkaar in het oog houden om elkaar aan te sporen tot liefde en goede werken. We moeten niet wegblijven van onze bijeenkomsten, zoals sommigen gewoonlijk doen. Laten we elkaar moed inspreken. En dit te meer naarmate u de grote dag dichterbij ziet komen. Want als wij, na de kennis van de waarheid ontvangen te hebben, moedwillig zondigen, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar alleen een schrikwekkend uitzicht op een oordeel en een vuur dat gretig de vijanden van God wil verteren. Wie zich niet stoort aan de wet van Mozes, wordt op het getuigenis van twee of drie personen zonder pardon ter dood gebracht.
moet iemand die de Zoon van God veracht, die het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd is, profaneert en de geest van Gods genade durft honen, moet zo iemand volgens u dan niet veel strenger gestraft worden? We weten toch wie gezegd heeft: mij komt het toe te straffen. Ik zal vergelden. En ook: de Heer zal recht spreken over zijn volk. Het moet iets vreselijks zijn om in de handen van de levende God te vallen. Denk aan de dagen van vroeger, toen u het licht hebt ontvangen en een zware en smartelijke strijd moest doorstaan. U werd voor het oog van de wereld gehoond en onderdrukt, of u was begaan met hen die zo behandeld werden. Want u hebt meegeleden met de gevangenen. U hebt de roof van uw bezit blijmoedig verdragen in het besef dat u beschikt over een waardevoller en blijvend bezit. Gooi dat vertrouwen nu niet overboord. Het wordt zo rijk beloond. Wat u nodig hebt, is volharding, om Gods wil te doen en de belofte binnen te halen. Immers, nog een heel korte tijd, en hij die komen moet, zal komen, zonder uitstel. Mijn rechtvaardige zal door geloof leven, maar wie terugdeinst, kan mij niet behagen. Maar wij behoren niet tot hen die terugdeinzen en verloren gaan, maar tot hen die geloven en het leven winnen.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 11, verzen 1 tot en met 40. Het geloof is de vaste grond voor wat wij hopen, het bewijs van wat wij niet zien. Om hun geloof werden de ouden met ere vermeld. Door het geloof erkennen wij dat het heelal tot stand is gekomen door Gods woord, en wel zo dat het zichtbare ontstaan is uit het onzichtbare. Door het geloof bracht Abel God een beter offer dan Kaïn. Zo wordt van hem vermeld dat hij een rechtvaardige was, want God aanvaarde zijn gave. Door het geloof blijft hij spreken, ook na zijn dood. Door het geloof werd Henoch opgenomen, zodat hij de dood niet heeft gezien. Hij was er niet meer, want God had hem opgenomen. Van hem wordt vermeld dat hij voor zijn opneming wel gevallen vond bij God. En zonder het geloof is het onmogelijk God welgevallig te zijn. Wie bij God wil komen, moet geloven dat hij bestaat en dat hij alleen beloont die hem zoeken. Door het geloof heeft Noach, door God gewaarschuwd voor wat nog niet te zien was, met grote zorg een ark gebouwd om zijn familie te redden. Door zijn geloof heeft hij de wereld veroordeeld en zelf de gerechtigheid van het geloof verworven. Door het geloof heeft Abraham gehoor gegeven aan de roepstem van God en ging hij op weg naar een land dat bestemd was voor hem en zijn erfgenamen. Hij vertrok zonder te weten waarheen. Door het geloof verbleef hij als vreemdeling in het land dat hem beloofd was. Hij woonde er in tenten, evenals Isaac en Jacob, die dezelfde belofte erfden. Want hij zag uit naar de stad met fundamenten, waarvan God de ontwerper en bouwer is. Door het geloof heeft ook Sara, die onvruchtbaar was, de kracht ontvangen om ondanks haar hoge leeftijd nog moeder te worden, omdat ze hem die belofte had gedaan, betrouwbaar achtte. Daarom is ook uit één man, die totaal was afgeleefd, een nageslacht ontsproten, talrijk als de sterren aan de hemel, ontelbaar als de zandkorrels aan het strand van de zee. In geloof zijn zij allen gestorven, zonder te hebben ontvangen wat hun beloofd was. Zij hebben het alleen uit de verte gezien en begroet. Zij hebben zichzelf vreemdelingen en voorbijgangers op aarde genoemd. Wie zo spreken, geven duidelijk te kennen dat zij op zoek zijn naar een vaderland. Hadden ze heimwee gehad naar het land van hun herkomst, dan hadden zij gemakkelijk kunnen terugkeren. Maar hun verlangen ging uit naar een beter vaderland, het hemelse. Daarom schaamt God zich niet om hun God genoemd te worden, want hij heeft voor hen een stad gebouwd. Door het geloof heeft Abraham, toen hij op de proef gesteld werd, Isaac ten offer gebracht. Hij stond op het punt om zijn enige zoon te offeren, en dat terwijl hij de belofte had ontvangen en tegen hem gezegd was: zij die van Isaac afstammen, zullen gelden als uw nageslacht. Want hij was ervan overtuigd dat God zelfs de macht heeft om doden tot leven te wekken. Daarom heeft hij zijn zoon ook teruggekregen, bij wijze van voorafbeelding. Door het geloof sprak Isaac over Jacob en Esau een zegen uit, die ook op de toekomst betrekking had. Door het geloof zegende Jacob bij zijn sterven de beide zonen van Jozef. En leunend op de knop van zijn staf aanbad hij God. Door het geloof heeft Jozef op het eind van zijn leven al gesproken over de uittocht van de Israëlieten en bevolen
om dan zijn gebeente mee te nemen. Door het geloof werd Mozes meteen na zijn geboorte 3 maanden lang verborgen gehouden door zijn ouders, omdat ze zagen wat een mooi kind hij was. Ze waren niet bang voor de verordening van de koning. Door het geloof heeft Mozes zelf, toen hij groot geworden was, geweigerd om door te gaan voor een zoon van de dochter van de farao. Hij wilde liever mishandeld worden met het volk van God dan voor korte tijd profiteren van de zonde. Voor hem was de smaad van de Messias kostbaarder dan al de schatten van Egypte, want hij hield het oog gericht op de komende beloning. Door het geloof verliet hij Egypte zonder de woede van de koning te vrezen, want hij zette door, als ziende de onzienlijke. Door het geloof heeft hij het paasfeest gevierd en de deurposten met bloed bestreken, opdat de verderver de eerstgeborene van Israël niet zou aanraken.

spionnen vriendelijk had ontvangen. En wat moet ik nog meer noemen? De tijd ontbreekt me om te verhalen van Gideon, Barak, Simson en Jefta, van David en Samuel en de profeten. Door het geloof hebben ze koninkrijken omvergeworpen, gerechtigheid beoefend, beloften in vervulling zien gaan. Ze hebben leeuwen de muil gesloten, de gloed van vuur gedoofd. Ze zijn ontsnapt aan het scherp van het zwaard. Hun zwakheid werd kracht. Ze werden machtig in de oorlog en dreven vijandelijke legers op de vlucht. Vrouwen kregen hun doden terug door opstanding uit de dood. Anderen werden doodgemarteld en wezen hun vrijlating af om een betere opstanding te verwerven. Weer anderen werden beproefd doordat ze bespot werden en geslagen en ook nog werden geboeid en gevangen gezet. Ze werden gestenigd, doormidden gezaagd, terechtgesteld met het zwaard. Zij zwierven rond in schapenvachten en geitenvellen, ten prooi aan ontbering, vervolging, mishandeling. Ze waren te goed voor deze wereld. Ze hielden zich op in woestijnen en in de bergen, in spelonken en in de krochten van de aarde. Ook deze mensen werden allen vermeld vanwege hun geloof. Toch heeft geen van hen de belofte in vervulling zien gaan. Aangezien God voor ons nog iets beters had voorzien, wilde Hij niet dat zij hun voleinding zouden bereiken zonder ons.

De brief aan de Hebreeën, hoofdstuk 12, verzen 1 tot en met 29. Door zo'n wolk van getuigen omgeven, moeten wij elke zondelast die ons hindert van ons afschudden, om vastberaden de wedstrijd te lopen waarvoor we hebben ingeschreven. Kijk naar Jezus, de leidsman en voltooier van ons geloof. Omwille van de vreugde die voor hem in het verschiet lag, heeft hij een kruis op zich genomen en de schande niet geteld. Nu zit hij aan de rechterkant van Gods troon. Denk aan hem die zoveel tegenstand van zondaars te verduren had. Dat zal u helpen om niet uit te vallen en de moed niet op te geven. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. Bent u het schriftwoord al vergeten, dat u als kinderen aanspreekt en u bemoedigt? Kind, minacht de terechtwijzing van de Heer niet. Laat je door zijn straf niet ontmoedigen. Want de Heer wijst hen terecht die hij lief heeft. Hij straft ieder die hij als zijn kind erkent. U moet het verdragen. Het draagt bij tot uw opvoeding. God behandelt u als kinderen. Ieder kind wordt wel eens door zijn vader gestraft. Als u vrij blijft van de tuchtiging, die niemand bespaard blijft, dan bent u bastaards, geen echte kinderen. Bovendien hadden we ook aan onze lijfelijke vaders harde opvoeders, maar we hadden ontzag voor hen. Moeten we ons dan niet des te meer onderwerpen aan de Vader van de hemelse geesten die ons laat leven? Zij hebben ons hart opgevoed voor dit korte leven, volgens hun eigen ideeën. Maar hij voedt ons op voor ons bestwil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Tucht is nooit prettig. Op het moment zelf is er meer verdriet dan blijdschap. Maar op de lange termijn levert ze, voor degene die zich door haar lieten vormen, de vrucht op van vrede en gerechtigheid. Daarom, hef de slappe handen op, strek de wankele knieën, laat uw voeten rechte wegen gaan. Het kreupele lichaamsdeel mag niet ontwricht worden, maar moet genezen. Streef naar vrede met alle mensen en naar een heilig leven, want zonder dat zal niemand de Heer zien. Pas op dat niemand de genade van God verspeelt. Laat geen bitter, schadelijk onkruid opkomen dat uw hele gemeente vergiftigt. Laat niemand ontuchtig zijn of goddeloos, zoals Esau, die voor één enkele maaltijd zijn eerste geboorterecht verkocht. U weet dat hij later, toen hij toch de zegen wilde bemachtigen, werd afgewezen. Hij vond geen weg tot omkeer, hoewel hij onder tranen daarnaar zocht. Want u bent niet genaderd tot een tastbaar en laaiend vuur, met duisternis, donderwolken en stormwind, waar de trompet klonk en de stem de woorden sprak en de toehoorders smeekte dat zij niet langer tot hen zou spreken. Want ze konden het bevel niet verdragen. Zelfs een dier dat de berg aanraakt, moet gestenigd worden. En wat ze zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes uitriep: ik sidder van angst. Nee, u bent genaderd tot de berg Sion en de stad van de levende God, het hemelse Jeruzalem, dat duizenden engelen, de feestelijke vergadering van de eerstgeborenen die in de hemel zijn ingeschreven, tot God, de rechter van allen, tot de geesten van de rechtvaardigen die de voleinding bereikt hebben, en tot Jezus, de middelaar van een nieuw verbond, wiens vergoten bloed nog krachtiger roept dan het bloed van Abel.
weiger niet naar zijn stem te luisteren. Zij die weigeren te luisteren naar de Godspraak die op aarde klonk, slaagden er niet in te ontsnappen. Hoe zouden wij dan kunnen ontsnappen als wij ons zouden afwenden van hem die uit de hemel spreekt? Toen heeft zijn stem de aarde laten beven. Nu geldt zijn belofte. Nog eenmaal zal ik de aarde laten beven. En niet alleen de aarde, maar ook de hemel. De uitdrukking nog eenmaal wijst op een verandering van de geschapen dingen. Die worden aan het wankelen gebracht. Wat niet wankelt, zal blijven. Ons is een koninkrijk gegeven dat niet wankelt. Laten wij daarom God danken en hem aanbidden zoals hij het verlangt, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur.

De brief aan de Hebreeën. Hoofdstuk 13, verzen 1 tot en met 25. De broederlijke liefde moet blijven. En vergeet de gastvrijheid niet. Door haar hebben sommigen, zonder het te weten, engelen onthaald. Denk aan hen die gevangen zijn, alsof u met hen in de gevangenis zat. En aan hen die mishandeld worden, als aan mensen die zelf ook een lichaam hebben. Het huwelijk moet door iedereen in ere worden gehouden. En het echterlijke bed moet onbezoedeld blijven. Gods oordeel zal komen over ontuchtigen en echtbrekers. Leef niet alleen voor geld, wees tevreden met wat u hebt. God zelf heeft gezegd, ik laat u niet alleen. Ik zal u nooit in de steek laten. Daarom kunnen wij met vertrouwen zeggen, de Heer is mijn helper, ik heb niets te vrezen. Wat kan een mens mij aandoen? Blijf aan uw leiders denken, die het woord van God verkondigd hebben. Haal u weer hun leven en de afloop van hun leven voor de geest. Neem een voorbeeld aan hun geloof. Jezus Christus is dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid. Laat u niet van de wijs brengen door allerlei vreemde theorieën. Wij steunen terecht op Gods genade, niet op spijswetten. Zij die je daarin zochten, hebben er niets aan gehad. We hebben een altaar waarvan zij die dienst doen in de tent niet mogen eten. Zoals u weet, verbrandt men buiten de legerplaats de lichamen van de dieren, waarvan het bloed door de hoge priester in het heiligdom wordt gebracht. Daarom heeft ook Jezus buiten de stadspoort geleden, om het volk te heiligen door zijn eigen bloed. Laten wij ons dan bij hem voegen, buiten de legerplaats, en delen in zijn smaad. Want wij hebben hier geen blijvende stad, maar zijn op zoek naar de stad van de toekomst. En door Jezus willen wij God voortdurend een lofoffer brengen, de hulde namelijk van lippen die zijn naam prijzen. Vergeet ook nooit elkaar goed te doen en elkaar te helpen, want dat zijn de offers die God welgevallig zijn. Gehoorzaam uw leiders en doe wat zij verlangen. Zij zijn dag en nacht voor u in de weer, want zij moeten daarvoor verantwoording afleggen. Zorg ervoor dat zij hun taak met voldoening kunnen vervullen en niet hoeven te klagen, want dat zou voor u niet voordelig zijn. Bid voor ons. Wij vertrouwen erop dat ons geweten zuiver is, omdat we ons in alle opzichten goed trachten te gedragen. Maar ik vraag uw gebed vooral, in de hoop dat ik dan des te eerder aan u zal worden teruggegeven. Mogen de God van de vrede, die onze Heer Jezus, de grote herder van de schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de dood, u bevestigen in alle goeds om zijn wil te doen. Mogen Hij in ons uitwerken wat Hem welgevallig is door Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik bid u, broeders en zusters, neem mijn woord van aansporing goed op, want ik heb u maar kort geschreven. Weet dat onze broeder Timotheus is vrijgelaten. Als hij spoedig komt, zal hij mij vergezellen als ik u bezoek. Groet al uw leiders en alle heiligen. De broeders uit Italië laten u groeten. De genade zij met u allen.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 27. Jacobus, dienstknecht van God en de Heer Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Broeders en zusters, beschouw u als heel gelukkig wanneer u in allerlei beproevingen geraakt, want u weet dat de beproeving van uw geloof standvastigheid voortbrengt. En de standvastigheid moet zich volledig verwerkelijken, zodat u volmaakt en onberispelijk bent en in niets tekort schiet. Schiet iemand van u tekort in wijsheid, dan moet hij haar vragen aan God, en ze zal hem gegeven worden, want God geeft aan allen zonder voorbehoud en zonder verwijt. Maar hij moet wel bidden met vertrouwen, zonder te twijfelen. Wie twijfelt, lijkt op de golven van de zee, die door de wind heen en weer geslingerd worden. Zo iemand moet niet denken dat hij iets van de Heer zal verkrijgen, dubbelhartig als hij is en onstandvastig in heel zijn gedrag. De broeder van geringe stand moet trots zijn op zijn hoge waarde en de rijke op zijn geringheid, want de rijke zal vergaan als een bloem in het gras. De zon komt op met haar verzengende hitte. Ze laat het gras verdorren, de bloem valt af en heel haar pracht is verdwenen. Zo zal ook de rijke vergaan met alles wat hij onderneemt. Gelukkig de mens die stand houdt in de beproeving. Heeft hij de toets doorstaan, dan zal hij de zegenkrans van het leven ontvangen die God beloofd heeft aan wie hem liefhebben. Niemand mag zeggen als hij beproefd wordt, ik word door God beproefd, want God die niet door het kwaad wordt beproefd, beproeft zelf ook niemand. Wordt iemand beproefd, dan is het altijd zijn eigen begeerte die hem lokt en meetrekt. Daarna, als de begeerte bevrucht is, baart zij de zonde. En de zonde, eenmaal volgroeid, baart de dood. Geliefde broeders en zusters, laat u niet misleiden. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk, daalt neer van boven, van de Vader van de hemellichten, bij wie geen verandering is of verduistering door omwenteling. Uit vrije wil heeft hij ons het leven geschonken door het woord dat waarheid is, zodat wij in zekere zin de eerstelingen onder zijn schepselen zijn. Weet dit wel, geliefde broeders en zusters. Ieder mens moet vlug zijn in het horen, maar langzaam in het spreken en langzaam in het kwaad worden, want de woede van een mens leidt niet tot gerechtigheid voor God. Verwijder daarom elke smet, elk restant van slechtheid. Wees zachtmoedig en neem het woord van God ter harte dat in u werd geplant en de kracht bezit uw leven te redden. Luister niet alleen naar het woord, maar handel er ook naar. Anders bedriegt u uzelf. Wie luistert naar het woord maar er niet naar handelt, lijkt op iemand die het gezicht waarmee hij geboren is in een spiegel bekijkt. Nauwelijks heeft hij zich bekeken of hij gaat heen en meteen is hij vergeten hoe hij eruit zag. Maar wie zich buigt over de wet die volmaakt is en vrijmaakt en daarbij blijft, wie niet vergeet wat hij hoort maar er ook naar handelt, zo iemand zal gelukkig zijn in wat hij doet. Als iemand meent vroom te zijn, terwijl hij zijn tong niet beteugelt en zijn hart misleidt, is zijn vroomheid waardeloos. Zuivere en onbevlekte vroomheid in de ogen van onze God en Vader is dit, weduwen en wezen opzoeken in nood en zichzelf vrijhouden van besmetting door de wereld.

0: Radio Maria wens je een hele fijne nacht. Dit is onze nachtradio.
1: De brief van Jacobus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 26. Broeders en zusters, u kunt niet het geloof hebben in Jezus Christus, de Heer der Heerlijkheid, en u toch partijdig gedragen. Ik bedoel dit. Veronderstel, er stapt in uw bijeenkomst een man binnen met een gouden ring en in schitterende kleding, en tegelijkertijd komt er een arme binnen in schamele kleren. Als u nu opziet tegen de man met de schitterende kleding en zegt, gaat u hier zitten, dit is een goede plaats, terwijl u tegen de arme zegt, blijf jij daar maar staan, of ga hier op de grond zitten bij mijn voetbank, doet u dan niet aan discriminatie? En wordt u dan geen rechters met verkeerde gedachten? Luister, geliefde broeders en zusters. Heeft God degenen die in de ogen van de wereld arm zijn niet uitgekozen om rijk te zijn in het geloof en om erfgenamen te zijn van het koninkrijk dat hij beloofd heeft aan wie hem lief hebben? Maar u hebt de armen veracht. Zijn het niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechtbank slepen? Zijn zij het niet die de goede naam lasteren die over u is aangeroepen? Als u evenwel

De koninklijke wet vervult volgens het woord van de schrift. U zult uw naaste lief hebben als uzelf, handelt u juist. Maar als u partijdig bent, doet u zonde en wordt u door de wet bestempeld als overtreder. Wie de hele wet onderhoudt, maar op één punt struikelt, staat schuldig ten opzichte van het geheel. Want hij die gezegd heeft, u zult geen echtbreuk plegen, heeft ook gezegd, u zult niet doden. Wanneer u dus geen echtbreuk pleegt, maar wel iemand doodt, bent u toch een overtreder van de wet. Spreek en handel als mensen die door de wet die vrijmaakt geoordeeld zullen worden. Want onbarmhartig zal het oordeel zijn voor hem die geen barmhartigheid heeft bewezen, maar de barmhartigheid triomfeert over het oordeel. Broeders en zusters, wat baat het een mens te beweren dat hij geloof heeft als hij geen daden kan laten zien? Kan zo'n geloof hem soms redden? Stel dat een broeder of zuster geen kleren heeft en niets om te eten, en iemand van u zou hun zeggen, ga in vrede, houd u warm en eet maar goed, zonder hun te geven wat ze nodig hebben. Wat heeft dat voor zin? Zo is ook het geloof op zichzelf genomen, als het zich niet uit in daden, dood. Maar iemand zal zeggen, u hebt het geloof, maar ik heb de daad. Bewijs me eens dat u geloof hebt als u geen daden kunt tonen. Dan zal ik u uit mijn daden mijn geloof bewijzen. U gelooft dat er slechts één God is? Uitstekend. Ook de demonen geloven dat en sidderen. Dwaas, wilt u het bewijs dat het geloof zonder daden waardeloos is? Is onze vader Abraham niet gerechtvaardigd vanwege zijn daden, omdat hij zijn zoon Isaac op het altaar ten offer bracht? Het is duidelijk dat zijn geloof zich in daden uitte en pas door zijn daden volkomen werd. Zo ging het woord van de schrift in vervulling dat luidt, Abraham geloofde God en het werd hem als gerechtigheid aangerekend en hij werd Gods vriend genoemd. Het is duidelijk dat een mens door daden wordt gerechtvaardigd en niet alleen door geloof. Werd ook de hoer Rahab niet gerechtvaardigd vanwege haar daden, omdat ze de spionnen in haar huis opnam en langs een andere weg liet vertrekken? Zoals het lichaam dood is zonder de ziel, zo is het geloof dood zonder de daad.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 3, versen 1 tot en met 18. Broeders en zusters, laat niet zoveel onder u leraar zijn. U weet toch dat wij er alleen maar strenger om geoordeeld zullen worden, want wij allen struikelen vele malen. Wie in zijn spreken nooit misdoet, is een volmaakt mens, in staat zichzelf geheel in toom te houden. We hoeven een paard slechts een bit in de mond te doen om het hele dier te besturen en in de hand te hebben. Of denk aan een schip. Hoe groot het ook is, en al wordt het door hevige winden voortgedreven, toch wordt het door een heel klein roer gewend zoals de stuurman het wil. Ook de tong is maar een klein deel van ons lichaam. Toch slaat zij een hoge toon aan. Bedenk hoe weinig vuur er nodig is om een groot bos in brand te steken. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Van onze lichaamsdelen kan alleen de tong het hele lichaam bezoedelen en ons levensrad in vlam zetten, zelf in vlam gezet door de hel. Wilde beesten, vogels, reptielen, vissen, elke diersoort wordt getemd of is al getemd door het menselijk geslacht. Maar de tong kan geen mens temmen, dat rusteloos kwaad vol dodelijk vergif. Met haar zegenen wij onze Heer en Vader. En met haar vervloeken wij de mensen die naar Gods gelijkenis zijn geschapen. Uit dezelfde mond komen zegen en vloek. Dit mag niet zo zijn, broeders en zusters. Laat een bron soms uit dezelfde ader zoet en brakwater opwellen? Draagt een vijgenboom olijven of een wijnstok vijgen? Evenmin geeft een zilte bron zoet water. Als iemand onder u voor wijs en verstandig wil doorgaan, moet hij dat waarmaken door een voortreffelijke levenswandel, door daden van wijze zachtmoedigheid. Maar als u in uw hart bitter jaloezie en eerzucht koestert, laat dan de grootspraak achterwege die in strijd is met de waarheid. Die wijsheid komt niet van boven. Ze is aards, ongeestelijk, ja, duivels. Want waar jaloezie en eerzucht heersen, daar treft men ook onrust en allerlei minderwaardige praktijken aan. De wijsheid van boven is voor alles zuiver, maar ook vredelievend, vriendelijk, altijd voor reden vatbaar, rijk aan barmhartigheid en aan vruchten van goede werken, onpartijdig en oprecht. De vrucht van de gerechtigheid wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede stichten.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 4, versen 1 tot en met 17. Waar komen bij u die vechtpartijen en ruzies uit voort? Toch alleen uit uw eigen hartstochten die u niet met rust laten. U begeert wat u niet hebt. U moordt en u zet uw zinnen op wat u niet kunt krijgen. Dan gaat u vechten en strijden. U hebt niets, omdat u niet bidt. En als u bidt, krijgt u niets, omdat u verkeerd bidt. Met de bedoeling namelijk om wat u krijgt uit te geven voor uw eigen hartstochten. Trouwlozen, weet u niet dat vriendschap met de wereld vijandschap met God betekent? Wie met de wereld bevriend wil zijn, maakt zich tot vijand van God. Of meent u dat de schrift zonder reden zegt, vol naijver verlangt hij naar de geest die hij in ons liet wonen? Des te rijker is dan ook de genade die hij ons geeft, volgens het woord van de schrift, God weerstaat de hoogmoedigen, maar aan de nederigen geeft hij genade. Onderwerp u dus aan God. Bied weerstand aan de duivel en hij zal voor u vluchten. Nader tot God en hij zal u naderen. Reinig uw handen, zondaars. Zuiver uw hart, weifelaars. Erken uw ellende, treur en ween. Laat uw lachen in rouw en uw vreugde in droefheid verkeren. Verneder u voor de Heer en hij zal u verheffen. Broeders en zusters, spreek geen kwaad van elkaar. Wie kwaad spreekt van zijn broeder of hem veroordeelt, spreekt kwaad van de wet en veroordeelt de wet. Als u de wet veroordeelt, handelt u niet naar de wet, maar werpt u zich op als haar rechter. Er is maar één wetgever en rechter, hij die de macht heeft om te redden en in het verderf te storten. Maar u, wie bent u dat u over uw naaste oordeelt? En nu u die zegt, vandaag of morgen gaan we naar die en die stad, we zullen er een jaar doorbrengen en handel drijven en winst maken. U weet niet eens wat de dag van morgen zal brengen. Wat is uw leven? Een nevel die een ogenblik verschijnt om weldra te verdwijnen. U zou moeten zeggen, als de Heer het wil, zullen wij in leven zijn en dit of dat doen. In plaats daarvan loopt u te bluffen en overmoedig op te scheppen. Al die opschepperij is verkeerd. Wie goed zou kunnen doen, maar het nalaat, doet zonde.

De brief van Jacobus. Hoofdstuk 5, versen 1 tot en met 20. En nu u die rijk bent, huil en jammer om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten verteerd, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw lichaam verteren. Schatten hebt u verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoor, het loon dat u hebt onthouden aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der Heerscharen. U hebt op aarde gezwelgd en gebrast, u hebt uzelf vet gemest voor de dag van de slachting. U hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord, hij heeft geen verweer tegen u. Heb dus geduld, broeders en zusters, tot de komst van de Heer. De boer die uitziet naar de kostelijke vrucht van zijn land, kan alleen maar geduldig wachten totdat in de herfst en het voorjaar de regen valt. U moet ook geduldig zijn en moedig, want de komst van de Heer is dichtbij. Broeders en zusters, klaag elkaar niet aan, anders valt u zelf onder het oordeel. Denk eraan, de rechter staat al voor de deur. Broeders en zusters, neem een voorbeeld aan de lijdzaamheid en het geduld van de profeten die gesproken hebben in de naam van de Heer. Wij prijzen hen gelukkig, omdat ze hebben stand gehouden. U hebt ook gehoord van de standvastigheid van Job, en u hebt het einde gezien dat de Heer hem bereid heeft, want hij is rijk aan barmhartigheid en ontferming. Voor alles, broeders en zusters, leg geen eden af. Zweer niet bij de hemel of bij de aarde of waarbij dan ook. Uw ja zij ja en uw nee zij nee. Dan zult u niet onder Gods oordeel vallen. Heeft iemand van u te lijden, laat hij bidden. Is iemand opgewekt, laat hij een loflied zingen. Is iemand van u ziek, laat hij de oudste van de gemeente roepen. Zij moeten een gebed over hem uitspreken en hem met olie zalven in de naam van de Heer. En het gelovige gebed zal de zieke redden en de Heer zal hem oprichten. En als hij zonde heeft begaan, zal het hem vergeven worden. Beleid daarom elkaar uw zonde en bid voor elkaar, opdat u genezing vindt. Het vurig gebed van een rechtvaardige bereikt veel. Elia was ook maar een mens, net als wij, maar toen hij met aandrang bad dat het niet zou regenen, viel er geen regen op het land, 3 jaar en 6 maanden lang. Hij bad opnieuw en de hemel gaf regen en het land bracht zijn vrucht voort. Broeders en zusters, als iemand onder u van de waarheid afdwaalt en een ander hem tot inkeer brengt, weet dan dat hij die een zondaar van zijn dwaalweg laat terugkeren, diens ziel zal redden van de dood en tal van zonden zal bedekken.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 1, versen 1 tot en met 25. Van Petrus, apostel van Jezus Christus, aan de uitverkorenen die als vreemdelingen in de verstrooiing leven, in Pontus, Galatië, Cappadocië, Azië en Bithynië. Door God de Vader voorbestemd en door de Geest geheiligd, om gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en om besprenkeld te worden met zijn bloed. Genade voor u en vrede in rijke overvloed. Gezegend is God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons in zijn grote barmhartigheid herboren liet worden, tot een leven van hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood, tot een onvergankelijke, onbederfelijke en onaantastbare erfenis die voor u is weggelegd in de hemel. In Gods kracht geborgen door het geloof, wacht u op de redding die al gereed ligt om op het einde van de tijd geopenbaard te worden. Daarom bent u vol vreugde, ook al hebt u nu, als het zo moet zijn, voor een korte tijd te lijden onder allerlei beproevingen. Die dienen om de deugdelijkheid van uw geloof te bewijzen, dat zoveel kostbaarder is dan vergankelijk goud. Dat toch ook

profeten toen zij profeteerden over de genade die voor u bestemd is. Zij vroegen zich af op welk tijdstip en welke omstandigheden de geest van Christus doelde, die in hen werkzaam was en die het lijden van Christus en de daarop volgende verheerlijking voorspelde. Maar hun werd geopenbaard dat deze boodschap niet voor henzelf diende, maar voor u. En nu is die boodschap bij monden van de evangelie-predikers openlijk aan u verkondigd in de kracht van de Heilige Geest die uit de hemel is gezonden. Dit zijn geheimen waarin zelfs engelen verlangen door te dringen. Doe daarom een gordel om uw middel. Wees verstandig en nuchter. Vestig al uw hoop op de genade die uw deel wordt wanneer Jezus Christus zich zal openbaren. Wees gehoorzaam als kinderen en geef niet langer toe aan de lusten die uw leven beheerste in de tijd van uw onwetendheid. Hij die u geroepen heeft, is heilig. Wees heilig, zoals hij, in heel uw gedrag. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Degene die u als vader aanroept, is ook de onpartijdige rechter over al onze daden. Heb daarom ontzag voor hem, zolang u hier in ballingschap leeft. U weet dat u niet door vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, bent verlost uit het zinloze bestaan dat u van uw vaderen hebt geërfd. U bent verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging van de wereld, maar pas op het einde van de tijden is verschenen, omwille van u. Door hem gelooft u in God, die hem uit de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu u door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden uw hart hebt gereinigd voor een oprechte broederliefde, moet u elkaar ook met hart en ziel lief hebben, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle stervelingen zijn als gras, en heel hun pracht is als een bloem op het veld. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord van de Heer blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u is verkondigd.

De eerste brief van Petrus. Hoofdstuk 2, versen 1 tot en met 25. Weg dus met alle kwaad en alle bedrog. Maak een einde aan huichelarij, jaloezie en alle laster. Wees als pasgeboren kinderen, begeerig naar de zuivere, geestelijke melk, waardoor u zult groeien en gered zult worden. U hebt immers al geproefd van de zoetheid van de Heer. Treed toe tot hem, de levende steen, door de mensen verworpen, maar uitverkoren door God en kostbaar in zijn ogen. Laat u als levende stenen opbouwen tot een geestelijke tempel, tot een heilig priesterschap dat geestelijke offers opdraagt, die welgevallig zijn aan God door Jezus Christus. Daarom staat er in de schrift: zie, ik leg in Sion een kostbare hoeksteen die door mij is uitverkoren, en degene die op hem vertrouwt zal niet worden teleurgesteld. Kostbaar, dat geldt voor u die gelooft. Maar voor de ongelovigen geldt: de steen die de bouwlieden hebben afgekeurd, die is de hoeksteen geworden. Maar ook een steen waaraan men zich stoot, een rots waarover men struikelt. Zij stoten zich omdat zij het woord weigeren te gehoorzamen. En daartoe waren zij ook bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk dat zijn bijzonder eigendom werd om de roemruchte daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen tot zijn wonderlijk licht. U, vroeger geen volk, nu Gods volk. Vroeger van genade verstoken, nu begenadigd. Geliefde, ik vraag u als vreemdelingen en ballingen niet toe te geven aan zondige lusten die strijd voeren tegen de ziel. Leid onder de heidenen een voorbeeldig leven. Dan zullen zij die u nu als boosdoeners belasteren, door uw goede werken tot inzicht komen en God verheerlijken, op de dag dat hij komt rechtspreken. Schik u nu naar alle menselijke instellingen ter wille van de Heer. Naar de keizer als het hoogste gezag en naar de gouverneurs, omdat zij door hem zijn aangesteld om boosdoeners te straffen en hen die het goede doen te eren. Het is de wil van God dat u door uw goed gedrag de onwetendheid van onverstandige mensen tot zwijgen brengt. Leef als vrije mensen. Maar maak als dienstknechten van God van de vrijheid geen voorwendsel voor de ondeugd. Bewijs eer aan alle mensen. Heb uw broeders lief. Wees vol ontzag voor God. Eer de keizer. Slaven, schik je vol ontzag naar je meesters. Niet alleen als zij goed en vriendelijk zijn, maar ook als zij lastig zijn. Want met God in gedachten, onverdiend leed verdragen is een gunst. Wat voor bijzonders is het om slagen te verdragen die men verdiend heeft, maar geduldig verdragen dat u te lijden hebt vanwege uw goede daden, dat is het wat God behaagt. En het is ook uw roeping, want Christus heeft voor u geleden en u een voorbeeld nagelaten. U moet in zijn voetstappen treden. Hij heeft geen zonde gedaan en in zijn mond is geen bedrog gevonden. Als hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Als men hem leed aandeed, uitte hij geen dreigementen. Hij liet zijn zaak over aan hem die rechtvaardig oordeelt.